0: De muziek van Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
4: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
5: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten lichtgewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken, dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
11: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.

0: is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De muziek van Bo.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Toen ze kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd de importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 10 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts. Het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bo.
11: De zomerse zaterdag.

Ja, we dwingen het gewoon af, die zomertijd, met deze hit uit 1970-71 van Mungo Jerry. Goedemorgen.

Goedemorgen, techniek Jors van den Burg vandaag in deze zomerse zaterdag. Want er is nog steeds geen Nostalgiel, die is er pas in september weer. In deze zomerse zaterdag gaan we praten met de VVV Warmond, want die zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En ook is er het een en ander aan de hand in Voorhout, want die gaan helemaal into de kunstbeleving. Praten we straks over met Joep Derksen. Dat zijn wat onderwerpjes die in dit programma zitten. Kijk ook even op de verjaarskalender. Het is vandaag de 31ste verjaardag van de Engelse zangeres. Heel populair op dit moment, Dua Lipa. En ook is jarig vandaag Roland Orzabal. Die wordt bijna net zo oud als dat ik ben. Hij wordt 65 en is een van de mannen van Tears for Fears.

Begin jaren 80 richtten ze het bandje Tears for Fears op. En deze hit kwam uit 1990. Hij is jarig vandaag, de zanger op dit nummer. Roland Jamie Orzabal de la Quintana. Maar gewoon geboren in Portsmouth in Engeland. We draaiden de hit dus. Advice for the young at heart. Berichtje uit Warmond. Vanmiddag om 4:00 de feestelijke opening in Warmond van 400 jaar Jan Steen. Dat doen ze in Galerie De Pomp. En dat wordt muzikaal omlijst door de Double Dit Dutch Jazz Band. Iedereen is daarbij van harte welkom. Tot en met 23 september staat Galerie De Pomp volledig in het teken van 400 jaar Jan Steen. Zo'n 60 kunstenaars tonen hun eigen interpretatie van het werk van Jan Steen. En die expositie laat zien hoe veelzijdig Jan Steen nog altijd is. Leuke expositie start dus vandaag in Galerie De Pomp in Warmond. Straks bellen we even met de VVV Warmond, want die zijn op zoek naar vrijwilligers. Nu gaan we naar de hitparade van vandaag. In Amerika staat dit al wekenlang op nummer 1. Ella Langley.

0: hartstikke jong. Ze is 27 jaar oud, deze dame. Elizabeth Langley, ook wel Ella Langley. Maar ze heeft een grote hit te pakken in Amerika. En ook in Nederland gaat hij alle kanten op.
1: Live vanuit de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: De zomerse zaterdag.
1: Bo.
0: Ik zei het net al, er worden in Warmond altijd heel veel activiteiten gedaan. En die moeten natuurlijk op de een of andere manier ook verwerkt worden in het Warmondse. Bel even met bestuurslid Hans Oudschoorn van de VVV in Warmond. Goedemorgen, Hans.
4: Goedemorgen.
0: Er start vandaag de nieuwe expositie, 400 jaar Jan Steen. Dat vieren jullie groots in Warmond. Maar je hebt behoefte aan vrijwilligers, begrijp ik, voor de VVV. Vertel eens.
4: Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen, maar die wel degelijk met elkaar te maken hebben. We hebben in het gebouwtje van de VVV op de gemeentehaven... Daar doen we wat we eigenlijk altijd al doen, dus VVV-achtige dingen. Mensen vertellen over de omgeving, waar ze wandeltochten zou kunnen doen. Simpel informatie verstrekken, wat simpele souvenirs kopen.
0: Mm-hmm.
4: Daarnaast hebben we in datzelfde gebouwtje, sinds april dit jaar, een heuse Jan Steen Experience gebouwd. Dat is een... filmpje van eigenlijk een driedimensionaal filmpje van ongeveer 6-7 minuten waarin we het verhaal van Jan Steen in Warmond vertellen.
0: Ja, wat is er van Jan Steen nog in Warmond direct te zien? Kun je daar wat over zeggen? Of ben je daar geen specialist in?
4: Nou, ik ben voor lieverlijk wel een beetje specialist geworden. Hoewel hij maar een paar jaar in Warmond gewoond heeft, is er een huisje waar hij gewoond zou hebben. Inmiddels weten we er iets meer van en heeft hij aan de overkant van de straat gewoond. Maar toch, het huisje van Jan Steen is er wel degelijk. Met de mooie plaketten in de muur waarop staat dat hij in 1626 geboren is. Zodoende vieren we 400 Jan Steen. Daarnaast is er een bronzen borstbeeld. Nou, daar was veel commotie over.
0: Oh ja, dat is gejat, toch?
4: Vorig jaar gestolen is.
0: Ja, ja.
4: En op 18 september, maar daar gaan we je nog over berichten... wordt het nieuwe borstbeeld onthuld. Daarnaast zijn er allerlei plekken in het dorp waarin je kunt zien... waar schilderijen gemaakt zijn... die verwijzen naar plekken in het dorp. Dat is eigenlijk het aardigste. Dus we hebben op een stuk of 15 plaatsen in het dorp hebben we reproducties hangen. Met daarlangs een gidswandeling. Die kun je bespreken via de site. Maar je kunt hem ook met je telefoon, via een QR, kun je een audiotour doen. Dus ja. Je kunt eigenlijk in heel Warmond kun je Jan Steen wel beleven.
0: Ja. En als je nu vrijwilliger wordt bij de VVV, moet je je dan ook zo verdiepen in Jan Steen? Of zijn daar andere mensen voor?
4: Nou, dat is op zich niet noodzakelijk. De basis is eigenlijk een soort baliefunctie. Het is wel leuk als je wat over Warmond... We doen in principe de informatievoorziening voor heel Teilingen, voor de hele streek...
0: Mm-hmm.
4: En dus als je een beetje affiniteit hebt met wat er in de omgeving gebeurt, is dat wel belangrijk. De basis van onze voorziening is een website met daarin alle activiteiten die in de hele regio gebeuren. Dus dat lijkt eigenlijk een beetje op wat jullie doen.
0: Ja.
4: Wij vertellen mensen over ook over de harddraverij in Sassenheim en over de lakenfeesten in Leiden. De Ibiza-markt in Noordwijk, zeg maar. In principe.
0: Ja, maar mensen die bij jullie als vrijwilliger achter de balie gaan staan, die hoeven dat niet allemaal uit hun hoofd te leren, denk ik. Jullie hebben daar een uitgebreide agenda voor.
4: Ze moeten weten waar ze kunnen vinden.
0: Ja,
4: en dat gaan we ze natuurlijk leren.
0: Ja.
4: En daarnaast doen we wat souvenirtjes verkopen. En we kopen nog een kopje koffie en een frisdrank als het mooi weer is voor de deur. Dus dat geeft ook een leuke sfeer. En En ze zijn de machinist om de experience op te starten. Dus
0: ja, ja.
4: Dat hebben we gedaan om een vaste plek voor Jan Steen in Warmond te krijgen.
0: Mm-hmm.
4: Tegelijkertijd om ook wat extra mensen in dat VVV-gebouwtje te krijgen.
0: Ja. Ja, ja. Dat gebouwtje staat aan de gemeentehaven, nummer 3 in Warmond. Is dat ook de plek waar jullie vandaag die kennismakingsbijeenkomst organiseren?
4: Ja, vanmiddag om 4:00 hebben we tussen 4 en 6 hebben we een soort inloop. Dus als mensen interesse hebben of iets willen horen of gewoon even willen meekijken van wat is nou de bedoeling of hoe ziet die experience eruit of wat wordt er van me verwacht, dan zijn we daar met een paar bestuursleden om... om mensen wegwijs te maken en in de hoop mensen enthousiast te krijgen.
0: Ja, ja, ja. Nou, vanmiddag dus vanaf 4:00, hè?
4: Ja, en tegelijkertijd om 4:00 is, wij zijn er van 4 tot 6, maar om 4:00 is ook de opening van de expositie. Dus ja. Als je nog een beetje meer Jan Steen wilt snuiven, dan... kan dat ook in Galerie de Pomp.
0: Ja, want dat is vlak bij elkaar, hè? De gemeentehaven en dan via de Dorpsstraat naar Galerie de Pomp lopen. Dat is een paar minuten.
4: Ja, dat is 2 minuten lopen. Dus,
0: ja, ja, ja. Wat dat betreft is Warmond natuurlijk... het centrum van Warmond is klein en intiem, om het zo te zeggen.
4: Ja, alles is echt op loopafstand. En, ja. We willen dat graag laten zien. En daar ook proberen wat extra mensen mee op de been te krijgen.
0: Ja, als er nu mensen zijn die luisteren en die zoiets hebben... ja, maar vanmiddag, dat red ik niet. Wat is een andere mogelijkheid om met jullie in contact te komen?
4: Het handigste is even via de mail. info@vvvwarmond.nl.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan hebben we het wel gehad, denk ik. Hans Oudshoorn, bestuurslid van de VVV Warmond. info@vvvwarmond. Dat is de plek waar je aan kan melden. En... kun je dus melden dat je geïnteresseerd bent als vrijwilliger om mee te doen achter de balie van de VVV-winkel aan de gemeentehaven. Zo heb ik het goed gezegd, hè Hans?
4: Zeker. En mocht je vanmiddag niks te doen hebben of een kwartiertje over hebben, je bent van harte welkom. Het is vrijblijvend, dus we trekken je niet meteen achter de microfoon vandaan. Het is leuk om het een keer te zien, dus ik nodig je graag uit.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel Hans en veel succes vanmiddag. Doeg. Ja.

0: kan bekennen dat dit de derde langspeelplaat was die ik ooit kocht in september 1973. Hoe sterk is de eenzame fietser? Het album van Boudewijn de Groot, waar hij met zijn kleine zoon Jimmy op de fiets door de Bloemendaalse duinen gaat. En daarop staat dit liedje. En voor iedereen die teruggekomen is van vakantie, dacht ik, ik draai dit. Want misschien was je naar Parijs, of was je naar Berlijn, of was je naar Madrid. En heb je daar nog wat laten staan? Daarover ging deze tekst van Ruud Engelander deze keer. Niet van Lennart Nijg, maar van Ruud Engelander. Boudewijn de Groot was het.
1: Hey, heb je nog zo'n lekkere kraakplaat? Een echte?

0: 1983, de band zonder naam uit Volendam met Annie Schelder nog als zangeres. Toen, liedje gemaakt door Kees en Thomas Tol, maar met hulp van de bassist van de band, Jan Tuyp. En laat hij nou vandaag jarig zijn. Wat denk je dat hij geworden is? Hij is 78 geworden. Dat is al een hele leeftijd, hè, voor zo'n popmuzikant. Ik geloof niet dat hij nog heel actief muziek speelt.
1: Hey, heb je nog zo'n lekkere kraakplaat?
0: Ja.
1: Een echte?
0: Ja, dat was hem natuurlijk. Het was een kraakplaat, want als je goed gehoord hebt, dan zaten er wat kraakjes van vinyl in. Het weerbericht gaan we doen, want vanochtend hebben we te maken gehad met enkele buien. Dat is nu voorbij. Verder wordt het overwegend droog. We krijgen vandaag een mix van wolken en zon. Het is nu 17 graden en er waait een matige noordwestenwind. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 18 graden. Zo nu en dan komt er nog een bui voor. Vanavond trekken er wolken over vanaf de Noordzee en daar kan ook nog een bui uitvallen. Komende nacht koelt het dan af naar 16 graden en is het droog. Het waait nauwelijks. Morgen, op zondagochtend, is het in eerste instantie droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Temperatuur ligt dan op 17 graden. Morgenmiddag droog met meer zonneschijn. En dat is goed nieuws voor alle mensen die naar Zandvoort gaan. Overigens vandaag ook allerlei activiteiten rond die Formule 1 op Zandvoort. Ik zag vanochtend, toen ik hier bij de studio aankwam, een aantal mensen in shirts met dat frisdrankmerk wegfietsen. Maar die hebben toch een stevige regenbui op hun het gehad onderweg naar Zandvoort. Maar als u denkt, wat doen mensen in al die oranje shirtjes, die blauwe shirtjes, die zijn onderweg naar Zandvoort.

0: Ja, dat was een grote hit hoor, dit in 1997. Het is Cameroense muziek van de zanger Wes Madiko. En Alane, dat is eigenlijk het is een levenslied. Maar er zat een heel leuk dansje bij en vond het in de zomer van 97 een hele leuke plaat.
1: De Zomerse Zaterdag met Sjaak van den Berg.
0: Nou, word ik gewoon uitgelachen tijdens mijn eigen programma. In de Zomerse Zaterdag ook altijd een bijzondere instrumentale. Dit is instrumentale rock van B. Bumble en de Stingers. Het is oud, het is uit 62. Dit is de Nutrocker.

0: Ja, gebaseerd op de notenkraker van Tchaikovsky natuurlijk. Uit 1892 is dat. Maar dit liedje, instrumentale rock van Bee Bummel en de Stingers. En kwam van een Amerikaans orkest, dus uit 62.
1: Vandaag in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Ja, vandaag in de Bollestreek is in Voorhout, de kunstbeleving Voorhout, weer terug. En de man die daar alles van weet is een van de organisatoren. En dat is Joep Derksen. Joep, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jacques.
0: Ja, tweede keer hè, voor de kunstbeleving in Voorhout.
3: Dat klopt. Het komt voort uit een combinatie van kunst in het Overbos en Rondje Kunst.
0: Ja.
3: Kunst in het Overbos is jarenlang georganiseerd door de vrienden van het Overbos. 10 keer. Daarnaast ook Rondje Kunst wat georganiseerd werd door de Rotary Club Voorhout.
0: Mm-hmm.

0: tekeningen, er worden beelden gemaakt, maar het is ook poëzie.
1: Er is ook poëzie. Nou, zonet heeft de cultuur verheft de opening verricht.
0: Ja.
1: Er wordt ook gezongen. Er is muziek op de zondag ook. Dus dan wordt ook inderdaad de roep gebruikt. De kleine kerk, dan spelen Greg, Jos Leijen en Keeshan Visser op. Dus het zijn allemaal hele mooie dingen die je vandaag tussen 11 en 4 en morgen tussen 11 en 4 kunt meemaken als bezoeker aan het mooie voorhoud.
0: Ja, en dat lijkt me vooral dingen voor volwassenen. Maar als ik nou mijn kleine kinderen mee wil nemen, is daar ook iets voor te doen?
1: Nou, Sjaak, je wordt op je wenken bediend. Want inderdaad, op de zondag is er kunst voor kids. En dat is voor alle leerlingen van basisschoolleeftijd. Die kunnen dan tussen 11 en 2 uur naar het Overbos gaan. En dan kunnen ze hun eigen kunst creëren. Dat kan zijn op een schildersdoek, met klei of met andere materialen. En ik heb dit in al die jaren meegemaakt. En eigenlijk is dat ook een van de meest speciale dingen van kunstbeleving voorheen ook kunst in het Overbos. Dan zie je dus kinderen van de jaren 4, 5, 6 en ouder, maar met name de jonge kinderen, die maken dan hun werkje. En dan zijn ze zo trots op. En dan nemen ze dat heel voorzichtig mee in hun handjes. En dan mogen ze dat meenemen naar hun slaapkamer.
0: Oh ja.
1: Daar genieten ze nog van. En het mooie ervan is, die kinderen die groeien dus op met de ervaring. Je bent in het bos, in de natuur. Je bent bezig met kunst, met cultuur. Dus natuur en cultuur, die worden verbonden met elkaar. En ze krijgen ze al op een hele jonge leeftijd mee. En dat is gewoon heel fijn.
0: Ja.
1: En dan is het ook leuk als ouders zijnde of als grootouders zijnde om die kinderen mee te nemen. En terwijl de kinderen bezig zijn, loop je zelf lekker een rondje door het bos. De kinderen die worden goed begeleid en dan heb je zelf ook even de tijd om rustig te kijken naar alle kunstwerken die daar hangen. Want er is ook een verrassingskunstenaar die allerlei kunstwerken hangen. En er zijn ook heel veel kunstenaars daar bezig, dus het is voor iedereen genieten.
0: Ja, er zijn dus allerlei activiteiten vandaag en morgen in Voorhout. Ik hoef nergens te betalen, ik kan overal zo gratis aan deelnemen met mij nakijken.
1: Absoluut.
0: Enzovoort.
1: Je loopt gewoon de winkels binnen langs de Herenstraat of, ja. Of de horeca. Of waar je vlaggetjes hangen, daar kun je naar binnen komen. Je kunt ook bij de Boerhaven Tuin. Dus daar zijn ook kunstenaars dus in de blokhut. Bij Cheers, daar liggen boekjes. En ook inderdaad de opzicht van de locaties. Dus je kunt ook kijken op www.kunstbelevingvoorhout.nl. Daar heb je de digitale versie van een boekje. Dus het is gewoon genieten voor iedereen.
0: Ja, nou, Voorhout staat op zijn kop vanwege de kunst, dus ja.
1: Ja, Voorhout is wat dat betreft echt het kunstdorp van Teylingen.
0: Ja?
1: Maar het zegt niet in de Bouwmonders.
0: Dat wou ik net zeggen. Ik had net de voorzitter van de VVV aan de telefoon, Hans Oudshoorn. En de VVV in Warmond, daar vinden ze ook altijd dat ze kunst. Maar wat dat betreft staat...
1: Hans is van harte welkom om langs te komen in Voorhout. Ik
0: dat
1: kan
0: snap...
1: zien hoe het mooi is.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ze hadden ook wat activiteit vandaag. Ik wens je heel veel succes vandaag met alle activiteiten. Het is dus vanochtend om 10:30 geopend. Dat is net achter de rug. Dat was op het Kerkplein. En vanaf 11 uur tot 1:00 of 4:00 vanmiddag is er dus van alles te doen. En dus ook in het Overbos. Dus dat is even buiten het dorp. Even de weg oversteken en dan het Overbos in. En daar is ook van alles aan de hand.
1: Dan moet ik wel even corrigeren. Niet de weg oversteken, maar inderdaad onder die tunnel door.
0: Oh, tuurlijk, ja.
1: Die tunnel is trouwens, dat fietstunneltje is ook een kunstwerk op zich. Want binnen de tunnel en aan de buitenkant, daar staan mooie dichtspreuken op. Binnen de tunnel ook een mooi kunstwerk. En dus inderdaad, geniet van, zowel in de Herenstraat als in het Overbos. En wij hebben ook natuurlijk dat mensen gratis kunnen deelnemen en gewoon gratis van kunnen genieten. En dank ook aan onze sponsoren uiteraard.
0: Ja, dat snap ik. Goed dat je me even corrigeert, want ik ben nog zo'n ouderwetse kerel. Ik loop al wel eventjes mee en ik denk nog dat je daar gewoon moet oversteken. Maar er ligt al jaren een tunnel natuurlijk.
1: Oké, mag er niet. Nee.
0: Heel veel succes Joep en dank voor je informatie.
1: Ja,
0: oké, dag. Wij gaan muziek doen van Sommieu, de nieuwe single Feels Part 2.

Michael Nesmith zat vroeger in de Monkees en is in de jaren 70 met een solo carrière begonnen. Dit was een top 10 hit in Nederland, samen met The First National Band. Ik zie het singeltje hier voor me. Silver Moon heette het liedje. En over de maan gesproken, er komt een maansverduistering aan. Ja, hadden we vorige week de zonsverduistering. Komende vrijdag is er een gedeeltelijke maansverduistering te zien in Nederland. Daar heb je niet allemaal van die rare brilletjes voor nodig, want die maan die geeft uit zichzelf natuurlijk veel minder licht. Maar wel leuk dat dat er aankomt. Gaan we door met de muziek van muziek uit Nederland. Muziek van een zangeresje, Davina Michelle. We kennen haar eigenlijk vanaf deze hit. En die hit was natuurlijk Duurt Te Lang. Eindelijk weer eens wat Nederlandstalig liedjes.

Davina Michelle aan het begin van haar succes. Morgen dan wordt de tweede editie van Culinair aan het Meer gehouden. Van 12 tot 8 uur 's avonds aan het Oosterduinse Meer. Met lekker eten, live muziek en voor de kinderen een springkussen, poffertjes, schepijs en sminken. Het Oosterduinse Meer in Noordwijkerhout. We zijn aan het eind gekomen van het eerste uur van de Zomerse Zaterdag. Gaan we besluiten met een oud liedje uit Zweden. Uit 65. Dit zijn de Hepstars met achter de toetsen Benny Andersson van ABBA.

0: zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bo.
9: Zon, zee, zomerse zaterdag.

We zijn aangekomen in het tweede uur van de zomerse zaterdag. Welkom daarbij. Je hoorde John Sebastian zingen als de zanger van The Loving Spoonful. Echt zo'n flower power groepje. Met deze grote hit van hen natuurlijk over de zomer in de stad. Nou, als je nu naar buiten kijkt in de Bollestreek, dan begint het weer een beetje op te klaren. Straks op het half uur dan vertel ik meer over het weer. Vanmiddag trouwens de Toetertour, oftewel de Katwijk-Binse Truck Run door Katwijk en de Bollestreek. 100 vrachtwagens met zwaaiende medemensen. Het start om 2:50 in Valkenburg. Dan gaan ze naar Kattek aan de Rijn. Dan gaan ze naar Rijnsburg, Oesgeest. En tegen 2:30 reizen Warmond in. En dan via Sassenheim en Noordwijkerhout, waar ze kriskras door het dorp gaan. En dan via de Langeveldeweg, Langeveldelaan, de Randweg en de Duinweg gaan ze naar Noordwijk, waar om 3:15 ze op de boulevard zijn. Rond 3:30 zijn ze bij het Katwijks gemeentehuis en de afsluiting is tegen 4:00 op de Hoornes in de richting van ESA Estec. De Toetertour, oftewel de Katwijk-Binse Truck Run. Je moet er even voor langs de kant van de weg gaan staan en een paar oordoppen is altijd wel aan te raden. Muziek nu uit de hitparade van vandaag. Alex Warren is dit en een van zijn hits.

0: Amerikaanse zanger Alex Warren en een van de drie hitjes waarmee hij op dit moment in de belangstelling staat. Twee staan er in de Nederlandse top 40 en dit is er een van, de Fever Dream. Het is vandaag 22 augustus en op deze dag in 1567, het is een paar maanden geleden, arriveerde de Spaanse hertog Alva als landvoogd in de Nederlanden. Hij was niet alleen, hij had 16.000 Spaanse soldaten bij zich voor de overheersing van de Nederlanden. En ook op deze dag, maar dan in 1864, werd het Rode Kruis opgericht. Kennen we allemaal natuurlijk. En in Los Angeles ging op deze dag in 1956 de speelfilm The Girl Can't Help It in première. Met de mooie actrice Jane Mansfield in de hoofdrol. We weten niet meer precies waar de film over ging, maar er zat veel muziek in. Van onder andere The Platters, Fats Domino, Gene Vincent, Eddie Cochran en Little Richard.
1: Bo.
2: Ouwe meuk.

dat is oud hoor. Little Richard uit die film dus. The Girl Can't Help It met Jane Mansfield in hoofdrol. Ging over een blonde dame die muzikant moest worden van haar manager. Julie London speelt ook in die film. Het is van lang geleden. Het is een film die in december 1956 uitkwam. Vanavond over oude muziek gesproken. Maar toch met een modern tintje. Vanavond presenteren de Albert Moonies, die presenteren hun eigen cd, of als u wilt een dubbele LP. De Albert Moonies, dat is een folkband met een bijzonder verhaal. Zij doen namelijk bekende nummers als akoestische folkmuziek brengen. En daarvoor maken ze verrassende arrangementen. Soms hoor je alleen nog aan de tekst welk liedje het is, maar dan hebben ze de muziek compleet veranderd. Vreselijk leuk om naar te luisteren. Ze hebben een eigen cd opgenomen in de studio aan de Oude Weerlaan in Hillegom. Met 11 nummers en 2 covers. En de band komt daar leuk op voor de dag. Vanavond spelen de Moonies het volledige album live. En dat doen ze net over de ringvaart in Dorpshuis het Eiland in Beinsdorp. Kaartjes zijn aan de deur te krijgen. En meer hierover vind je op de website albertmoonies.nl. En Moonies schrijf je met dubbel O. Dus Albert MoonieS. Albertmoonies.nl. De moeite waard als je van muziek houdt.

0: Ik doe hierbij een bekentenis. Dit is een van mijn favoriete zangeressen, Annie Lennox. Wat een mooie stem, deze Schotse dame. The Eurythmics en Love is a Strange.
1: Live vanuit de Bollestreek.
2: Dit is Bo,
3: de zomerse zaterdag.
1: Bo.
0: En zoals gebruikelijk gaan we even bellen met de boekhandel. Want we willen altijd praten over boeken in dit programma. Nadine van Eker is aan de telefoon. Die hebben we een paar weken niet gehoord. Hoe was je vakantie, Nadine?
4: Goedemorgen. Ja, die was heerlijk.
0: Ja?
4: Ja, ik sta nog steeds met één been een beetje op vakantie. Ja.
0: Ben je het land uit geweest?
4: Eventjes, ja. We zijn een week in de Ardennen hebben we gezeten.
0: Oké.
4: Okay. Ja, bij het Franstalige deel bij Bouillon. Een heel mooie stad met een prachtig kasteel. Dus ja. Dat was wel echt vakantie. En daarna lekker in Drenthe.
0: Oké. Okay. Ja,
4: wat voor mij altijd een beetje als thuiskomen voelt. Ja.
0: Oh ja, liggen daar jouw roots?
4: Nou, ik ben daar vroeger als kind wel elke zomer op vakantie geweest.
0: Ja.
4: En wij hebben daar nu zelf een camping gevonden waar we wel erg aan verknocht zijn geraakt. Ja,
0: jij bent, maar de meeste luisteraars weten dat, je bent eigenaar van Boekhandel van de Meer aan de Keuvel in Noordwijk binnen. Gaan er met jou dan altijd heel veel boeken mee of heb je een e-reader?
4: Nee, ja, ik heb het allebei. Dus de e-reader gaat mee omdat ik me ter plekke vaak opeens bedenk, oh ja, ik wil nog een ander boek lezen wat ik niet bij me heb. Mm-hmm. maar er gaan ook wel een stuk of 8 boeken mee.
0: Ja.
4: Maar meestal gaan er ook wel weer een paar mee ongelezen terug.
0: ja, maar jij hebt kinderen, die zijn mee op vakantie.
4: Die hebben ook hele stapels van boeken mee tegenwoordig. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja.
0: Oh,
4: mijn man
0: leuk.
4: Is er wat minder blij mee, want het zorgt toch altijd wel ook voor wat impactstress, al die boeken die we mee willen nemen.
0: Oké, okay, ja. naar de boekhandel dan. Jullie hadden vanochtend weer de voorleesochtend, hè?
4: Ja, precies. En het weer liet het lekker toe dat er wel wat moeders met kindjes binnenliepen. Dus mijn collega Ava heeft lekker zitten voorlezen.
0: Ja,
4: ja.
0: En daar is altijd leuk belangstelling voor, toch?
4: Ja, zeker. Ja, op zich, die hele mooie dagen die we ook achter de rug hebben, dan zaten mensen denk ik al lekker 's morgens aan een bakje koffie op het strand. Maar over het algemeen is er goede belangstelling voor. Ja.
0: Ja. En dan, waar wil je even het spotlicht opzetten?
4: Nou, je wil het niet geloven, maar ik ben al bezig met het najaar, met de kerstinkopen.
0: Ja, dat is al best,
4: eigenlijk voor ons, september is altijd wel echt de start van het najaar boekenseizoen. En dat is ook wel te zien aan alle boeken die eruit zijn of uitkomen worden aangekondigd.
0: Oh ja?
4: En dan wil ik vooral eventjes op onze Nederlandse auteurs. Het nieuwe boek van Arthur Chapin ligt in de winkels. Sinds deze week. En die vindt al gretig aftrek, zoals ze dat zeggen.
0: Ja?
4: Het boek heet Lord M. En ik ben bij de boekpresentatie geweest. Dit is een verhaal waar Chapin eigenlijk al sinds zijn tienerjaren mee in zijn hoofd liep. En wat hij nu eindelijk heeft kunnen schrijven. En het is eigenlijk een soort Engels kostuumdrama. Het speelt zich in de Victoriaanse tijd af. Ten tijde van de jonge koningin Victoria. Dus het is allemaal gebaseerd op bestaande personages. Maar hij heeft er een heel mooi romantisch verhaal van gemaakt.
0: Ja. Echt zo'n verhaal waar je in weg kan laten.
4: Precies. Ja, dus de liefhebbers van dit soort verhalen kunnen hun hart ophalen. Hij wordt vergeleken met Jane Austen. Dus ook misschien wat jongere lezers toch eens leuk om een Arthur Chapin op te pakken.
0: Ja,
4: nieuwe Connie Palmer wordt aangekondigd. En zo komen er nog behoorlijk wat grote namen de komende maanden uit.
0: Ja, en jij zorgt dat je die allemaal binnen hebt vanaf het moment
4: precies,
0: dat ze uitkomen.
4: Nu, wij zijn nu alle aanbiedingen eigenlijk die de uitgevers doen, die zijn we aan het doorlezen en aan het bedenken hoeveel boeken we dan gaan inkopen voor het najaar. Ja, klopt.
0: Ja. En wat is nou echt een zomerhit qua boeken? Als je terugkijkt op de vakantietijd?
4: Nou, dan zijn het de boeken van Francesca Giannona. Als ik het goed uitspreek. Het is heel erg Italiaans. Dus je gaat echt vanuit je luie stoel lekker naar Italië eigenlijk. Het zijn wel mooie familieromans met wel wat tragische gebeurtenissen, maar wel tegen de achtergrond van prachtig Italië. En dan heb je bijvoorbeeld De Zeepmaakster van Salento, is een van haar titels. In Italië zelf ook een mega bestseller. En hier ga je eigenlijk mee in een familieverhaal van een familie zeepmakers.
0: Ja, maar wat
4: in Salento.
0: Wat bijzonder dat dat in Nederland dan ook zo'n hit wordt, zo'n Italiaanse schrijfster.
4: Ja, ik denk dat dat echt op basis van de uitgeverijen die wel met elkaar altijd wereldwijd contact hebben op allerlei grote beurzen. En daar wordt dan geboden op dit soort titels. Als ze zien van, oh, in Italië was dit een hit, dan willen we dit eigenlijk wel gaan vertalen en naar Nederland gaan halen. En, mm-hmm. In de hoop dat het hier dan ook inderdaad zo wordt. Ja,
0: ja, ja, ja. En dat is dus echt een groot verkoper. Een succesvol boek van de afgelopen zomer. Hey, qua activiteiten, jullie hebben altijd... Qua activiteiten hebben jullie van alles.
4: Ja.
0: De New Adult Leesclub die start weer op 4 september, zie ik bij je op de website.
4: Ja,
0: misschien even vertellen, wat is die leesclub?
4: Je hebt twee verschillende genres. Young Adult, dat is eigenlijk 13, 14, 15 plus. Maar dat loopt wel echt door tot 20 jaar. En soms worden de boeken dan ook natuurlijk wat smeuiger. En dan heb je een nieuw adult. Dat is dan eigenlijk dezelfde soort genre boeken, alleen dan net voor wat oudere leeftijd. Qua belevingswereld staat het net wat verder af van de twintigers. En gaat het weer richting de dertigers.
0: Ja.
4: Dus dat is eigenlijk wat we hebben. We hebben een young adult leesclub die heel erg populair werd. En die meiden werden, vooral meiden zeg ik, die werden allemaal natuurlijk een stukje ouder. En toen moest er ook een nieuwe adult leesclub komen, dus zodoende.
0: Ja, maar je raakt daar wel iets aan. Is lezen vooral iets voor vrouwen?
4: Ik denk wel dat we veel vrouwen in de boekhandel zien. Maar er wordt zeker wel gelezen door mannen, alleen wel echt een ander genre over het algemeen. En zeker in de jeugd blijven de mannen nog wel een beetje achter, ja.
0: Ja, ja,
4: ja. Ja, maar volwassenen zien we wel veel mannen, hoor. Dat, en dan lezen ze vaak geschiedenis of actuele thema's.
0: Ja.
4: Er ligt mega veel over AI in de winkels en dat zien we wel echt
0: in de tassen
4: bij de mannen belanden. Ja.
0: Dat zijn toch een soort van hele serieuze boeken. Ik zou eerder verwachten dat er heel veel thrillers en spannende boeken ook in de vakantie
4: zijn. Ja, want ik weet niet of ik daar wel eens eerder over heb verteld, maar de Wadden-thrillers van Matthijs Deen. Dat zijn ook echt de bestsellers van dit moment. En die spelen zich af op de Waddeneilanden. Echt superspannende boeken. En dat is wel echt mannenpubliek wat we daarvoor zien komen, ja.
0: Ja. Oké, nou dan zijn we door de tijd wel weer zo'n beetje heen. Heb ik nog iets niet aangestipt op dit moment wat je graag nog even had willen doen?
4: Je noemde het nieuwe programma, inderdaad. Daar zijn we druk mee. En de eerste zondag van september staat... Geert-Jan Knoops alweer bij ons op het podium. Want die heeft al net een nieuw boek.
0: Oké.
4: En dat is tegenwoordig regiogenoot.
0: Oh, is dat
4: dus,
0: zo?
4: Die woont in Noordwijk, ja. Ja. Dus die wil heel graag zijn boek hier presenteren. Dus dat komt hij doen. Ja.
0: En zijn co-auteur Robin Ravensbergen, die komt dan ook mee?
4: Ja, die gaat met hem in gesprek. Want als je hem zelf laat praten, dan, dan houdt hij niet meer op. Dus hij moet een beetje aan het panden gelegd worden. En dat gaat Robin heel goed doen.
0: Oké, dankjewel. En Nadine van Eker is eigenaar van... Boekhandel van der Meer aan de Keuvel in Noordwijk. Daar kun je ook al die boeken vinden en ook al die activiteiten. Dank en tot de volgende keer in dit programma.
4: Heel graag.

Dat was het eind van Una Paloma Blanca. Die grote hit natuurlijk uit 1975 van George Baker. Bo. Het weerbericht moet ik er even bij pakken. We hebben inmiddels een lekker zonnetje in de Bollenstreek. Het wordt verder een overwegend droge dag vandaag. Met een mix van wolken en zon. Het is nu 17 graden. Er waait een matige noordwestenwind. Vanmiddag gaat de temperatuur een klein beetje omhoog. 18, misschien 19 graden raken we. Zo nu en dan kan er nog een buitje voorkomen. Ook vanavond trekken er wolken over vanaf de Noordzee. En de komende nacht koelt het af naar 16 graden. Vannacht blijft het droog, waait het nauwelijks. Morgen, zondagochtend, is het in eerste instantie droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Morgenmiddag droog met meer zonneschijn. Temperatuur gaat morgen naar 19 graden. Morgenavond brede opklaringen, waardoor het vrij snel kan afkoelen. Rond zonsondergang is het al rond de 16 graden. En maandag wordt weer eens een helemaal droge dag met flink wat ruimte voor de zon. Al kunnen in de loop van de dag wel wat stapelwolken ontstaan, maar er valt geen regen uit. Temperatuur loopt maandag met een matige oostenwind op naar 22 graden.

0: Rondé, een Nederlands bandje. En oh my god.
1: Morgen in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Morgen is 23 augustus. En dan staat er op de planning dat de Hielke Tromp weer gaat varen. Dat betekent genieten van de natuur vanaf het water. Een traditioneel zeilschip is dat, de Hielke Tromp. En niets is mooier toch dan zeilend de verschillende landschappen te zien. Vanaf de Kaag, Warmond, unieke plek in het Hollandse plassengebied. Er zijn heel veel vogels natuurlijk te zien. Zwaluwen, visdiefjes. Dus de grauwe Canadese ganzen en nijlganzen die met hun jongen zoeken naar het jonge gras. Er is van alles te zien. En ook op het water is het fantastisch om de Kaag te observeren en de omgeving te bekijken vanaf die Hielke Tromp. Je kunt mee met die Hielke Tromp. Die ligt normaal aan de Grote Sloot bij zeilvereniging De Balgerij. En de start is daar vanaf een uur of één en 1:15 verzamelen. Kunnen maar 12 mensen mee. Dus meld je aan van tevoren via info@koudenhoornontdekken.nl. info@koudenhoornontdekken.nl. Voor als je mee wil varen met de zomerzwerftocht met de Hielke Tromp.

0: Ja, een beetje zoete muziek van Brian Ferry en Roxy Music. En oh yeah. Ja, we gaan weer even bellen met iemand.
1: Morgen in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: En die iemand is Tom Rooiakkers. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, u bent voorzitter van de Heemtuin in Lisse. Ja. En zoiets als de Heemtuin, ja, als voorzitter weet je daar alles van. Maar wat is een Heemtuin?
3: Een heemtuin bevat planten, bomen en struiken die van oudsher uitsluitend in Nederland voorkomen.
0: Oké. Okay.
3: En dus dan dat nog, is eigenlijk ook nog meer ook nog zelfs streekgerelateerd.
0: Ja, ja. Maar wat staat er dan bijvoorbeeld bij jullie in de heemtuin?
3: Nou, we hebben een 300-tal soorten van bomen, struiken en planten staan. Ja, sommige die zijn die zien mensen ook spontaan in de tuin opkomen. Anderen zijn veel bijzonderder. En we willen dat daar in deze tuin laten zien en met name ook koesteren. Ja. En met name ook laten zien dat je zeg maar met eigen planten uit de eigen regio een prachtige tuin kunt maken.
0: Ja, ja. En morgen zijn jullie van 2 tot 4 open voor bezoekers. Ja. En wat kunnen die bezoekers bij jullie dan aantreffen?
3: Nou, we hebben een prachtig aangelegde tuin. Het is 3000 vierkante meter. De tuin bevat vele, nou ja, zoals ik net al schetste, bomen en planten. Kort geleden hebben we een voorbeeldtuin aangelegd. Waarmee we kunnen laten zien hoe je met inheemse planten ook een eigen tuin zeg maar, kunt maken. Mm-hmm. En wat we met name morgen willen laten zien, dat is het belang van bomen. We hebben natuurlijk de afgelopen tijd met de droogte gezien dat bomen zorgen voor schaduw en houden vocht. Onder de bomen, zeg maar, zoals dat niet verdampt.
0: Ja.
3: En we hebben een behoorlijk tal grote en kleine bomen staan. En dat willen we ook op die dag laten zien. En er met name alles over vertellen. Over hoe je die ook in je eigen tuin kunt gebruiken.
0: Ja,

0: van de restanten van wilgentakken, toch?
1: Ja, wilgentakken, riet mogelijk ook, ja.
0: Ja.
1: Er zijn verschillende materialen waarmee je kunt vlechten.
0: Ja. En deze dame, Danielle Lovink, die komt het morgen demonstreren. Ik begrijp dat zij ook workshops geeft.
1: Klopt.
0: Ja. Ja.
1: Daar heb ik geen gegevens van paraat, zeg maar, hoe en wanneer. Maar dat ongetwijfeld gaat ze daar morgen over vertellen.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Nou, bomen, planten, het is allemaal heel belangrijk. Hebben jullie nog iets speciaals voor jonge bezoekers?
1: Zeker. We hebben een speurtocht uitgezet in het parkje. Waarbij kinderen de bladeren kunnen gaan zoeken, zeg maar, van diverse inheemse boomsoorten.
0: Mm-hmm.
1: En dat mooi kunnen opplakken. En ze kunnen er iets leuks van maken om mee naar huis te nemen of op school te laten zien. Ja.
0: Nou, dan nog even, waar moeten we zijn? Want die heemtuin in Lisse, die ligt vast en zeker misschien een klein beetje verscholen. Je moet het even weten waar die is.
1: Ja, je moet een beetje weten waar het is. Maar als je kijkt naar de molen in de Poelpolder, op de eerste Poelaan, daar ligt die naast. En je kunt aan twee kanten kun je de tuin benaderen. Dat is via de eerste Poelaan en via de Don Bosco-straat.
0: Oké. Aan het heenpad, hè, is het daar.
1: De molen, dat is een markante eikpunt daarvoor, ja.
0: Ja. Nou, morgen dus tussen 2 en 4 in de heemtuin aan het heempad. Tussen de Don Bosco-straat en de eerste Poelaan in Lisse. Naast de Zemelpoldermolen. Dankjewel.
1: Ja.

0: Het liedje van Gavin DeGraw en Not Over You.
1: Vandaag in de Bollestreek.
2: Bo in de zomer.
0: Ja, eigenlijk vandaag en morgen. Want het evenement Oorlog en Vrede in de Bollestreek dat draait op het kasteel Teilingen-terrein. Daar zijn een moderne militaire geschiedenis is daar te zien. Met 20e eeuwse legeronderdelen. Meestal allerlei activiteiten rond Teilingen. Die zijn met veel oudere zaken. Maar nu zijn er demonstraties, er staan lege voertuigen en er is de mogelijkheid om een ritje te maken als passagier in een oude legerauto. Voor een drankje en een hapje is tussendoor van alles beschikbaar op de locatie van Kasteel Teilingen aan de Teilingenlaan in Voorhout. En dat is al gestart en duurt tot 5 uur vanmiddag, maar past het vandaag niet in de agenda. Dan wellicht morgen ook het enige niet-middeleeuwse evenement dat de Stichting Beheer Kasteel Teilingen organiseert. Moderne militaire geschiedenis. Ben je erin geïnteresseerd? Ben je van harte welkom bij Kasteel Teilingen in Voorhout.

was Gérard Lenormand en zijn oproep om de sleutels aan te pakken. Voici les clés. We zijn natuurlijk in de Bollestreek bekend met tulpen, hyacinten, narcissen, maar ook dahlia's. De dahlia-tijd die komt eraan. Komende tijd, het dahlia-weekend is volgende week. Dan zijn er allerlei dahlia-mozaïeken te zien. Maar er is ook een fietstocht uitgezet bij de VVV Noordwijkerhout. En Noordwijk kun je fietstocht ophalen. En er komt nog veel meer aan. Er zijn muziekwedstrijden, maar er zijn ook dahlia-tuinen, zoals de Tulperij en I Love Dahlia, waar je honderden soorten dahlia's van dichtbij kan bewonderen en waar je ook een bosje dahlia's kan plukken. Dahlia's dus, vooral volgende week, maar zet het vast in de agenda voor volgende week, volgend weekend, het dahlia-mozaïeke weekend. Thank you.

0: your husband is coming.
1: Ray met een grote hit, Where is your husband? Where is my husband? Ja, brengt ons aan het eind van deze zomerse zaterdag. En dat eind dat doen we met een muziekje van Gerard Cox. Dat ik graag al wil horen. Ja, want dat was wel wat ik van de week dacht toen ik naar buiten keek. Die zomer is echt wel voorbij. Gerard Cox brengt ons naar het nieuws van 12 uur. Dag!

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekering in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
11: Showtime! Oké, okay, here we go.

0: Valerie Stierwinmoed.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Bier en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling. Peter Gasseling. Peter Gasseling.
0: Ja, goedemiddag luisteraars. Kijk nu op de klok en zie je het staan. Het is alweer 12 uur geweest. En dat betekent, wij gaan weer beginnen met een nieuwe opkikker van de week. Want we hebben een nieuwe Peer en Meer Show. En ze staat naast mij, de enige echte, Trudy.
3: Hi, Peter.
0: Zo, Trudy, hoe is het met je meid?
3: Ja, lekker.
0: Ja, ik heb jou 2 weken niet gezien, alles onder controle.
3: Ja, vorige week was Sterder.
0: Ja, inderdaad.
3: Nou, ook een gezellig programma gemaakt.
0: Ja.
3: Hartstikke leuk.
0: Helemaal.
3: En ja, ik had mijn dochter en kleinzoons over.
0: Oh, die waren over, hè? Kijk, gezellig was het natuurlijk, hè?
3: Dus ja, dat was ook genieten.
0: Nou goed, ik ben blij dat je er bent, want het is weer een heel belangrijk weekend vandaag.
3: Ja, deze week weet ik het niet.
0: Echt een heel belangrijk weekend. Nou, wat zou het dit weekend nou kunnen zijn?
3: Dahlia weekend.
0: Wat zeg je?
3: Dahlia weekend.
0: Dahlia weekend?
3: Ja.
0: Nee. Het is vandaag, op dit weekend, is het het weekend van de romantische muziek.
3: Waar?
0: De romantische muziek, ja, echt waar.
3: Okay.
0: Want van Damon Roussos tot Neil Diamond en ABBA. Bijna iedere artiest heeft wel een romantische nummer gemaakt. Want muziek en romantiek, ja, die horen natuurlijk bij elkaar.
3: Eigenlijk wel.
0: Of een bosje rozen erbij natuurlijk, hè. En daarom staat dit weekend dus helemaal in het teken van de liefde en de mooie romantische muziek.
3: Oh, ik hoop dat Henny luistert.
0: Ja, dat hoop ik ook. Ik kan dat heel veel mensen luisteren trouwens. En ik kan er dan willen zeggen, zet thuis je favoriete liedjes aan en steek wat kaarsjes aan. En maak het een beetje gezellig. En natuurlijk, vraag je partner ten dans op jullie favoriete nummer. Hè? En zo maak je samen er een heerlijk romantisch muzikaal weekend van.
3: Nou.
0: Zo werkt het inderdaad. Hè? Maar beter is eigenlijk nog, veel beter is eigenlijk nog, om de radio een tikje harder te zetten. Want het is natuurlijk wel de Peer en Meer Show. Ook met romantische muziek vandaag. Ja, gezellig, hè. Oh.

Zo is dat, hè? En gezegd, romantische muziek. Ken je deze nog? Julien Clerc en natuurlijk Helene. Nou, dit van die mooie benen, weet je nog? Ja, hele mooie benen zelf. Julien.

0: Julien Claire en natuurlijk Helene hier in de Peer en Meer Show. Zo, Trudy. Ja, om gelijk met de deur in huis te vallen. Er zijn er nog wat leuke dingen te doen in de pittoreske Bollestreek.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Vandaag moet je even je koptelefoontjes tevoorschijn halen voor harde geluiden.
0: Ik heb hem juist opgezet net, voor harde geluiden.
1: Ja.
0: Moet je hem keihard aanzetten dan?
1: Als je naar een festival gaat of zo,
0: ja,
1: dan heb je van die koptelefoons die het geluid dempen, zodat je oren niet beschadigen.
0: Gewoon oordopjes?
1: Nee. Je hebt ook van die koptelefoons, ook voor kinderen. Die zetten dan zo'n koptelefoon.
0: Ja, inderdaad, dat is zo'n geluidsdemper.
1: Ja,
0: is dat
1: geluidsdemper dan.
0: Ja?
1: Nou ja, ik noem dat dan ook een koptelefoon. Ik ben natuurlijk een beetje ouderwet.
0: Maar dan ga je dus ergens naartoe, naar muziek, en dan zet je een koptelefoon dat je niks hoort.
1: Je hoort wel wat, maar het wordt wat gedempt.
0: Nou, oké. Okay. Maar ik zou eerlijk zeggen, ik heb van die speciale oordopjes.
1: Ja.
0: Want je kan oordopjes kopen voor verschillende dingen. Voor machines en dat soort dingen. Maar ook voor muziek. En die kan je dus gewoon door ze dieper of minder diep in je oor te doen, kun je het geluid perfect afregelen.
1: Okay.
0: En dan is het geluid, het is een soort volumeregelaar eigenlijk voor je oren.
1: Oh.
0: Dus als ik naar een concert toe ga, neem ik altijd oordopjes mee. En dan kan je het geluid perfect afregelen voor je eigen oor.
1: Oké, okay. Nou dat is nog beter.
0: Ja, als je zo'n oordopje, zo'n ding op je hoofd zet, ja, die kan je niet regelen. Dat is gewoon bam eroverheen en dan hoor je bijna niks meer.
1: Nee.
0: Maar goed, in ieder geval.
1: Bij die Formule 1 races steeds meer kinderen dus met zo'n...
0: Ja, maar goed, dat is geen muziek, dat is alleen maar...
1: Dat is hard geluid.
0: Ja, nou, precies.
1: Ja, okay. Maar goed, ik zou het klaarleggen. Dus ik zou ook je oordop in doen als je hier wegrijdt. Want de Katwijkse truckrun is weer vandaag.
0: Wat zeg je nou?
1: De Katwijkse truckrun is vandaag.
0: Katwijkse truckrun.
1: Ja,
0: en dan moet
1: al
0: jij bij uitleggen
1: wat
0: dat
1: mensen.
0: Oh, nou, dat zijn die vrachtwagens. Die winnen. Ja. Oh, die, ja.
1: Het
0: oh, is het weer?
1: Natuurlijk, ja. Is
0: dus
1: dit
0: komen
1: jaar
0: ze voorbij,
1: de...
0: dan hoor je altijd. Ja, dan hoor je weer toeteren. Inderdaad, ja. Gezellig is dat eigenlijk. Hè?
1: En dat is natuurlijk voor mensen met een beperking. Die kunnen dan meerijden in zo'n. En die mogen dan natuurlijk van de chauffeurs lekker toeteren. Want vandaag is het toegestaan.
0: Het is vandaag toeterdag.
1: Normaal krijg je daar natuurlijk een boete voor.
0: Ja.
1: Als je onnodig toetert.
0: Ik kan me nog een tijd herinneren, niet zo lang, eens zo lang geleden, dat ze dus rondreden met die trucks en dat er inderdaad een trucker een bekeuring heeft gekregen vanwege het getoeter.
1: Ja, als je niet, als het onnodig is, als je kijkt, toetert
0: nee, maar die
1: reden
0: dus mee in die optocht.
1: Echt?
0: Ja, zeker.
1: Nou, dat vind ik wel stom.
0: Ja.
1: Dat vind ik stom.
0: Maar ik denk een overijverige politieagent. Dat
1: nee,
0: die dacht,
1: zeker net even bezig was.
0: Precies.
1: Die moet het nog leren om af en toe iets through the fingers te zien.
0: Through the fingers kijken, ja.
1: Ja. Maar goed, dus vandaag is die. En even kijken hoor, ze doen Oegstgeest, Warmond, Sassenheim, Noordwijkerhout en Noordwijk aan.
0: Oh mijn god. Zag je in de file binnenkort?
1: En als je dat fenomeen nog nooit hebt meegemaakt, nou zet je maar schrap. Want ze gaan luid toeterend dus door de Bollestreek.
0: Ja, het is niet één vrachtwagen. Het zijn er ook geen twee, maar het zijn er, ik weet niet hoeveel, een stuk of 100 bijna.
1: 100.
0: Ja, 100 hè.
1: Dat is het maximum.
0: Ja, dat is file, man. Dat is lang wachten.
1: Ja, het is echt, als er ingeschreven kan worden, dan is het eigenlijk al vol.
0: Ja, nou, dat is ook leuk, toch?
1: Het is heel leuk.
0: Superleuk. Nou, hartstikke mooi.
1: Oké, maar goed, je weet het. Het is weer zover vandaag.
0: Ja, mooi dan. Nou, gezellig allemaal. Dus lekker toeteren zo direct. En wij draaien lekker de plaatjes. Zoals deze. Ken je die nog van Anita Ward? Ring my bell. Nou, dat is gezellig natuurlijk, hè?
1: Dat ken ik wel, maar ik wist niet dat zij het zingt.
0: Ja, ze staat voor de deur, ze staat bellen natuurlijk, hè?
1: Okay.
0: Nou, gezellig wel.

0: Anita Ward en Ring My Bell hier in de Pyramide. Zo. Goed, Trudy, zijn er nog meer leuke dingen te doen in onze fijne pittoreske Poolstreek?
1: Nou ja, er is natuurlijk wel wat te doen, maar er wordt ook gezocht.
0: Wat? Er wordt gezocht?
1: Er wordt gezocht.
0: Oh, wat? Zijn ze iets kwijt?
1: Mannenstemmen.
0: Wat? Mannenstemmen?
1: Mannenstemmen.
0: Oh.
1: Ja, want June and Forest, een Close Harmony zanggroep.
0: Ja.
1: Ja, die zoeken mannenstemmen. Er zijn te veel vrouwen ten opzichte van de mannen.
0: Oké.
1: Dus dan klinkt het natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Maar je kan ook zeggen, dan nemen we gewoon een vrouw met een zware stem. Zo kunnen,
1: ja,
0: toch?
1: Nou ja, misschien doen ze het daar ook voor. Ja. Maar goed, dit seizoen laten ze traditionele kerstliederen even los en duiken ze in een jazzy repertoire met hier en daar een vertrouwde golden oldie. Het koor werkt toe aan een sluitstuk, een kerstconcert Christmas in Harmony op vrijdag 18 december in de Soefi-tempel in Katwijk.
0: Maar je zei, ze laten het kerstrepertoire even los.
1: Ja.
0: Dus ze gaan een kerstconcert geven zonder kerstmuziek.
1: Zonder kerstmuziek.
0: Oh.
1: Dat lijkt me ook heel apart.
0: Dat lijkt me wel heel erg apart.
1: Maar die Soefi-tempel, daar ben ik een keer in geweest.
0: Ja, en?
1: Nou, dat is een hele goede akoestiek. Dus wat dat betreft is het een goede keuze.
0: Die komt een heel spannend verhaal. In de Soefi-tempel?
1: In de Soefi-tempel.
0: Soefi-tempel. Het klinkt een beetje dat je naar de binnen gaat en in school weer buiten bent dan. Heel snel. Dat je even doorheen zoeft.
1: Ja. Nee, maar het is alleen daarom zou ik er al naartoe gaan.
0: Ja. Vanwege de akoestiek?
1: Vanwege het gebouw zelf en de akoestiek daar.
0: Ah, oké. Okay. Nou,
1: ik denk dat het heel goed gaat klinken daar.
0: Ja.
1: Maar goed, dit jaar zijn ze specifiek op zoek naar versterking van de mannenstemmen. Een diepe bas, een vloeiende tenor of gewoon iemand die houdt van swingende kerstmuziek.
0: Is dit een goede bas over?
1: Wat kan die laag? Dat heb je toch een liedje van?
0: Ja. Wat kan die laag?
1: Peet, jij bent aangenomen.
0: Ja, nee. Geen tijd. Wanneer is het eigenlijk? Wanneer is dat?
1: 18 december. Ja, nee, dan ben je al op vakantie.
0: Nee, ben ik op vakantie inderdaad. Ja, dat is te lang later. Ja, helaas, jammer.
1: Nou ja, het koor repeteert elke dinsdag om 8 uur in de Urania. Wat een naam.
0: Urania-zaal. Urania-zaal. Ah, oké. Okay.
1: Urania-zaal van Theater de Muze.
0: Ja.
1: Het klinkt net alsof je op het toilet gaat.
0: Ja, het klinkt een beetje zeikerig eigenlijk. Ja. Vind je niet? Een beetje zeikerig. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, heb je zin om mee te doen? Elke dinsdag oefenen om 8 uur 's avonds in Theater de Muze. En het concert is om 18 december.
0: Heb je er nog eentje, Trudy?
1: Ik heb er nog eentje.
0: Ja, nog heel gezellig.
1: De Jeugd Natuurclub die gaat op zoek naar zeediertjes. Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk houdt volgende week zaterdag een excursie op het strand. En zoeken naar zeediertjes. Nou, hopelijk kom je niet zo'n...
0: Een walvis of zo?
1: Nou, misschien wel zo'n Portugees...
0: Portugees
1: schip.
0: Schip?
1: Ja, dat is een kwal. Dat heet een Portugees oorlogsschip.
0: Dat is ook een boot uit de Armada van vroeger of zo. Een Portugees Armada, maar dat is ook gewoon een kwal.
1: Het is een kwal.
0: Nou, die leggen er genoeg
1: Die komen er steeds meer.
0: Ja, die zijn er, ja.
1: Maar omdat onze Noordzee ook steeds warmer wordt, zijn er ook steeds andere diertjes te spotten.
0: Oh, is dat zo?
1: En waar we de naam nog niet zo goed van weten natuurlijk. Ja. Dus ik zou zeggen, ben je tussen de 6 en de 12, dan kun je onder leiding van een gids en een zelf meegenomen garnalennetje op zoek naar zeediertjes. Ook is er een cornet, dat is een sleepnet, waar we jullie hulp hard bij nodig hebben. Nou, de excursie duurt van 10 tot 11:30. Dus je bent weer op tijd terug voor de Perenmeer.
0: Ja.
1: En het vertrek is vanaf parkeerterrein bij de strandafrit 5 aan de Koningin Astrid Boulevard. Deelnemen is gratis.
0: Oh, dat is mooi. Als het gratis is, dan kijk je
1: altijd goed.
0: Nou, mooi dan. Goed, mensen thuis. Pak maar spel papier, want aan de volgende part gaan we het spelen. Het moeilijkste spel van

0: Lady van Wayne Wade. Ja, mensen thuis, ik heb het al gezegd. Pak pen en papier. Want het is zover, we gaan het weer spelen. Het moeilijkste spel van de hele bollenstreek. Natuurlijk, het spelletje Mission Impossible. En je weet hoe het werkt, hè? Ik zal het nog één keer uitleggen dan. En we zoeken een woord. Een woord van 7 letters. Ja, en die letters, ja, die krijg je natuurlijk niet zomaar van mij. Nee, die zijn dus verstopt in de 7 aanwijzingen die ik dan zo direct ga geven. En als je dan die letters weet te ontrafelen, ja, let dan op, want dan ben je er nog niet. Nee, want als je goed kijkt, zie je een heel raar woord van en dat klopt. Want ik heb namelijk al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je een woord van maken, het woord van de dag. En als je dat weet te ontrafelen, pak je dus heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. En als het antwoord goed is, heb je mazzel. Kom je in de hoge hoed terecht en het einde van de tweede uur grabbelen wij dan in die hoge hoed en dan trekken wij hem uit. De winnaar van vandaag, en die gaat er aan de haal met zo'n weer een heerlijk peer en meer wijnpakket. Je weet wel, zo'n flesje rood en een flesje rosé. Dus ik kan zeggen tegen iedereen, speel maar lekker mee. Gaan wij snel beginnen met
1: de eerste letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van ons dagelijks voedsel dat je bij de bakker koopt. Dus de eerste letter van ons dagelijks voedsel dat je bij de bakker koopt. Lijkt me niet zo moeilijk, hè? Gaan we snel verder met
1: de tweede letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van de beroemde kikker uit Sesamstraat. Dus de tweede letter van de beroemde kikker uit Sesamstraat. Heb je die gevonden? Ja, mooi. Gaan wij snel verder met
1: de derde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan de derde letter van een stuk land dat aan alle kanten omringd is door water. Dus de derde letter van een stuk land dat door alle kanten omringd is door water. Ja, heb je die gevonden? Mooi, gaan wij weer snel verder met
1: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van grote vellen papier waarop het nieuws en advertenties in afgedrukt wordt. Dus de eerste letter van grote vellen papier waarop het nieuws en advertenties in afgedrukt wordt. Hoe heet zoiets? Heb je die gevonden? Niet te lang nadenken, want wij gaan snel verder met
1: de vijfde letter.
0: Precies. En daar zoeken we dan ook de eerste letter van elektrisch aangedreven keukengereedschap om bijvoorbeeld slagroom mee te kloppen. Dus de eerste letter van elektrisch aangedreven keukengereedschap om bijvoorbeeld slagroom mee te kloppen. Ja, heb je die gevonden? Mooi, kunnen wij snel verder met
1: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een drinkfles voor wielrenners die aan het frame van een racefiets bevestigd kan worden. Dus de tweede letter van een drinkfles voor wielrenners die aan het frame van een racefiets bevestigd kan worden. Hoe heet zo'n drinkflesje? Nou, niet te lang nadenken, want wij gaan snel verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
1: de zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van het drinktuitje op een zuigfles voor een baby. Dus de eerste letter voor een drinktuitje op de zuigfles van een baby. Nou, dat waren ze dus. De 7 letters. Ik zou zeggen, maak daar een woord van, het woord van de dag. En pak dan heel snel de telefoon en bel 071-361-3199. En als het antwoord goed is, heb je dus mazzel. Kom je in de hooghoed terecht en wie weet, heb jij aan het einde van de tweede uur zo'n lekker peer en meer wijnpakket in de wacht gesleept. Een flesje rood en een flesje rosé. Dus al, iedereen thuis, speel maar lekker mee. Dit is trouwens Key.

0: Under Pressure, natuurlijk origineel van Queen en David Bowie, met deze uitvoering van Keane. Oh, ik vind hem zo lekker deze. Die zomerse uitvoering, vind je niet?
1: Past heel goed bij het weer.
0: Ja, bij het weer. Ik kijk naar buiten, want het is ook droog, hè? Het is weer lekker.
1: De temperatuur. Ja, het is wel eens even wennen, joh.
0: Ja, maar die temperatuur is wel lekker nou.
1: Dat is heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Ja, afgelopen zondag, ja, toen stond ik bij Beuk, waar de Beach Shuttle vertrekt.
0: De Beach Shuttle?
1: Ja.
0: Is dat zo'n ding dat je een baan op de aarde komt?
1: Nee, zo heet het gewoon. Een beach shuttle.
0: Ja,
1: en die start, daar kun je daar gratis je auto parkeren. En dan word je gratis naar het strand gebracht. Dus dat is ideaal in die drukke tijden.
0: Terug dan?
1: Ook met die bus.
0: Oh, je kan wel met de bus ook
1: terug. Ja, je kan de bus ook weer terug.
0: Oh, maar dat is het hele stukje. Dus niet dat je in de baan op de aarde komt dan?
1: Nee, je komt niet in de baan op de aarde.
0: Dat is jammer.
1: Al zou je het willen. Nee, dan ben je aan het verkeerde adres.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Die buschauffeur die daar stond ik even mee te kletsen.
0: Ja.
1: Hij zegt, joh, ik was gisteren in Amsterdam.
0: Ja.
1: Hij zegt, en ineens begint het me daar te gieten.
0: Ja.
1: Een donderbui. Hij zegt, niet normaal. Ik zeg, joh, dat het nog bestaat.
0: Ja,
1: maar ja,
0: inderdaad.
1: Dinsdag waren wij aan de beurt.
0: Ja, inderdaad. Het was een beetje vochtig, inderdaad.
1: Ja, ja. Ik heb de hele week al.
0: De hele dag met een snorkel opgezeten, inderdaad. Maar goed, Trudy, dat de dag laten. Zijn er nog wat dingen gratis af te hangen in de streek?
1: Ja.
0: Oh, leuk. Dan ga ik er gelijk bij zitten. Ik ga erbij.
1: Studenten.
0: Oh, lekker. Ik ga er een beetje leggen bij vandaag.
1: Net op zichzelf zijn.
0: Wat zeg je nou? Oh, je bent al begonnen?
1: Voor studenten die net op zichzelf zijn en nog het een en ander zoeken.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld een salontafel. En dan heeft hij een glazen plaat. En eronder zit nog een glazen plaat. En daartussen kun je dus tijdschriften of allerlei andere dingen neerleggen.
0: Ja, anders zeg. Nou, mooi.
1: De afstandsbediening bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: van je televisie of
0: je
1: radio.
0: Biertje.
1: Of een biertje. Nou ja, die zet je natuurlijk bovenop.
0: Natuurlijk.
1: Oké, op te halen in Noordwijkerhout.
0: Mooi.
1: Vanwege een verhuizing is op te halen een dressoir, een salontafel, een eettafel, een koel-vriescombinatie, een vriezer en een wasdroger.
0: Allemaal vanwege de verhuizing?
1: Plus nog divers ander huizen. Ja, woon jij in een kast van huis en je gaat bijvoorbeeld naar een studiootje?
0: Of naar een hutje op de hei? Zo klinkt het een beetje inderdaad.
1: Op de hei.
0: Ja.
1: Nou, over hutje gesproken.
0: Ja.
1: Ik had een tante uit Nijmegen en er stonden hele grote huizen. Nou, zei ze, dat is een leuk hutje.
0: Ja. Ja, dat zei je tandarts?
1: Mijn tante.
0: Oh, je tante.
1: Nee.
0: Goed, heb je nog zo'n
1: dingetje? Een hondenbench.
0: Wat?
1: Een hondenbench.
0: Een hondenbench. Dat is helemaal een hondenbaan.
1: Een kooitje.
0: Ja, een kooitje is dat, ja.
1: Hij is 75 bij 70 en 1,10. En op te halen in Oegstgeest.
0: 1,10? Dan kun je bijna hele Sint-Bernardskerk in kwijt, zo'n ding dan.
1: Nou ja, 1,10.
0: Ja, mooi.
1: Gratis op te halen, een gele zitzak.
0: Wat?
1: Een gele zitzak.
0: Oh.
1: Ja, een zitzak. Dat is, ja, die jongelui hebben dat meestal op die kamer.
0: Oh, het is geen aandoening dus.
1: Nee, het is geen aandoening.
0: Dan kom je bij de dok. Ja, ik heb een gele zitzak.
1: Nee.
0: Ja, dat was gebeuren toch.
1: En hij kan ook nog gewassen worden.
0: Dat kan ook nog.
1: Ja.
0: Dat is superhandig.
1: In Noordwijkerhout op te halen. Nou, een terrasverwarmer.
0: Wat?
1: Een terrasverwarmer.
0: Oh, verwarmer. Ja, ja.
1: Hij is elektrisch.
0: Ja.
1: En hij is 2000 watt.
0: Zo. Nou, dan gaat je metertje wel even verlopen dan, denk ik.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed. Dat is een keuze. Een kersenhouten salontafel met glazen blad en laden. Hij is 1,20 bij 85 en 37 centimeter hoog.
0: Kersenhout, massief?
1: Ja.
0: Oké, ik zet er gelijk even bij.
1: Voorhout, dus dat is lekker
0: voorhout,
1: dichtbij.
0: Lekker dichtbij, inderdaad. Ja. Kacheltje in, hoppeta.
1: Ja. een klein metalen kapstokje met 4 haakjes. Hij is 31 centimeter breed.
0: Oh. Is maar, dan kan je iets wel langer dan, toch?
1: Ja. Twee steelcase.
0: Wat?
1: Steelcase.
0: Steelcase?
1: Ja, dat is Engels.
0: Oh,
1: dat
0: is het Engels? Oh, ik verzond je niet.
1: Een merk.
0: Oh, is het merk? Ja. Steelcase.
1: Bureaustoelen.
0: Oh.
1: In goede staat.
0: Ja? Dat is geel.
1: Dus die kan je ook ophalen in voorhoud.
0: Mooi. Ja, leuk.
1: Een racebaan van Vitek. En dat is kinderspeelgoed.
0: Vitek?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Racebaan?
1: Ouders, die weten dat wel.
0: Tuurlijk.
1: Die is gratis op te halen. Dat is duur speelgoed. Dus, nou.
0: Dan heb je wel echt een feedback.
1: Ja,
0: wow.
1: In Warmond.
0: Mooi zeg.
1: Dan ook nog voor kids. Een pop met lang haar. En een poppenbuggy. Dus om mee te spelen.
0: Een pop met lang haar en een buggy.
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Om mee te spelen.
0: Ja, leuk.
1: In Noordwijkerhout. Dan een gaming bureaustoel.
0: Een gaming?
1: Game bureaustoel.
0: Ja.
1: Zo'n gamestoel, ja.
0: Ja, zo'n gamestoel, ja, je zegt het een paar keer, maar ik heb er geen beeld bij.
1: Nee? Nou, als je van gamen houdt, dan weet je het wel.
0: Oh, dan weet je het wel. Ik hou niet van gamen, dan weet ik het niet.
1: Hij is gratis op te halen.
0: Oh, kijk,
1: hij is van Trust. En het is de GXT voor de kenners.
0: Echt waar? De GXT?
1: De GXT. Zo. Hij is rood met zwart.
0: Ja.
1: En in redelijk goede staat.
0: En als je erop gaat zitten, moet je wel een helm opzetten, zeker dan.
1: Ik weet het niet. Dan een tamme vrouwelijke kleurmuis.
0: Een kleurmuis?
1: Ja. Ik had er ook nog nooit van
0: kleurmuis.
1: Gehoord.
0: En die leeft ook gewoon niet eten geven?
1: Die leeft.
0: Een kleurmuis?
1: Moet je eten geven.
0: Oh, maar dat is geen grijze muis. Bijvoorbeeld een rode of groene muis.
1: Nee, wat is hij
0: dat?
1: Is gekleurd.
0: Gekleurd?
1: Ja, denk ik. Een kleurmuis.
0: Een kleurmuis, ja. Nee, natuurlijk een kleurmuis. Dat
1: je kunt het opzoeken als je het niet helemaal weet. Maar voor de kenners.
0: Tuurlijk.
1: Nou, hij is op te halen. In Oegstgeest.
0: Hoe oud is hij dan, die kleurmuis?
1: Hij is geboren in maart.
0: Oh, is hij in maart geboren?
1: Ja.
0: Oh, hij is toch heel jong dus.
1: Ja.
0: Ja, dat is een kleurmuis. Maar is het gewoon echt een kleurmuis of gewoon een klerenmuis? Dat kan natuurlijk
1: ook. Dat kan ook.
0: Als je dat je huis krijgt, hey, die klerenmuis weer. Dat is waarschijnlijk de verbastering van de kleurmuis.
1: Oh.
0: Ja, dat is het. Mooi. Heb nog eentje?
1: Dan, even kijken hoor. Een opvouwbare tuin- of kampeerstoel.
0: Oh.
1: Met hoes. Die kun je dus makkelijk...
0: Zit erbij, een hoes erbij, compleet.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Mee naar strand.
0: En als je hem opgevouwen hebt, kun je hem ook weer terug uitvouwen? Of is het gewoon eenmalig dat je zegt van nou...
1: Hij kan ook weer ingevouwen.
0: Handig, handig.
1: Toch?
0: Ja.
1: Nou, als je van koken houdt...
0: Ja.
1: Er zijn op te halen in Voorhout.
0: Ja.
1: Doe jij ze weg. Delicious magazines.
0: Delicious magazines.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat magazine heet Delicious.
0: Ja.
1: En daar staan allerlei recepten in... Om
0: gerechten
1: te maken.
0: Ik dacht van, ik denk, je moet het opeten of zo. Van oude wol gemaakt of zo.
1: Ja, dat dacht ik al.
0: Oké, nee, ik kras het gelijk door, hoef ik niet. Nee,
1: oké.
0: Okay. Nou, mooi.
1: Nou, dan als sluitstuk.
0: Als sluitstuk, oh, we zijn er klaar.
1: Een antracietgrijze geverfde kerkbank.
0: Een kerkbank?
1: Ja, die kerken die lopen leeg.
0: Ja.
1: En om nog een beetje uit de kosten te komen, dan verkopen ze het.
0: Oh, ze verkopen het. Is het al zo erg? Ze verkopen zelfs binnenkort de kansel ook nog.
1: Ze verkopen gewoon kerken.
0: Echt waar? Maar zo'n kerkbank is nog heel lang, toch?
1: Die is lang. Hij is 1,86 breed, deze.
0: Oh, dat valt wel mee.
1: Dat is uit de zijbeuk.
0: Is een beetje een tweezittertje dan.
1: Uit de zijbeuk.
0: Toch? Een tweezittertje.
1: Misschien een tweezitter,
0: Niet. Hoeveel mensen hebben erop gezeten?
1: Nou, misschien 10.
0: 10 mensen? Nou, dat klinkt al vrij. Dat was het een beetje natuurlijk.
1: Dat is het.
0: Nou, hartstikke mooi. Oh, je

0: Annabel van Andere. Ik was hier andere. Het is natuurlijk wel handig. Mooi is dat natuurlijk, hè? Goed, mensen thuis. Zondag wordt het een feestje in Lisse voor de liefhebbers van Pokémon. One Piece en Disney Lorcana. Want bij Intratuin Lisse wordt namelijk de allereerste TCG Beachplaats gevonden. En met 60 tafels vol kaarten, knuffels en andere verzamelspullen is er van alles te bekijken. Je kan er ook dingen kopen en ruilen. Maar ja, goed, hoe is dit idee ontstaan? En wat kunnen de bezoekers allemaal gaan verwachten dus morgen? We gaan vragen aan de organisator Bram Gijsbrecht. Goedemiddag Bram, ben je daar, Ben?
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag Bram. Ja, voor wie het nog niet helemaal precies weet, wat is TCG Beats precies? Beast, wat is het? Beast?
1: Ja, Beast inderdaad.
0: Ja?
1: Nou, we zijn eigenlijk eind vorig jaar ben ik samen met een compagnon voor de grap vanuit de hobby willen we starten.
0: Ja.
1: Op een locatie waar ik vroeger veel actief ben geweest, in het midden van het land.
0: Ja.
1: En hij was er ook bezoeker. En we wilden iets terug doen voor de jeugd om het gewoon wat aantrekkelijker te maken.
0: Ja.
1: En dat ging eigenlijk zo goed dat het de derde keer uitverkocht. En ik kom zelf uit de volle streek, dus ik dacht ik ga het hier ook proberen. En van daaruit ben ik een beetje naar de locatie gaan kijken.
0: Ja.
1: En Intra daar staat natuurlijk enorm goed bekend. We hebben leuke speelgedeeltes voor de kinderen. Goed bereikbaar, gratis parkeerplaatsen. Dus vandaar dat het eigenlijk een beetje ontstaan is.
0: Oké, maar waarom heb je dan echt specifiek voor Lisse gekozen voor zo'n grote beurs voor Pokémon? Dus echt specifiek voor Lisse? Vanwege die beurs?
1: Vanwege die beurs, omdat ik er... ik woon in de buurt dus. Het ja. was ook lekker dichtbij.
0: Ah, dat is hem.
1: Ja, zeker. En we komen zelf ook vaak op die locatie.
0: Ja.
1: Met het gezin. Dus ik dacht, we kunnen het in ieder geval proberen. En dat is gelukt. Want we zijn ook nu uitgekocht voor de eerste editie.
0: Oké, wat goed zeg, wat snel. Goed, er komen dus maar liefst 60 tafels met standhouders. Hè? En wat kunnen de bezoekers dan allemaal tegenkomen daar zo? In Lisse?
1: Best wel een breed aanbod eigenlijk. Want zoals je volgens mij zelf ook al aangaf, zijn het verschillende trading card games die verkocht, geruild en ingekocht gaan worden.
0: Ja.
1: Ik denk ook zakelijk dat het Pokémon, One Piece en Lorcana is.
0: Ja.
1: En daarnaast zijn er ook andere collectibles zoals knuffels. We hebben ook een stand die edelsteenfiguurtjes van Pokémon verkoopt.
0: Okay.
1: En dus echt wel heel breed.
0: Ja.
1: En voor de rest durf ik niet te zeggen wat iedere standhouder meeneemt. Maar het is heel breed en ik denk voor iedereen ook ontzettend leuk.
0: Ja. En moet jij zelf dan ook een fanatieke verzamelaar zijn om de beurs leuk te vinden?
1: Nou, ik denk niet dat het per se nodig is. Het helpt natuurlijk wel, zodat je weet wat je koopt en waar je naar op zoek bent.
0: Ja.
1: Maar ook voor de beginnende verzamelaar, of je nou jong of oud bent. Er is eigenlijk aanbod voor iedereen. Dus
0: ja.
1: Je hebt hele goedkope kaartjes bijvoorbeeld. Maar je hebt ook hele dure producten die aangeboden gaan worden.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat het in principe maakt niet zoveel uit hoor. Het is eigenlijk gewoon een dagje ook voor het gezin.
0: Ja, ja.
1: Zo hebben we het ook opgezet. We proberen het ook gewoon lekker laagdrempelig te houden. Dus we verdienen er bijna niets op. Het is €5 entree normaal gesproken.
0: Mm-hmm.
1: Kinderen tot en met 10 jaar mogen ook gratis naar binnen.
0: Ja.
1: Dus het is gewoon meer uit hobby is het ontstaan. En we hopen zoveel mogelijk mensen bij elkaar te brengen en blij te maken.
0: Ja, oké, hartstikke mooi. Hey, en Pokémon, die de meeste mensen allemaal wel kennen, behalve ik dan. Want ik ben echt helemaal, op dat punt ben ik helemaal gewoon bijna leef ik in een vacuüm. Maar toch, de meeste mensen kunnen Pokémon wel. Maar wat maakt dan One Piece en Lorcana zo populair?
1: Dat heeft een beetje te maken met de verzamelbaarheid. En
0: ja.
1: Lorcana is vanuit Disney een merk. Dus
0: ja.
1: Dan heb je figuren zoals Buzz Lightyear en dat soort figuurtjes. Dus dat heeft ook al een bepaald publiek.
0: Mm-hmm.
1: En One Piece is niet vergelijkbaar met Pokémon. Maar het is ook een trading card game uit Japan.
0: Ja.
1: Het heeft ook wel wat naast bekendheid door series op tv en dergelijke. Dus het is van alles wat eigenlijk.
0: Oké. Okay. En kunnen de bezoekers dan behalve kopen ook hun eigen kaarten meenemen om ze te ruilen of ze zelf te gaan verkopen?
1: Ja, zeker. Dus de beurs zal plaatsvinden boven het restaurant bij de Intratuin, voor wie daar mee bekend is.
0: Ja.
1: Beneden hebben we speciale ruilruimte ingericht, waar een aantal tafels staan waar mensen gewoon met elkaar kunnen ruilen.
0: Mm-hmm.
1: En ze kunnen natuurlijk ook gewoon hun collecties meenemen om bij de ja, bij de standhouders langs te gaan om te kijken of ze hun kaartje kunnen verkopen voor een leuke prijs.
0: Oké, dan, op die manier dus. Maar goed, ik begrijp dus, kinderen die zijn welkom en die tot 10 jaar zelfs helemaal gratis, hè. Ik dacht ook dat het echt iets voor kinderen was. Maar goed, ook dus voor volwassenen. Maar wat maakt dan die beurs voor een compleet gezin zo leuk dan?
1: Ja, het is, de locatie heeft naast de beursruimte is, nou ja, ik weet niet of iedereen met Intertime Lisse bekend is, maar ze hebben een enorm leuk speelgedeelte.
0: Ja.
1: Dus voor echt kleine kindjes, van baby's tot 3 jaar, geloof ik.
0: Ja.
1: En daarnaast ook een wat groter speelgedeelte, waar kinderen tot 10 jaar denk ik lekker kunnen klimmen. Als het mooi weer is, staat er een opblaasbare stormbaan buiten.
0: Oké.
1: Ja, dus het is echt wel echt een leuk dagje voor jong en oud, denk ik.
0: Oké, dan. Goed, we hebben te maken, dus jij bent een echte kenner op dat gebied natuurlijk allemaal, hè. En als we er al een klein beetje vooruit gaan kijken om de boel een beetje op te warmen, hè. Wat is dan volgens jou de kaart of het verzamelstuk waar de bezoekers echt naar moeten gaan komen kijken morgen?
1: Oeh, dat durf ik niet op die manier te zeggen. Ik denk dat er heel veel interessante producten zullen zijn.
0: Ja.
1: Dus voor mensen die gewoon losse kaartjes verzamelen, zullen er echt hele mooie exemplaren tussen zitten. Maar ook mensen die het als investering willen doen. Er zijn er ook producten die gewoon met de dichte verpakking verkocht gaan worden.
0: Ja.
1: Ja, dus ik vind het heel lastig om hier echt uitspraak over te doen.
0: Ah, oké. Okay. Maar goed, dan ga ik vraag iets anders stellen. Bijvoorbeeld voor mezelf dan, want ik ben echt op dit punt een leek. Als ik morgen naar de TCG-beurs morgen kom, hè, wat mag ik dan morgen absoluut niet missen? Wat moet ik echt even gaan kijken?
1: Ik denk dat de dingen die er uitspringen, het zijn vooral standhouders waarmee ik ook veel samenwerk. Dus die zou ik aanraden.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik denk dat je overal wel heel erg goed terecht kunt. De ene standhouder specialiseert in de echt goedkope kaartjes, waardoor je dus heel goed je collectie kunt voltooien.
0: Ja.
1: En de andere standhouders zijn dan weer gespecialiseerd in wat duurder materiaal. Dus dat is ook echt helemaal voor iedereen anders.
0: Oké. Okay. Nou heb ik al begrepen dat je vertelde net al, hè? Dus de beurs is al helemaal uitverkocht. En ik vraag het even specifiek, want we hebben nog 2 minuten, want dan worden we eruit gekeerd door de reclame. Ik heb begrepen dat we ook 5 kaarten mogen gaan weggeven. Jullie hebben er 5 in voor de weggeef. Klopt dat?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja. Dat willen we inderdaad graag doen, omdat we zoveel mogelijk mensen uit de regio er ook natuurlijk bij willen betrekken.
0: Ja.
1: Dit is enorm snel uitverkocht, dus we willen inderdaad 5 kaartjes weggeven.
0: Oké, en hoe kunnen de mensen zo'n kaartje bemachtigen dan?
1: Als ze gewoon naar jullie een mailtje sturen, dan mogen jullie wat mij betreft een keuze maken. En als jullie mij de namen doorsturen, dan gaan we het regelen voor morgen.
0: Oké, maar het is morgen natuurlijk al. Dat boeren, ja. Een heel krap worden allemaal. Moeten we even kijken hoe we dat gaan regelen. Dan, ik ga in ieder geval even melden dan. Hier zo in het programma. En wie weet wordt erop gereageerd. En dan geef ik het aan je door dan.
1: Ja, helemaal goed. En mochten de mensen dit keer er niet bij kunnen zijn, dan is op 3 oktober staat alweer de volgende gepland.
0: Okay.
1: Ook bij Intratuin Lisse.
0: Okay.
1: Dus misschien dat er dan wat meer geluk is.
0: Ja, precies. Jij zal weer over 3 maanden. Nee, zelfs weer nog 2 maanden alweer. Tijd gaat snel. Nog niet eens inderdaad. Nou zeg, dankjewel voor de informatie. Ik hoop dat het morgen een hele leuke dag gaat worden. En dat al die mensen die komen kijken ook hun ogen uit komen kijken naar al die mooie kaarten en andere dingetjes die er zijn te krijgen op het gebied van Pokémon en andere verzamelspulletjes. Maak er morgen een hele mooie dag van. En wie weet dat we elkaar nog een keer in oktober spreken dan. En als we dus mensen hebben die zeggen van ik wil ook zo'n gratis kaartje hebben, dan geef het aan je door.
1: Nou super. En dankjewel in ieder geval voor de tijd hiervoor.
0: Heel graag gedaan. En dankjewel voor het gesprek dan. Bram, tot de volgende keer. Groetjes, hè?
1: Tot de volgende keer.
0: Hoi, doei, doei. Ja, inderdaad. Spannend allemaal, zeg. Kaartjes van Pokémon of andere verzamelspullen. Maar goed, de mensen thuis kunnen dus, als we een kaartje willen hebben, naar ons toe even bellen of mailen. Dan zorgen wij dat ze in contact komen met Bram. En voorlopig gaan we er nu even uit voor de reclame en het nieuws. Ja. En zo direct zijn we weer terug bij de Pyrenees.
2: Tot zo.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 1 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
8: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op een-bleached.nl.
15: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
7: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
15: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
16: Showtime! Oké, okay, here we go.
17: De pit.

0: Night Like This van Carol Emerald.
1: Elke zaterdag van 12 tot 2.
2: Dit is de Bier en Meer Show.
1: Met Peter Gasseling, Peter Gasseling, Peter Gasseling.
3: En ook natuurlijk vergeet met Rudy. Rudy, Rudy, want dan gaat het snel even lul. De 1 uurtje Bier en Meer achter de rug. Maar het goede is, we hebben nog 1 uurtje voor de boeg. Hè? Wat gaan we doen? 2 uur.
4: Nou, we gaan natuurlijk door met lekkere muziek. Zomerse muziek heb je nog uitgezocht.
3: Zeker.
4: Het is nog steeds.
3: Een beetje romantische zomerse muziek. Want het is vandaag.
4: Het is vandaag.
3: Het weekend van de romantische muziek. Ja, dat is het.
4: Kijk. Jij brengt mensen in de mood.
3: In de mood voor een mooie zomeravond natuurlijk.
4: Oké.
3: Precies.
4: En we gaan natuurlijk de groetjes doen.
3: Zeker, ja.
4: We gaan nog een keer Mission Impossible spelen.
3: Oh ja.
4: En ja, activiteiten benoemen die hier en rest van de Bollestreek gehouden worden.
3: Jij hebt alle krantjes van uitgespit wat er allemaal te doen is in onze fijne, frisse Bollestreek.
4: Zeker.
3: We hebben geen concurrentie meer van de Formule 1. Dat is weer gestopt. Die zijn klaar. Ze hebben gewonnen.
4: Ja, ze zijn klaar.
3: Ja, ze zijn klaar. De sprintrace.
4: Brussel
3: heeft gewonnen. Nou goed. Brussel, prutsel. wij gaan beginnen het tweede uur. En je weet het, de tweede plaat in het tweede uur brengt ons altijd terug naar lang vervlogen tijden. We gaan terug naar 1969. En dat doen we met Three Dog Night. En deze keer heb je nog wel Black and White in de Bier en Meer Show. Lekkere gezellige muziek.

0: Dog Night en Black and White. Hier in het tweede uur van de Peer de Meer. Zullen we lekker meegezongen en het meezingen? Dat kunnen we blijven doen, want we gaan mensen de groeten doen. Ik kan het af, hè. 1, 2, en 1, 2, 3, 4.
1: De groeten met handen en voeten.
0: Zo is dat, de groeten met handen en voeten. Trudy, heb jij nog een paar mensen die zeggen, nou, dan moet ik even de groeten doen? Je hebt helemaal niemand.
2: Nou ja, ik doe de groetjes aan de familie van Walsum.
0: Van Walsum?
2: In Hamburg. Die zijn lekker op bezoek geweest.
0: Jij doet gewoon
2: terug in Hamburg.
0: De groeten aan de hamburgers.
2: Aan de
0: hamburgers. Ja. Hamburgers speciaal.
2: Juist.
0: Mooi dan, daar hou ik van. Ik heb er wel een paar. Eens even kijken, want donderdag 20 augustus was namelijk jarig Rob Mink. Rob Mink uit Noordwijk. En Rob Mink uit Noordwijk.
2: Oh, ja. Is dat de stucadoor?
0: Het zou zo kunnen dat het stuk door is geweest. Okay, okay. Hij doet ook, ja, die man die kan echt alles.
2: Okay.
0: Hij kan echt alles, niet normaal. Maar misschien kan hij ook wel stukken, geen idee. Maar in ieder geval, Rob Mink was jarig, Noordwijk. 63 jaar geworden, Rob, man. Nog wel eens met je verjaardag. Morgen hebben we ook een jarig jobje. Even zo'n feestneusje natuurlijk ook. Marco Bresser. En Marco Bresser, die wordt morgen namelijk 54 jaar alweer. Marco, man, alvast gebaseerd met je verjaardag. Dan gaan we door naar dinsdag 25 augustus. We hebben ook een paar jarige jobjes. Onder andere Levi Snik. En Levi Snik, die wordt dinsdag 26 jaar alweer. Dat gaat dat snel allemaal, hè. Dus even kijken, gaan we dinsdag 25 augustus. We hebben ook in Hillegom, Johan Brandsma is jarig. En Johan Brandsma in Hillegom, die wordt dus dinsdag 64 jaar alweer. Johan, man, alvast gefeliciteerd met je verjaardag. Steve Ellison, die is ook jarig, aanstaande dinsdag. En die wordt dan 67 jaar. Met andere woorden, allemaal...
1: De groeten van Peer en van Meer.
0: Zo is dat. En voor al die jarige jopjes en alle luisteraars in de hele bollenstreek. We hebben het op de hele wereld. Gaan we een leuke plaat draaien. Deze nog van de International, Young and in Love.

0: Young and in Love van de internationals hier in de Peer en Misso. En nou heb ik volgens mij op het verkeerde knopje gedrukt, want we moeten iets heel anders gaan doen. We gaan natuurlijk het spelletje Mission Impossible spelen, met andere woorden. Die heb ik nodig en die andere helemaal niet, want dit is zover.
1: Het is possible.
0: Helemaal voor apropotje natuurlijk allemaal beland. Maar goed, we gaan weer spelen. Tijd voor het woord van de dag. Je weet hoe het werkt. We zoeken een woord van 7 letters. En die letters krijgen dus niet zomaar van mij. En de mensen die net inschakelen, die hebben dit allemaal naar de Formule 1 zitten kijken natuurlijk. Hè. Ja, we gaan nog een keer spelen. We zoeken een woord van 7 letters. Letters even stop in de 7 aanwijzingen die ik er dan zo direct ga geven. En ja, goed, als je die letters hebt ontrafeld. En je kijkt naar die letters die je gevonden hebt. Denk je, hé, wat zou dat nou een raar woord? Nou, dat klopt helemaal. Want ik heb namelijk al die letters door elkaar heen gehuzzeld. En daar moet je een woord van maken. Het woord van de dag. En als dat wordt dan weer te ontrafelen. Pak je heel snel de telefoon en bel je 071-361-3199. Als het antwoord goed is, heb je mazzel, kom je dus in de hooghoed terecht. En aan het einde van dit uur krabbelen wij dan in die hooghoed en dan trekken wij hem uit de winnaar van vandaag. En die gaat er aan de haal met zo'n heerlijk peer en meer wijnpakket. Je weet wel, zo'n flesje rood en een flesje rosé. Met andere woorden zeg ik tegen iedereen, speel maar lekker mee. Dus heeft iedereen pen en papier? Ja, mooi. Gaan we snel beginnen met
2: de eerste letter.
0: Precies, en daar bezoeken we dan de eerste letter van ons dagelijks voedsel dat je bij de bakker koopt. Dus de eerste letter van ons dagelijks voedsel dat je bij de bakker koopt. Lijkt me niet zo moeilijk. Gaan we snel verder met
2: de tweede letter.
0: Precies, en daar bezoeken we dan de tweede letter van die beroemde kikker uit Sesamstraat. Dus de tweede letter van die beroemde kikker uit Sesamstraat. Heb je die gevonden? Mooi, kunnen we snel verder met
2: de derde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de derde letter van een stuk land dat aan alle kanten omringd is door water. Dus de derde letter van een stuk land dat aan alle kanten omringd is door water. Heb je die gevonden? Ja, mooi. Gaan we snel verder met
2: de vierde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van grote vellen papier waarop het nieuws en advertenties in afgedrukt wordt. Dus de eerste letter van grote vellen papier waarop het nieuws en advertenties in afgedrukt wordt. Ja, even over nadenken, niet te lang, want wij gaan alweer heel snel verder met
2: de vijfde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van elektrisch aangedreven keukengereedschap om bijvoorbeeld slagroom mee te kloppen. Dus de eerste letter van elektrisch aangedreven keukengereedschap om bijvoorbeeld slagroom mee te kloppen. Ja, even nadenken, niet te lang, want wij gaan snel verder met
2: de zesde letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de tweede letter van een drinkfles voor wielrenners die aan het frame van een racefiets bevestigd kan worden. Dus de tweede letter van een drinkfles voor wielrenners die aan het frame van een racefiets bevestigd kan worden. Ja, heb je die gevonden? Mooi. Dan gaan wij verder met de laatste letter. En de laatste letter, dat is
2: de zevende letter.
0: Precies, en daar zoeken we dan de eerste letter van het drinktuitje op een zuigflesfles voor baby's. Dus de eerste letter voor het drinktuitje op de zuigfles voor een baby. Nou goed, als het goed is, heb je dus nu 7 letters gevonden. Ik zou zeggen, maak daar een woord van. Het woord voor de dag. En ik zal een klein beetje helpen. We zoeken, je hoort het al een klein beetje in de muziek. We zoeken een natuurverschijnsel. Met veel gedonder. Nou, heel veel succes. 071. 361.

0: Summer and Lightning van het Electric Light Orchestra hier in de Pier. En meer zo. En mensen thuis. We hadden het eerste uur hadden wij aan de telefoon hadden wij Bram Gijsbert. En Bram is de organisator van de verzamelbeurs TCG Beast. En dat gaat over Pokémon kaarten en over One Piece en de Disney Locana kaarten. Ze hebben een beurs morgen in Lissen. En die is uitverkocht. Maar wij mogen 5 kaarten weggeven voor die beurs. En dan moet je even naar ons toe bellen. En dan brengen we jou in contact met Bram Gilbert. En dan krijg je zomaar een vrij kaartje om naar die beurs te gaan. We mogen er 5 weggeven. Dus 5 mensen kunnen bellen. En, of veel meer mensen kunnen bellen. Maar de 5 is, ja. En die hebben dan een gratis kaartje voor die beurs. In Lissen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Trudy, zijn er nog meer leuke dingen te doen dan alleen de beurs van Pokémon kaarten morgen in Lissen?
1: Ja, in Voorhout.
0: Ja.
1: Daar is Kunstbeleving Voorhout weer terug.
0: Ach, waar is ze weg dan?
1: Live creëren van nieuwe kunst.
0: Live creëren van nieuwe kunst, oké, okay, ja.
1: Na het succesvolle debuut vorig jaar verandert Voorhout opnieuw 2 dagen lang in een groot openluchtatelier.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Vandaag en morgen vindt de tweede editie namelijk plaats. Tussen 10 en 4 uur.
0: Ja.
1: Dan kunnen bezoekers, die zijn welkom om tientallen kunstenaars live aan het werk te zien op verschillende locaties in het dorp. Zondag tussen 11 en 2 kunnen kinderen in de leeftijd van de basisschool bij Kunst voor Kids aansluiten en hun eigen kunst creëren in het Overbos.
0: Aha, dat is leuk.
1: En de kunstenaars die zijn verspreid over de winkels en horecagelegenheden aan de Herenstraat en in het sfeervolle Overbos. Bezoekers kunnen van dichtbij meemaken hoe kunst in de vorm van schilderijen, beelden en andere kunstvormen ontstaat. Het creatieve proces staat centraal. Niet alleen het eindresultaat.
0: Aha.
1: Dus morgen stap op de fiets of loop lekker naar het Overbos en laat je verrassen.
0: Jazeker. En ik vraag me altijd af, wat is nou kunst? Hè? Vind jij bijvoorbeeld de pindakaasvloer van Wim T. Schippers, vind jij dat kunst?
1: Nee, ik niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik vind het zonde van de pindakaas.
0: Ik ben namelijk afgelopen weekend in het museum van Boudewijn van Beuningen in Rotterdam geweest. Een heel mooi gebouw, echt een heel mooi gebouw. Maar de kunst die erin hangt, walgelijk gewoon om te kijken. Maar daar heb je dus ook de pindakaasvloer van Wim T. Schippers. Nou,
1: het is niet zijn eerste, hè?
0: Nee, dat is het is anders opgegeten waarschijnlijk.
1: Nee, was bedorven, denk ik.
0: Ja, ik denk
1: het
0: ook. Maar het is echt walgelijke kunst die je daar hebt. Ja. Walgelijk. Het gebouw is schitterend. Het is een soort hele grote slaakom met een terras erboven. Het is schitterend mooi. Het kost 20 euro om erin te gaan. Maar de kunst die je ziet, het is echt. Ik ga liever,
1: dat is nog geen 20 euro.
0: Ik ga liever nog even een uurtje in de kringloopwinkel kijken. Dan zie je meer kunst dan in het hele boeiend van Beuningen. Het is echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk.
1: Nou,
0: beschamend gewoon.
1: Traumatische ervaring, zo te horen.
0: Ja, inderdaad. Als je naar een pindakaasvloer moet gaan kijken of naar oude computerspelletjes en je zegt dat is kunst, nou flikker toch op, man. Dat is helemaal geen kunst, man.
1: Nee.
0: Maar goed. Even een pilletje onder de tong, Trudy.
1: Ja.
0: Zijn er nog heel leuke dingen te doen?
1: Nou, en je de kunt in Noordwijk binnen de oude Jeroenskerktoren beklimmen.
0: Ach, met de touw aan de buitenkant?
1: Nee.
0: Oh, die gaat met de trap. Ja, met de trap. Dat is geen beklimming, Trudy. Toch?
1: Nou,
0: is gewoon met de trap naar boven.
1: Ik vind het gewoon klimmen.
0: Ja, maar hoe ben je in huur?
1: Want het zijn hele kleine lage treetjes. Ja, die mensen vroeger waren niet zo groot.
0: Nee.
1: Dus je moet echt wel uitkijken. Je wil een hoge stap maken.
0: Ja.
1: Iedere keer denk je, oh nee, hoeft niet zo hoog op te tillen die voeten.
0: Maar als de lift hier kapot is, hè?
1: Ja.
0: Om hier in de studio te komen, dan moet je ook de studio beklimmen dan.
1: Ja.
0: Ik vind het overdreven toch.
1: Het kan nog tot 3:30.
0: Oh, dat scheelt. Nou, mooi. Dan kan ik nog wel even gaan kijken, denk ik. Trouwens, een beetje reggae. Trouwens, hier nog Maxi Priest, Wild World. Hier in de Pier. En meer is de 2e uur alweer. Ik ga nog steeds meevullen met een spelletje. Misschien een pasbon van het wijnpakket. Moet je wel meespelen natuurlijk, hè. We zoeken dus iets natuurverschijnsel met een hoop gedonder en blitz.

0: Maxi Priest en The Wild World hier in de Pier. En meer zo lekker wel lekker. En ik zei het al, mensen thuis, als je kaartjes wil, gratis kaartje wil voor de beurs morgen in Lisse. Om naar Pokémon kaartjes te gaan kijken. Pokémon Ruilbeurs of The One Piece of de Lorcana. Van Disney.
1: Buzz Lightning.
0: Wat zeg je?
1: Buzz Lightning.
0: Buzz Lightning?
1: Ja, dat is een figuurtje uit die Lorcana.
0: Oh, jij kent dat ook allemaal?
1: Nou, die Buzz Lightning die toevallig in de pubquiz leren kennen.
0: Oh, kwam die er ook? Heb je meegespeeld dan? Buzz Lightning. Nee. Oh, okay.
1: Maar daar was een vraag over. Nou, toen had ik er nog nooit van gehoord, maar nu wel dus.
0: Ik ben helemaal op dit punt van Pokémon ben ik echt een leek. Daar weet ik helemaal niets van.
1: Ik weet heel weinig ervan, maar wel iets.
0: Nou, maar goed. In ieder geval, lees jij maar even voor het dus dat we ja. Ja, die mensen kunnen morgen dus een gratis kaartje krijgen gewoon.
1: Ja, ja, gewoon gratis kaartjes. En dan kun je bellen naar ons, naar de studio.
0: Ja.
1: 0-71-361-3199. Oké, en dan maak je kans. De eerste 5 bellers.
0: Ja, die hebben altijd de prijs.
1: Ja. Ja.
0: En die hebben dus een gratis kaartje.
1: Een gratis kaartje, want de toegang is €5.
0: Precies.
1: Tot 10 jaar is het gratis. Dus wil je met je kind er naartoe?
0: Ja.
1: Want het zijn voornamelijk, nou ja, ook volwassenen. Die willen daar graag heen. Dus gratis kaartje te winnen hier bij Bo.
0: Ja, want ze zijn niet meer te koop namelijk de kaartjes. Want dit is namelijk helemaal stijf uitverkocht.
1: Ja.
0: Dus dit zijn gewoon de laatste kaarten en mogen wij gratis weggeven. Dus even bellen naar de studio. En dan komt het helemaal goed. Kun je morgen gratis dus naar die Pokémon-beurs. Goed, er zijn nog meer leuke dingen te doen dan bijvoorbeeld alleen maar de Pokémon-beurs.
1: Nou ja, ook educatieve dingen zijn er te doen.
0: Oh, nou.
1: Want je kunt een escape room ervaring opdoen in een echt Engeland vaardersmuseum.
0: Oh.
1: Hier in Noordwijk. Of ja. In Noordwijk. En dat kan van woensdag tot en met zondag. Vanaf 12 jaar. Of vanaf 7 tot 12 jaar. Dan betaal je €5,50. En ben je ouder, dan betaal je €10 om daaraan mee te doen. En een museumjaarkaart heb je die? Dan is het gratis.
0: Oké, nou mooi dan.
1: Nou, en tot 4:30 is dat te boeken. Of, nou ja, te doen. Dan is er ook het Bunkermuseum. Dat ligt evenwijdig aan elkaar.
0: Ja.
1: Die is op zondag te bezoeken van 10 tot 4:30. En op vrijdag van 12 tot 4. En volwassenen betalen €6. En kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen €4.
0: Dat is geen geld.
1: Het is echt hartstikke leuk om dat een keer te zien.
0: En musea te bezoeken is superleuk. Ik heb de afgelopen weken in Amsterdam 5 kleintjes gedaan. 5 kleine musea. Superleuk. Grachtenmuseum onder andere. Paleis op de Dam. Echt een aanrader.
1: Ja, dat is super.
0: Onze Lieve Heer op Zolder. Leuk museum. Echt superleuk allemaal. Maar Boymans van Beuning in Rotterdam. Ik zou zeggen skippen. Want die vond ik echt verschrikkelijk. Helemaal niet leuk. Boymans van Beuning. Verschrikkelijk museum. Nou goed, dat heb ik eens even gezegd.

gezellig in het midden van 12 tot 2. De allerbeste muziek en de leukste prijzen in de Pyrenees. En de leukste muziek. Ken je deze nog? Wacht, ja. Mooi zeg, dit zijn de Roberts. Ik zou zeggen, jongen. Ga maar zingen dan, hè. Ga maar, ik ga, wacht even, ik kan maar even een dreupen kopen.

0: uit zijn tenen komt. De Roberts en Sugar Baby Love hier in de Peer en Meer Show. En Trudy, je was zo lekker bezig met al die leuke dingen in onze bollenstreek.
1: Ja.
0: Heb je er nog meer?
1: Ik heb er nog een paar, nou ja, leuke dingen. Ja, dit is wel heel leuk.
0: Oh, dit klinkt wel een beetje, denk ik, nou, het is niet leuk. Maar goed, ik ga er wel even bij zitten.
1: Ja, dit is wel heel leuk.
0: Oh, toch wel.
1: Want de Bollenstreek Vierdaagse, Tuin- en Bollenstreek Vierdaagse, die komt er weer aan.
0: Ja.
1: Van 15 tot en met 18 oktober wordt die gehouden.
0: Ja.
1: Maar de deelnemers, die maken nu kans op bijzondere prijzen.
0: Echt waar?
1: Want ze kunnen namelijk 2 overnachtingen in Grand Hotel Huisterduin winnen. En 2 keer 2 toegangskaarten voor de Keukenhof.
0: Maar het is toch geen wedstrijd,
1: zeggen,
0: die wandelvierdaagse, toch? Is dat wie het hardst gewandeld hebt of zo dan?
1: Nou, met inschrijven gaat dat.
0: Oh, gaat met inschrijven, oké.
1: Okay. Ja. Wandelaars kunnen zich inschrijven voor 1, 2, 3 of alle 4 de wandeldagen. Meedoen aan de winacties kan eenvoudig inschrijven voor Duin- en Bollenstreek-Vierdaagse. En de winnaars, de winkans vergroten kan via Facebook of Instagram vertellen waarom juist hij of zij de prijs zou mogen winnen.
0: Op die manier.
1: De meest originele motivaties maken de meeste kans. Ook wandelaars die zich al eerder voor deze editie hebben ingeschreven, dingen mee.
0: Mm.
1: Inschrijven kan ook gewoon voor 1 of meerdere afzonderlijke dagen.
0: Dus het maakt niet uit of je dus zegt van nou, ik ga maar 1 dag meelopen.
1: Ja.
0: Of 4 dagen meelopen.
1: Maakt niet uit.
0: Oké, okay, dan.
1: Voor de een is 1 dag meelopen al een hele uitdaging.
0: Zeker.
1: En voor de ander is 4 dagen, nou, op z'n boerenfluitjes misschien, ik weet het niet. Maar voor elk wat wils. En voor iedereen maakt kans.
0: Ja, zeker. Nou, hartstikke leuk, toch? Nou, dus, mooi. Hey, Trudy, ik zat even terug te denken. Ik kon even naar buiten te kijken. Maar ik moest even terugdenken aan 1,5 week geleden. Toen had je toch die zonverduistering. Heb je die nog gezien, de zonverduistering?
1: Ik heb hem gezien.
0: Heb je hem gezien?
1: Maar niet live.
0: Niet live? Hoe dacht
1: nou, via televisie was het ook te zien.
0: Oh, je hebt niet echt naar de zon gekeken?
1: Nee, want ik had niet zo'n bril.
0: Oh, had je zo'n bril niet?
1: Nee.
0: Dan moet je ook niet echt zo'n bril meer in kijken.
1: Nee, ga niet kijken.
0: Nee, ik had een eigen filtertje gemaakt, dus dat ging hartstikke goed. Ik heb ook wat foto's van gemaakt trouwens.
1: Jeetje, had ik toch geweten dat jij dat zelf kan maken?
0: Ja, sorry.
1: Had ik gevraagd of jij voor mij erin had gemaakt. Nou ja.
0: Nee, maar goed, ik had een heel vuile filter gemaakt. Maar ik zat er een beetje naar te kijken. En toen dacht ik van, wat een onzin allemaal eigenlijk. Hè? Want je hoort toch, ja, het wordt donker. En de vogels die gaan slapen en zo. Maar
1: viel wel
0: het werd
1: deze
0: wel
1: keer
0: wat donkerder, maar ook weer niet pikdonker.
1: Nee, we zaten wel buiten.
0: Ja.
1: Dus ik zei, ja, nu gaat het beginnen. Want toen werd het wel inderdaad lichtelijk minder
0: licht. Minder licht, inderdaad, ja. Maar genoeg licht nog steeds om gewoon, weet je wel,
1: ja, je
0: te kunnen kijken.
1: Doen, ja.
0: Maar die vogels, ja, voor mij ging het helemaal niet
1: nou,
0: slapen.
1: Hennie's vogels gingen ook niet slapen.
0: Nee, dat bedoel ik. Nee, maar weet je, als het bewolkt weer is het donkerder dan met de zonsverduistering.
1: Ja.
0: Dus dan leggen die vogels ook gelijk dan de pit
1: de
0: of zo.
1: De vorige zonsverduistering was naar mijn idee veel donkerder. Die heb ik wel zitten kijken.
0: Die heb je wel
1: 1999.
0: Was die toen donkerder?
1: Ja.
0: Nou, zeker
1: maar het was
0: weer,
1: ook midden. Nee, het was midden op de dag. Het was om 1 uur of 12,
0: nou,
1: half 1.
0: Ja, dat ben ik inderdaad. Maar nu, ja, ik vond het wel grappig om even te zien. Maar de foto's die ik gemaakt heb, weet je dat wel? Het is best wel goed gelukt. Maar het is net ook nou gewoon naar de foto van de maan zitten kijken.
1: Ja, dat klopt.
0: De cirkel van de maan.
1: Ja,
0: er zit daar maar geen verschil in.
1: Dat
0: maar dat gesteggel over die vogels en te zeggen, wat bullshit is dat.
1: Nou, de vorige keer was het wel merkbaar.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, nee, maar goed. Als het bewolkt weer is, dan is het donkerder. Dan
1: het
0: met de zonsverduistering.
1: Ook in een ander jaargetij, dat weet ik niet meer. Welk jaargetij was die zonsverduistering? Want
0: Gaat ze vroeg aan de bed, de vogels?
1: Nee.

0: wel bellen voor die kaartjes voor Pokémon.
1: Oh ja, dat kan je, inderdaad. Ja, inderdaad. Als je dus naar die Pokémon-beurs wil inlissen, dan moet ik je nog even bellen. Trouwens, tijdens de sport ook. We geven het even door.
0: Ja.
1: En de eerste 5 die kunnen dan ingelop lissen. En dan lekker Pokémon-kaartjes gaan ruilen. Of weet ik wel, dat soort dingen allemaal.
0: Ja.
1: Tijd voor de plaat van de heer Ahazes. Want wij moeten gaan grabbelen, Trudy. Belangrijke taak.
0: Zeker.
1: Hele belangrijke taak gaan wij verrichten. Dus. Maar dat altijd onder het genot van de heer Ahazes, de kleine man uit Amsterdam. Ik zou zeggen, amor.

0: Amour van de kleine man uit Amsterdam natuurlijk. En we hebben gegrabbeld in de hooghoed. We hebben een winnaar uitgehaald. Maar die winnaar die neemt de telefoon niet aan. Dus we gaan naar de volgende die meegespeeld heeft. Ja, moet je maar bij je telefoon blijven zitten natuurlijk. Hè? Goed, we gaan de volgende van de lijst halen. Of van de lijst die we uit de hoed hebben getrokken uiteraard. En die hebben we onder elkaar opgeschreven. En dan eens even kijken. Wie heeft u er nu weer uitgegrabbeld? Wie is dat geworden? Ik heb geen idee. Dat is helemaal een Trudy eigenlijk. Oh, die neemt wel op, zie ik. Want ze is in gesprek op dit moment. Nou, we zeggen helemaal door. Ja, die is er. Hoppata. Nou, Trudy, je hebt weer gegrabbeld voor de tweede keer. Wie heb je eruit gegrabbeld?
1: Ja, voor de tweede keer kwam Wil Bijlmeer naar boven.
0: Wil is er weer. De goeiemiddag, Wil, ben je daar?
2: Ja.
0: Nou, hoe is het? Zeg het maar, Wil. Hoe gaat het met je?
2: Niet goed.
0: Niet goed? Wat is er aan de hand met je, meid?
2: Ik ben gevallen en mijn arm gebroken.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Zie ik je het gips nou?
2: Ja, ik

0: Oh, met die warme dagen. Is dat een beetje te doen?
1: Nee, het kan geen kant uit.
0: Nee, dat kan me voorstellen. Hoe is het gebeurd dan? Wat is het gebeurd?
1: Ik ben verhuisd en ik ben in een nieuw huis gevallen.
0: Ja, maar waarom ga je dan ook verhuizen dan? Waar woon je nu dan?
1: Ja. Nee, maar... nieuwbouwappartement in Noordwijkhout.
0: Oké, okay, en daar hebben ze drempeltjes of zo in waar je overheen bent gestruikeld?
1: Nee, onafgewerkt laminaat bleef ik achterhangen.
2: Oh, wat een pech.
1: Ja.
0: En nou is je arm gebroken. Ja. Ai, en hoe lang is dat? 6 weken mee, geloof ik, hè, gips?
1: Ja, nu nog 4 weken.
0: Oei.
2: Nou, gelukkig is het wat minder heet geworden.
0: Ja, dat wel, maar goed, het is nog steeds warm buiten natuurlijk.
2: Dat is waar.
0: Nou, daar zit je dan.
1: Ja, daar zit je dan.
0: Nou. En weet je, ik heb het ook wel eens gehad, maar ik ben helemaal in gips. Het ergste is, als het onder het gips gaat jeuken.
2: Oeh, ja.
0: Oh, en dan kun je er niet bij. Dan ga je met een breinaald eronder en een beetje erop zitten kloppen. Heb jij dat ook, Wil?
1: Nee.
0: Niet dat die gaat jeuken. Oh, dat kan verschrikkelijk zijn. En weet je wat ook heel erg raar was? Want ik had nog echt gips, weet je, want het weegt heel zwaar. En toen het gips eraf ging, mijn hele arm was natuurlijk aan het gips gewend. Maar het gips ging er vanaf. Het was net op mijn arm, die was zo licht geworden dat mijn arm wegvloog. Ik moest vasthouden. Echt, maar die was zo licht geworden. Dat is heel raar was dat, heel raar moment. Maar goed, in ieder geval, ja, oké, okay, dus nog 4 weken volhouden en dan is alles weer bij het oude. Nou goed, heb jij mazzel, want jij hebt vandaag dus meegespeeld. En we hebben jou uit de hoge hoed gegrabbeld. En een andere vraag trouwens, het is ook een beetje het weekend van de romantische muziek. Ben je een beetje van de romantische muziek trouwens?
1: Ja, verschillend.
0: Ja, wat is jouw favoriete romantische plaat?
1: Ja, geen idee zo
0: Gewoon een beetje zo'n zwijmelplaatje.
2: Komt niet gelijk naar boven, ja.
0: Nee, je bent daar niet... Nee, dat kan me goed dat je een beetje in de stemming bent voor romantische muziek met een gebroken arm natuurlijk, hè. Nou goed, Wil, we gaan gelijk het woord van de dag. Back to business dus, met andere woorden, het woord van de dag. Was die moeilijk vandaag?
1: Nee hoor.
0: Nee? Nou ja, dat is nooit moeilijk voor jou, geloof ik, hè?
1: Nee.
0: Ik ga het gelijk aan je vragen. Wil Bijlenmeer, het woord van de dag. Welk woord zochten wij vandaag nou weer? Bliksem, ja! Hoppa. Heerlijk. In de pocket. En wij parkeert een flesje rood en een flesje rosé. Kan het dan met als je aan het gips zit? Een beetje aan de wijn zitten lurken.
1: Nou, maar
0: toch
1: komt het ophalen met die andere prijs.
0: Ja, die staat er ook nog inderdaad. Ja, je loopt lekker bij jou, zeg.
1: Dan mag zij die wijn hebben.
0: Oh, op die manier. Ja, nou lekker. Ze hebben een flesje rood en een flesje rosé. Hey, met andere woorden, maar jij speelt mee. Nou, helemaal goed.
2: Ja, heel goed.
0: We zetten er voor je klaar. We zetten je naam er weer op. En dan komt je dochter hem wel een keer ophalen dan. Wil, blijf gezond. Pas goed op jezelf dat je die andere arm ook niet gaat breken of je been. Blijf erbij. Let op alle spijkertjes en alle drempeltjes en alle andere dingen waar je kan blijven hangen. En tot de volgende keer, meid.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, groetjes dan.
2: Doei.
0: Hoi. Hoi. Ja, Zandvoort vandaag in het middelpunt van de hele wereld natuurlijk. Het belangrijkste punt, Zandvoort, Formule 1.
2: Nou, zeker.
0: Ik dacht, een toepasselijk plaatje. Ken je deze nog? Zandvoort van de Pasadena Dream Band. Hier in de tweede uur van de Peer & Meer Show.

0: Zandvoort van de Pasadena Dream Band. En ja, we hebben nog 2 minuten studie. Misschien kun je nog 1 leuk klein itemje doen. En ik zeg, nou oké, okay. Ik heb het kwijt.
1: Ja, in Warmond is een expositie van schilderijen en beelden te zien in het oude raadhuis in de Dorpstraat in Warmond. En het werk is van Ineke Tesselaar en Sandra Katsburg. Van Tesselaar worden schilderijen tentoongesteld, meestal van een heel flink formaat.
0: Okay.
1: En daarvoor laat ze zich raken door wat er in de wereld gebeurt. Vluchtelingen, oorlogen, kledingafval en maatschappelijke ongelijkheid.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook herinneringen, dromen. En van Katsburg, die toont kleurrijke sculpturen van hout, maar ook van textiel en draad. Ze vormen als het ware een kudde expressieve levensvormen. De openingstijden zijn op zondag tot 3 uur. En belangstellenden die zijn van harte welkom. En je kunt de expositie bezoeken tot en met zondag 13 september. Dus eigenlijk nog 3 weken dan.
0: En waar was je ook weer precies?
1: In het Oude Raadhuis. Galerie Het Oude Raadhuis in Warmond aan de Dorpstraat.
0: Oh, die is superleuk. Dat is echt heel mooi, is dat laatste.
1: Het is echt een heel gezellig.
0: Ze zeggen altijd daar bij de pomp. Maar dat is
1: dat
0: niet de SO, dat is gewoon de waterpomp.
1: Ja. Loop naar de pomp. Loop naar de pomp. Dan zie je mooie dingen.
0: Zeker, kun je leuke dingen doen. Nou goed, het weekend staat ook helemaal bol van de Formule 1. Je kan de televisie niet aanzetten of ze komen voorbij scheuren.
1: Ik weet eigenlijk niet of Max in huis te duin slaapt.
0: Ik weet ook niet waar die slaapt, maar in ieder geval rij je met mij mee. Ik ben met mijn eigen Formule 1 wagen.
1: Oké, ja.
0: Ik zou zeggen, mensen
1: tot
0: thuis,
1: volgende
0: tot
1: keer.
0: Volgende week. We gaan er van tussen. Hou je vast, hou je goed vast. Hoi, hoi, doei, doei.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 2 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
14: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
15: Omdat ik samen verder wil.
16: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader. Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
6: De omroep van de Bollestreek.
19: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bollestreek Sport.

Het is vandaag zaterdag 22 augustus. Het is 2:05. Hartelijk welkom hier bij Bollenstreek Sport met de wedstrijden vandaag. Aftap om 2:30. Achillesveen tegen Noordwijk. En daar is de verslaggever Ramon Admiraal. Vanavond om 6:00 hebben we VVSB tegen UD19 met verslaggever Marco van den Berg. En om 7:00 vanavond RBC tegen FC Lisse met verslaggever Jan-Kees Vaas. De techniek en de regie is in handen van Pieter Ottervanger. Mijn naam is Wouter Smit en het wordt weer een hele mooie zaterdagmiddag en zaterdagavond voetbal.

Wat een geweldige manier om het bollenstreek sportprogramma te beginnen. Fleetwood Mac met Sarah. En dat wordt natuurlijk allemaal gezongen door Stevie Nicks. En als u nou denkt van, goh, ik wil ook wel een radioprogramma presenteren. Of u wil een keertje een wedstrijdverslag doen. Nou, stuur een e-mail naar redactie@bollenstreekomroep.nl. En vraag of u een keertje kunt komen praten. En dan bent u altijd van harte welkom. Dus verslaggevers en presentatoren, meld u zich aan. Waar gaan we door? We gaan andere muziek draaien. Desiree, live.

0: Deze reden met live. En hoe toepasselijk ook, hè, want dit programma wordt allemaal live uitgezonden. En we zitten hier live gewoon in de studio. Tweede divisie, die doet vandaag ook mee. Het Koninklijke HFC tegen BVV Barendrecht. De tussenstand is op dit moment 0-0, want zij zijn al om 2:00 begonnen. Om 2:30 begint GVV tegen AFC, Rijnsburgse Boys tegen Jong Sparta, RKAV Volendam tegen Spakenburg, HHC Hardenberg tegen Jong Almere. Om 3:00 IJsselmeervogels tegen Quick Boys. Katwijk tegen HSV Hoek. Kloetingen tegen Kozakkenboys. En zondag om 2:00 Raalte tegen de Treffers. En wij zijn vandaag, tenminste vanmiddag, aanwezig bij Achillesveen tegen Noordwijk. En daar zit onze verslaggever Ramon Admiraal. Ramon.
1: Ja, hier op het mooie sportpark. Ik kan niet anders zeggen van Achillesveen. Dan praten we misschien wel over een jaar of 20 geleden. Toen was het heel anders, maar dat klopt ook wel. Ja, dat is mooi. Lekker hoog, overdekt ook. Dus dat scheelt als er een bijtje kon vallen. Kunstgrasveld, alleen het ligt er goed bij en een prachtig overzicht. Ja, een wedstrijd tussen twee ploegen die denk ik andere doelstellingen hebben voor dit seizoen. Noordwijk, wat natuurlijk na een teleurstellend seizoen vorig jaar toch hoger op wil gaan meedraaien met een selectie die veel intact is gebleven. En wat versterkingen. En daartegenover de ploeg van Achillesveen. Ja, promovendus. Dus die zal in eerste instantie van handhaven. Hebben vorige week gespeeld tegen FC Lisse. Hebben 4-1 verloren. Ja, dat zijn natuurlijk best wel harde cijfers. En aan de andere kant kwam Achillesveen wel voor tegen Lisse. En is het natuurlijk aan Lisse wat weliswaar sterker is en meer ervaring heeft in dat soort wedstrijden. Die het dan uiteindelijk over de streep heen trokken. Maar iedereen kent van die wedstrijden dat je zwak begint en het uiteindelijk niet meer recht kan breien. Ja, dat kan Noordwijk ook overkomen. Dus daar moet Noordwijk waakzaam voor zijn. Noordwijk vorige week niet heel overtuigend, maar wel gewonnen. Met 2-0. Dus de eerste 3 punten binnen. En belangrijk om zo te starten. Ja, het zou voor de Noordwijkers natuurlijk alles aan gelegen zijn om vandaag ook die 3 punten proberen te pakken. En met een vliegende start te beginnen met dit nieuwe seizoen. Noordwijk doet dat in ieder geval in dezelfde opstelling als vorige week. Geen enkele wijziging betekent dat Sven van der Maan. Dat zijn verdediging bestaan uit Frimpong, Ik Groot, Brent Leeflang en natuurlijk Jordi Stroker. Joey Antonioli. En voorin Nissi Lombaye met natuurlijk Sergio Tremoer en Ilias Latif, onze nieuwe spits. Op de bank Sander Bosma weer. Uitleggen, alleen dat lijkt mee te vallen. We gaan hier wel half deze wedstrijd. En dan hoort u mij terug.

0: Ja, wat een titel, hè? She Drives Me Crazy. En dat wordt dan ook nog een keertje gezongen door de Fine Young Cannibals. Ja, hoe heet het? We gaan vanmiddag luisteren naar hoe het gaat bij Noordwijk. En Noordwijk speelt in de derde divisie B. Daar zal ik eventjes opgeven wat er vandaag wordt gespeeld. Achillesveen tegen Noordwijk, daar zijn we bezig. Aanwezig een Excelsior, Marsluis tegen Groene Ster. Zwaluwe tegen Una. Om 3:00 begint TOGB tegen Portugal. Om 6:00 VVSB tegen Unie 19. Daar zijn we ook aanwezig. Om 7:00 RBC tegen FC Lisse. Zijn we ook aanwezig. En zondag, dat is morgen, Gemert tegen Goes. Echt tegen Dongen. En Blauwgeel 38 tegen de FC Rijsvogels. En dan nog eventjes een leuke mededeling voor iedereen die Pokémon, One Piece en Lorna erg leuk vinden. De TCG Beast brengt de eerste grote verzamelbeurs naar Lisse. En dat is dan op zondag 23 augustus. En we mogen 5 kaarten weggeven. Vrij kaarten, er wel eens uit te verstaan. U kunt zich opgeven bij 06-239-15638. Nogmaals, 06-239-15648. Een hele leuke beurs. En wij hebben muziek.
1: Bollestreek Sport.

John Paul Young met Lovers in the Air. Wij houden ook allemaal van natuurlijk ook sport. En dan in het specifieke mag je wel zeggen van sport hier in de omstreken van de Bollenstreeksport. En dan gaan we zo meteen luisteren, want om 2:30 begint Achillesveen tegen VVV Noordwijk. U heeft net al wat gehoord van onze verslaggever al daar, Ramon Admiraal. De verbinding haperde een beetje, maar die is nu weer helemaal goed. Horen we je? Nee, we horen je niet, we horen muziek.

0: Ja, was ik niet in de lucht? Ik was niet in de lucht, hè? Nee, hè? Bob Marley, overleden op 81, in 81 op 36-jarige leeftijd. En het is nog steeds actueel. Could you be loved? Actueel is ook onze verslaggever Ramon Admiraal. Hij gaat ons bewijzen dat de wedstrijd begonnen is, of niet?
1: Ja, inderdaad, 6 seconden hout. Dus, en Noordwijk krijgt gelijk de eerste hoekschop van de wedstrijd. Noordwijk nam de aftrap, de bal werd naar voren gespeeld en uiteindelijk niet helemaal lekker uitverdedigd door de ploeg uit Veen. Achilles is dat in dit geval, die de bal over de achterlijn ziet rollen. En Noordwijk die de corner mag gaan nemen. Dus Bram Franke die corner gaat nemen, inmiddels een halve minuut op de klok. Noordwijk in het donkerblauw, Achilles Veen in het groen wit gestreept. Wordt die corner genomen, wordt weggewerkt door de nummer 4 van Achilles Veen. Steppen Walbot en hij schiet de bal weg. Noordwijk van kop. Ja, laat gelijk de intentie zien, want er staan 21 mensen op de helft. Daar is het Noordwijk. Oeh, een hele grote kans voor Brett Leeflang. Alleen hij schiet op de voeten van de doelman van Achilles Veen. En daar had het bijna 1-0 voor Noordwijk al geweest. Ilias Latif, die bijna nog in balbezit komt. Alleen daar is het een handigheidje van de verdediger. Wat ervoor zorgt dat de bal over de achterlijn rolt. En Achilles Veen een achterbal mag gaan nemen. Noordwijk start sterk. Doet ook denk ik wat ze moeten doen tegen een promovendus. Gelijk erop en vast proberen te zetten. En dat resulteerde gelijk binnen een minuut in een hele grote kans voor Brent Leeflang. Alleen in tegenstelling tot vorige week, toen het doelpunt er al binnen 2 minuten in lag, is dat nu nog niet het geval. Bal gaat terug naar de keeper. Noordwijk gaat proberen op te bouwen. Stand hier 0-0.

0: uit de tijd dat Clearasil nog de meest gekochte kosmische producten waren, hoorde u Jackson 5 en I Want You. We gaan eventjes toch weer luisteren of er al een doelpunt is gevallen bij Achillesveen en tegen Noordwijk Ramon Admiraal.
1: Nee, het staat hier 0 tegen 0 na 4,5 minuten spelen. En Noordwijk heeft niet meer zo'n kans gehad als in die eerste minuut. Stond net wel eventjes te slapen toen Achillesveen een vrije trap kreeg op de helft van Noordwijk. Noordwijk communiceerde niet goed, was ook niet scherp. En die bal die kon ertussen worden gestoken. Dat had zomaar een gevaarlijk momentum kunnen leveren. Maar het nu sterkst uit Remoer is in de 16 van Noordwijk. Komt zijn voorzet, alleen die bereikte Latif niet. En uiteindelijk is het Nissi die achter die bal aangaat. De sprintpomp die nu over kan nemen. Ja, dat doet hij sterk. Zijn lichaam erin zetten. Kan Noordwijk toch een nieuwe aanval bouwen. Alleen de bal van Frank op Ilias Latif is vervolgens niet goed. Waardoor het Achillesveen is wat over kan nemen. Speelt de bal richting zijkant. Wordt daar geprobeerd de bal binnen te houden. Alleen dat lukt niet. En die gaat over de zijlijn. Ja, wat ik zei in Noordwijk stond daar even niet goed. En dat steekballetje bij die vrije trap kon gegeven worden. Het is dat de kap mislukte en een Noordwijk beter tussen kan komen. Want anders had er zomaar een vrije schotkans in de 16 meter uit kunnen komen. Het is nu Achillesveen wat een ingooien mag gaan nemen. Doet het op eigen helft op een metertje of 15 van de eigen cornervlag af. Ja, Noordwijk vangt dat op. Vangt dat ook diep op. Noordwijk zet druk op de helft van Achillesveen. Is het uiteindelijk Trimpel die het duwtje krijgt. Alleen dat wordt niet bestraft. Het was ook erg licht. Bal wordt vervolgens naar voren gebracht. Alleen daar is het een duel wat gewonnen wordt door de speler van Achillesveen. En nu is het Jordi Stroker die daar met een slimme lichaamsbeweging de bal onder controle brengt en door kan voetballen. Krijgt de bal ook weer terug. Ja, doet dat goed. Nu is er even ruimte. 3 tegen 4. Speelt de bal op Latif. Latif aan de linkerkant van het veld. Kijken of hij daar wat mee kan. Komt net geen buitenspel. Wil de bal terugkappen. Geeft hem vervolgens voor op Tremoer. Tremoer met de voorzet. Alleen andermaal te vroeg. Nee, het is Bram Trampen die daar bij de tweede paal nog met de voet tegen die bal aan kan komen. Alleen kan er niet genoeg kracht achter zetten om heel gevaarlijk te gaan worden. Waardoor het de keeper is, Luc Brandt van Achillesveen, die bal op kan pakken. We zitten hier op bijna 6,5 minuten. 0 tegen 0 is de stand bij Achillesveen Noordwijk.

0: Human League. Don't you want me, don't you want me, baby. Het is bijna 10 minuten daar aan de gang bij Achillesveen tegen Noordwijk. We gaan luisteren bij Ramon Admiraal hoe de stand van zaken is.
1: Ja, dan is het bijna tijd om een eerste korte terugblik te doen op de wedstrijd na 10 minuten. Ja, het is 0 tegen 0 nog steeds de stand. En ik moet zeggen dat Noordwijk sterk aan de wedstrijd begint, hoor. Zij proberen druk te zetten op de tegenstander. Eerst in balbezit, zo snel mogelijk die bal proberen af te pakken. In balbezit van Noordwijk is het Noordwijk wat ook hoog staat en probeert zo snel mogelijk naar voren te voetballen. Ja, dat heeft toch geresulteerd al in één grote kans en 4-5 goede mogelijkheden waarbij net de voorzet of de eindpaas niet goed is. Nu is het Achillesveen, balletje op de rand van de 16, alleen het pot is te zwak om keeper Sven van der Maat te verontrusten. Ja, Noordwijk creëert best wat. Twee voorzetten vanaf de linkerkant die dan net iets te hoog waren. Waarvan eentje door Bram Franken bij de tweede paal nog net kan worden ingeschoten. Alleen niet hard genoeg. Zojuist zagen we nog een aardige bal vanaf de rechterkant van het veld. Alleen was de eindplaats niet goed en die bereikte niemand. Ja, en natuurlijk die grote kans van Brent Leeflang. En Noordwijk, wat ik zeg, start goed. Het is nu Antonio die de bal overpakt. Gaan Latif en Tremoer allebei op de bal af. Alleen daar is het de verdediger van Achillesveen die dat goed oplost. De lichaam er goed tussen zet en uiteindelijk de bal over de achterlijn laat lopen. Ja, Noordwijk laat zien dat ze wil, dat ze hier komen voor de overwinning. En Achillesveen, die heeft het hier moeilijk. We hebben hier 11,5 minuten gespeeld. Nou ja, stand nog steeds 0 tegen 0, dat is dan wel bekend. Alleen als ik dit zo zie, dan lijkt het erop dat Noordwijk toch ergens een keer een goaltje moet gaan maken.

0: 24 november 1991. Toen zette ik mijn televisie opeens een stuk harder, want ik geloofde mijn eigen oren niet. Freddie Mercury was overleden. Oh, wat jammer. U hoorde Freddie Mercury, Living On. We gaan toch weer luisteren bij Ramon Admiraal. Achillesveen tegen Noordwijk.
1: 0 tegen 0 en een hoekschop voor Noordwijk. Het is Bram Franke die die bal zal gaan nemen. Doet dat vanaf de rechterkant met een rechterbeen. Dus dat betekent dat die bal gaat uitdraaien. Komt die bal op de penaltystip, kan die bijna ingekopt worden door Latif. Valt hij op de rand van de 16 bij Trebour. Alleen Trebour heeft er veel tijd nodig om die bal onder controle te brengen en te kunnen gaan schieten. En nu is het Achillesveen wat eruit probeert te komen. Doet dat rond de middenlijn. Is het Noordwijk wat eventjes de boel temporiseert door daar met een been tussen te komen. En uiteindelijk is dat dus genoeg gelegenheid voor die spelers van Noordwijk om weer te groeperen op eigen helft. En Achillesveen nu in balbezit. De rechterkant van het veld wordt die bal teruggespeeld naar de centrale verdediger. Nou, dan zien we het rondspelen van de bal. Wat je natuurlijk ook zo vaak ziet op een hoger niveau dan dit. Is het een duel tussen Frimpong en de nummer 5 van Achillesveen. Dat wint de nummer 5, speelt vervolgens in. Is toch wat ruimte, kijken of daar wat kan. Wordt die bal naar de rechterkant gebracht naar Jacob Schij. Die daar de bal goed aanneemt. Alleen hij brengt hem terug naar Sam Spijkers. Speelt de bal in richting een van de voorwaarts. Wordt daar goed aangenomen. Heeft de ruimte op de draaien. Speelt naar dezelfde Spijkers terug. Komt dan een voorzet. En dan is het uiteindelijk Volkers namens Noordwijk die de bal daar weg kan koppen. En doet dat richting Nissi. Nissi speelt de bal met links. Alleen speelt hem zo in de voeten van de speler van Achilles. En dan is het bijna de spits van Achilles, Pim Goossens. Die daar die bal onder controle kan krijgen. Alleen dat lukte hem uiteindelijk niet. Want stond behoorlijk vrij. Kreeg die bal zoals gezegd niet onder controle. Nu is het de bal die uiteindelijk een van de lijnen passeert. En in dit geval is het de achterlijn van Noordwijk. Ja, dan zie je dat de doelman Sven van der Maten die bal gaat halen om daar een achterbal te gaan nemen. Ja, wat ik zei, we hebben 17,5 minuut gespeeld bijna. Noordwijk start sterk. Laat zien dat ze deze wedstrijd willen winnen en creëren ook wel wat mogelijkheden en ook een goede kans. Ja, ik denk dat je tegen een tegenstander als dit ook gewoon moet laten zien dat je die wedstrijd wil winnen. En dat je de druk opzet en probeert de tegenstander vast te zetten, wat Noordwijk nu ook doet. Alleen het heeft nog niet geresulteerd in een goal. Het is nu een vrije trap die wordt gegeven aan Achillesveen. Door de scheidsrechter, de heer Drost. Daniel Drost is vandaag de scheidsrechter van dienst. En hij laat Achillesveen een vrije trap nemen. Ver van de goal. Ik schat in een metertje of 20 van de middenlijn. Helemaal aan de rechterkant van het veld. Alleen dat is wel een plek waarmee je met je linkerbeen die bal in kan laten draaien. Nou, dat gaan ze ook doen. Dan zie je dus een kluwe van spelers rond die halve cirkel bij de centimeter. Ja, die bal was best goed. En uiteindelijk is het net niet het speler van Achillesveen die daar een beetje tussen kan krijgen. Dus uiteindelijk is het Sven van der Maten die de bal op kan pakken. Hij heeft snel uitgerold richting Frimpong. Frimpong speelt de bal terug naar Brent Leeflang. Leeflang speelt de bal weer breed naar Kik Groot. Kijken of daar wat beweging is in Noordwijk voorhoede. Nou, dat is nog niet het geval. Het is Volkers die inzakt. Krijgt ook nu de bal. Hij heeft de ruimte om te draaien en doet dat goed. Kijken wat hij daarmee kan. Aan de rechterkant staat Nissi vrij. Alleen Volkers kan terug. Kijkt of er in het centrum ruimte is. Dat is er bij Antonioli. Antonioli op Latif. Alleen Latif krijgt de bal net niet lekker onder controle. Want anders had hij 1 tegen 1 gestaan met 1 verdediger. Ja, dan kan je met een technisch hoogstandje je tegenstander voorbij. Maar dat lukte nu net niet. Alleen Noordwijk heeft alweer heel snel de bal overgenomen. Linkerkant van het veld. Jordi Stroker speelt de bal terug richting Kik Groot. Kik Groot kijkt of daar ruimte is. Antonioli loopt de diepte in. Alleen Kik Groot durft het niet aan. Speelt de bal in de breedte richting Leeflang. Leeflang richting Frimpong. Frimpong richting Nissi. En dan wordt er een overtreding gemaakt. Ja, er wordt een overtreding gemaakt. Het leek alleen wel voordeel. Alleen de scheidsrechter liet het voordeel niet gaan. En hij heeft enkele verwanende woorden voor een van de spelers van Achillesveen. Dat hij dit in het vervolg niet nog een keer moet doen. Want dan zal hij ongetwijfeld een gele kaart te pakken krijgen. Dat was de speler Tim van Broekhoven die dit in dit geval op zich geweten had. Nou, vrije trap is net genomen. Het is Leeflang die ingekaart werd naar Volkers. Volkers krijgt de bal vervolgens weer terug. Dan is het Latif die wijst naar Bram Franke. Bram Franke moet alleen wat dieper lopen. Dan is het Volkers die zonder tegenstand richting de 16 meter lijn kan lopen. En hij schiet vervolgens alleen hij schiet via een been van de speler van Achillesveen. Dat betekent opnieuw een hoekschop voor Noordwijk. Ditmaal niet Bram Franke, maar Joey Antonioli die bal gaat nemen. Linkerkant van het veld met het rechterbeen. Nou, dat betekent dat die bal gaat indraaien. En de Noordwijk voorhoede staat

klaar in de 16. Twee handen in de lucht. Wordt die bal genomen. Tot die wel. Ja, oh, de keeper kan daar net die bal nog wegtikkelen. En bij de tweede paal is het leeflang. Kijken of de bal opnieuw ingebracht kan worden. Gaat naar Frimpel. Frimpel die de bal lepelt. Alleen in dit geval is dat zo'n halfzachte en hoge bal. Die in de buurt van het doel komt. Ja, dat zijn meestal prooien voor de keepers. Dat is in dit geval ook zo. We hebben hier 20 minuten gespeeld in Veen tegen Achillesveen. Het stand van 0-2.

0: Een beetje de weg kwijt zijn in Acapulco. En dat werd u allemaal bezongen door de Four Tops. Ze zijn bijna 24 minuten bezig in Veen. Achillesveen tegen Noordwijk. En we gaan horen bij Ramon Admiraal.
1: Ja, de bal aan de rechterkant van het veld bij Nishi, waar het net Frimpong was, die probeerde een voorzet te geven. Alleen daar kwam hij niet lekker uit. Speelt nu Bram Frank in de 16. Kaatst meteen terug. Daar komt een voorzet, een lage voorzet. Alleen die wordt tot corner verwerkt. En inderdaad, uitstekend gezien, 24 minuten. Net was het bijna. Nu is het iets meer, 24 minuten en 10 seconden. En Noordwijk mag een hoekschop gaan nemen. Opnieuw, ja, het is bijna wachten op de goal namens Noordwijk. Niet dat het de kansen regent, alleen Noordwijk is wel zo dwingend en dominant dat je eigenlijk verwacht dat die bal wel een keer binnen gaat vallen. Het is Bram Franke die de corner gaat nemen. Vanaf rechts met rechts, bal draait uit. Bal wordt weggekopt, komt uiteindelijk bij Tremoer weer terecht. Op de rand van de 16, Tremoer speelt naar links. Bal wordt ingeschoten, kijken of daar een schot te komen van Nissi. Ja, dat komt niet. Hé, hey, ja hoor, dat is een doelpunt voor Noordwijk. Het is een prima goal. Het is de bal die teruggelegd wordt op Nissi. En ik denk dat hij vanaf een metertje of naar... Ik denk 21-22 hard en droog uithaalt in de rechter benedenhoek. Naast de doelman van Achillesveen, Luc Brandt. En Noordwijk komt hier binnen de 25 minuten op voorsprong door een prima afstandsschot van Nishi. Ja, Nishi loopt bij Anakoi, maar ik noem hem Nishi. Dat we houden van gemak. En de mensen die Noordwijk volgen weten wie ik bedoel. Noordwijk komt hier aan de leiding, zoals het zegt, 25 minuten gespeeld. Nishi is de doelpuntenmaker, ja, en ik kan het niet anders noemen dan terecht. Nu moet Noordwijk zorgen dat ze doorgaan met het spel wat ze tot nu toe hebben. En hebben laten zien, en niet het vast terugnemen. Want daardoor laat je Achillesveen misschien in de wedstrijd komen. Terwijl die ploeg tot nu toe echt werkelijk helemaal nog niet in de buurt van de 16 echt van Noordwijk is geweest. Ook geen echt gevaarlijk moment van de thuisploeg gezien. Ja, Noordwijk moet zorgen dat het zo blijft en van de goal af blijven voetballen. Kijk of ze dat gaan doen. Wordt de bal nu ingespeeld richting Latif. Latif die keurig met techniek de bal onder controle heeft. Speelt op Bram Franke. Bram Franke valt de Dioli in de 16. Houdt de Dioli met het schot. Alleen het is uiteindelijk de doelman die hier kan redden. Ja, hier doet Noordwijk zichzelf tekort. Want als jij natuurlijk zo kort na de 1-0 gelijk de 2-0 binnenprikt, geef je echt een mentale jet eraf in je tegenstander. Alleen dat gebeurt niet. Het was Franke die dat keurig zag. Balletje gaf op Antonioli, nam de bal goed onder controle. Alleen hij vond de doelman op zijn weg. Wat resulteerde in een hoekschop. Hoekschop is genomen, Bram Franke opnieuw. En de bal wordt geschoten door Franke. En die wordt uiteindelijk door de keeper net in de korte hoek nog gepakt. Waardoor het weer een corner is voor Noordwijk. Nou, die nemen we nog even kort mee voor het nieuws. En anders hoor ik het. Het is Antonioli die corner gaat nemen. Kijken of hij dat opnieuw kort gaat doen. Hij loopt deze keer een verdediger met hem mee. Antonioli zal die bal lang gaan nemen. Dan weten we of wij het nieuws ingaan met een 1-0 of een 2-0 stand. Antonioli met de corner. Volkers die doorkomt. Komt die bal terecht. Kijken of daar nog een beetje tussen kan. Het is een soort scrimmage situatie. Uiteindelijk het schot van Frimpong. Alleen dan wordt... Noordwijk krijgt een penalty. Noordwijk krijgt een penalty. Ja, het is denk ik erg makkelijk gegeven. Alleen het was Frimpong die daar wilde gaan schieten. En die leek een snitje te krijgen. Ja, het was voor zover ik kon zien vrij licht.
0: Ik moet inbreken, want we gaan eventjes naar reclame en nieuws. En we komen zo meteen bij je terug. Maar onthoud maar goed wie hem gemaakt heeft, die penalty. Of misschien overgeschoten. Je weet het nooit. Bonus Export.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
3: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bollestreek Sport.
0: Hartelijk welkom in het tweede uur van Bollestreek Sport. We hebben vanmiddag 1 wedstrijd. Achillesveen tegen Noordwijk met onze verslaggever daar aanwezig. Ramon Admiraal. In de 27e minuut van de eerste helft moesten we even eruit voor nieuws en reclames. Het was toen een penalty voor Noordwijk. En we gaan van Ramon horen hoe dat is afgelopen.
1: Dat zorgde voor de 2-0 tussenstand in deze wedstrijd. Het was Ilias Latif die deze bal nam. Schoot hem in de hoek waar ook de keeper naartoe ging. Alleen deze bal was hard en zuiver genoeg om uiteindelijk tot doelpunt gepromoveerd te kunnen worden. Dus Noordwijk leidt met 0-2. Eigenlijk eerste doelpunt na 24e minuut van Nissi. 28e minuut was het Ilias Latif. Ja, twee keer kort op elkaar. En dat is natuurlijk prima voor Noordwijk dat je zo kort achter elkaar twee tikken uitgedeeld aan je tegenstander. Gele kaart overigens ook nog bij die penalty gegeven aan de speler van Achillesveen. En aan de andere kant was het voor Noordwijk Sergio Trimboer die ook tegen de gele kaart opliep. We gaan hier richting 35e minuut van deze wedstrijd. Tussenstand Achillesveen, Noordwijk 0-2.
0: En we gaan ook muziek draaien. John Parr.

0: Ja, we hebben nog wat tussenstanden voor u. Tweede divisie, om 2:00 begonnen. Koninklijke HFC tegen Barendrecht, dat is 0-1. Om 2:30 begonnen, GVVW tegen AFC 0-2. Rijnsburgse Boys tegen Jong Sparta 1-1. Volend RKAV Volendam tegen Spakenburg 1-0. Hardenberg tegen Jong Almere, dat is 1-1. En dat is dan de tweede divisie. En dan gaan we door naar de derde divisie. U bent live getuige geworden van Achillesveen tegen Noordwijk. Dat is 0-2. Daar gaan we zo meteen naartoe. We eerst nog even een paar... Oh, nee, er is wat gebeurd. Oh, we gaan naar Ramon.
1: Ja, ik moet je corrigeren, want het is niet 0-2. Het is 0-3. Oh. Het was Ilias Latif die opnieuw een doelpunt maakt. Zijn vierde in 2 wedstrijden. Dus onze nieuwe spits is lekker bezig. Dit keer kreeg hij de bal, nadat de bal niet goed werd weggewerkt door Achillesveen, kreeg hij de bal van zijn voeten. En hij schoot de bal keurig in het doel. Dus wij staan hier te kijken naar een 0-3 tussenstand bij Achillesveen Noordwijk.
0: En dan ga ik eventjes door met mijn tussenstanden. Want we waren gebleven bij Excelsior, Maasluis tegen Groene Ster. Dat is 1-0. Zwaluwe tegen Oena is 0-0. TOGB tegen Portugal 0-0. Ja, en de wedstrijden van vanavond, daar kan ik nog helemaal niks over vertellen, want die moeten nog gespeeld worden. Gaan we nog even terug naar Ramon? We gaan nog even lekker terug. Ramon, ga even lekker verder, jongen.
1: Ja, waar je natuurlijk een klein beetje nadenkt hoe je volgende match gaat beginnen. En dat deed ik in dit geval ook toen jij de tussenstanden aan het voorlezen was. Ja, en toen dacht ik van ja, Noordwijk is wel bezig om te proberen die 3-0 nog voor de rust erin te krijgen. Dat zag je aan alles in het spel. Het verandert niet het spel, want Noordwijk blijft zwaar dominant voetballen. Alleen ja, dan zie je in één keer dat die 0-3 wel valt. En ja, eigenlijk moet je dan heel eerlijk zijn. En is die wedstrijd natuurlijk wel gespeeld, 5 minuten voor rust. Nu opnieuw Latif die de bal krijgt. Kan hij door? Ja, hij kan door. Oh, jeetje jongens. Wat een kans voor Ilias Latif. Nu Bram Franken die de bal in kan schieten. En dan is het de speler van Achillesveen die daartussen komt. En de bal tot corner verwerkt. Ja, ik wil niet overdrijven. Maar ik denk dat als Noordwijk met een nulletje of 6 gaat rusten, dat er eigenlijk ook niet zo heel veel van te vinden valt. Alleen de tussenstand is 0-3. Ja, en als je naar dit spelbeeld kijkt, moet er echt wat veranderen aan de kant van Achillesveen. Willen ze toch nog in de tweede helft iets van deze wedstrijd proberen te maken. En dan zal er toch een aansluitingstreffer moeten komen. Want als dit spelbeeld blijft in Noordwijk voetbal zoals ze nu doen, dan loopt de score alleen nog maar op. Corner van Bram Franken. Wordt die bal genomen? Kijken of die ingekopt kan worden? Nee, hij wordt weggewerkt. Ja, nu definitief weggewerkt met een hoge, harde trap richting een van de spelers. Wordt trouwens keurig aangenomen. Alleen daar is het opnieuw Noordwijk met Timoer die de bal heel makkelijk wegpakt. Ja, ik zit naar een echt goed Noordwijk te kijken vandaag, moet ik zeggen. Nu is hij bij de tweede paal die daar de bal krijgt. Alleen die bal was iets te ingewikkeld om daarmee wat goeds te doen. En die bal verdwijnt naast het doel. Ja, ik kan de kansen en mogelijkheden bij elkaar optellen. En dan kom ik echt op een heel hoog aantal uit. Alleen tot nu toe moet ik zeggen dat Noordwijk redelijk effectief is in deze wedstrijd. Ze hebben 3 keer 1-op-1 met de keeper gestaan. Waar het de keeper van Achillesveen is. Luc Brandt, die daar keurig handelend optrad. Dus ook kunt voor de keeper nu opnieuw. Kans op de 4-0 en Sergio Tremoer schiet die bal in. En opnieuw is het Luc Brandt die zijn 4e knappe redding van deze middag maakt. Ja, Noordwijk doet zichzelf eigenlijk tekort, want dit lijkt een wedstrijd tussen Ajax en pak een beetje VV Noordwijk. Erop, erover en aan alle kanten weggevoetbald. Het is wat het is. En dat ligt natuurlijk ook aan de kracht van Noordwijk. En ik denk dat Achillesveen ook niet heel erg scherp speelt vandaag. En ze krijgen ook heel weinig adem om er tussenuit te voetballen. Het is Noordwijk wat er heel kort op zit. Snel combineert. En eigenlijk vrij snel weer voor de keeper staat. Nu weer een bal rond het middenlijn. Die zo wordt overgenomen door Ilias Latif en die dan weer door kan voetballen. Even temporiseren aan de kant van Noordwijk. Gaat de bal terug richting Jonny Stroker. Speelt in op Levi Volkers. Die kijkt of er een man vrij staat. Nu even weinig beweging. Dissi maakt een dreigende beweging om te gaan lopen, maar niet helemaal. Pimpong maakt ruimte en dan is het Brent Leeflang die de bal aan de rechterkant van zichzelf kan krijgen. Naar Noordwijk wat even terug gaat, ietsje gas terugneemt op slag van rust. Waar we overigens nog 2,5 minuten spelen hebben tot het einde van de officiële speeltijd. Nu het tipje richting Latif, alleen daar wordt goed verdedigd. Het is alleen opnieuw Noordwijk wat dan weer overneemt. Dat is ja eigenlijk het spelbeeld van de hele eerste helft. Het is Achillesveen wat verdedigd en eigenlijk met 3-4 paasjes hooguit de bal alweer verloren heeft. en Noordwijk weer aan het voetballen zet. Antonioli kaart de bal terug op Levi Volkers. Met zijn linkerbeen opent hij op Brent Leeslang, die nu eventjes als rechtsback fungeert. Kaart de bal terug op Brand Franke. Brand Franke ziet Antonioli er diep in lopen, alleen ja, dat was het ingewikkelde bal. Nu na een kaart ligt er wel ruimte. Het is Brand Franke die de bal naar links brengt met Sergio Brimoer. Kijken of hij een voorzet kan geven. Dat doet hij naar Brand Franke. Alleen Franke mist de bal en daardoor is het voor de keeper in één keer een bal die richting zijn doel komt. Alleen de keeper, Luc Brandt, staat daar echt prima te keeper hoor, vanmiddag. En deze keer heeft hij er ook goed gezicht in en weet hij opnieuw de bal van voren te verwerken. Nou, ik heb ze niet opgeschreven vandaag, maar ik denk dat we alle 12 voren zitten ongeveer. Schat ik zo'n beetje in. En nou, die bal gaat deze keer genomen worden door Antonioli. Iets verandering van repertoire, want nu gaat Antonioli de bal aan de rechterkant nemen. En gaat hij de bal uitdraaien. Kijken wie daar namens Noordwijk bij die eerste paal terecht kan komen. Het is Leeflang die daar induikt, alleen er komt er niet bij. Dan is het de keeper die valt, maar hij valt door toedoen van zijn eigen verdediger. En dan is het Levi Volkers die de bal aan kan nemen, alleen niet, ja, dat duurt te lang. En hij krijgt de bal niet onder controle, waardoor die bal over de zijlijn verdwijnt. Achter even koddig uit, keeper Brandt van Achillesveen die daar onderuit ging. Alleen de scheidsrechter had er goed het oog op, want het was zijn eigen medespeler die ervoor zorgde. Ja, en dan mag het spel gewoon doorgaan. Noordwijk in balbezit. Het is kikgroot, want de bal nu opent op Red Leeflang. Het spelbeeld speelt zich af op de helft van Achillesveen. Nu heel eventjes terug over de middenlijn naar Jordi Stroker. Alleen heel snel gaat de bal weer op de helft van Achillesveen. Maar het Sergio Brimoer is die er nu overheen komt, die is voor zijn man. Alleen deze bal was iets te lastig om echt wat goeds mee te doen. Hij probeert het met een wippertje. Alleen dat wippertje verdwijnt over de achterlijn. Ja, het lijkt er ook op dat niemand van Achillesveen echt haast maakt om die bal uit de achterlijn op te gaan halen. Ik denk dat de ploeg ook snakt naar de rust om eventjes orde op zaken te stellen en te kijken wat we moeten doen tegen het geweld van Noordwijk hier vandaag op de mat gaat leggen. Ja, dat zie je ook terug in de manier waarop deze bal bij de achterbal niet met heel veel haast wordt genomen. Er zit inmiddels een paar seconden voor het verstrijken van de officiële speeltijd. Er zullen ook niet heel veel blessuretijd gaan zien. Het is een dieptebal van Achillesveen. Alleen Jordi Stroker zit daar prima tussen. Hij kan die bal oppikken en speelt de bal terug richting het doelman van de Water, die op zijn beurt weer heeft geopend. En daar hoort u misschien op de achtergrond drie fluitjes van scheidsrechter Dros. Noordwijk gaat na een prima eerste helft hier rusten tegen Achillesveen met een 0-3 tussenstand.
0: Ja, en u weet het, hè? Het is nu een pauze en wij gaan het tweede plaatje draaien in het tweede uur van Bollestreeksport. En dan draaien we altijd een plaatje van die vier mooie, leuke jongetjes uit Liverpool. Ze heten The Beatles.

De Beatles, ja, ze kregen zoveel aanvragen om eerst te komen spelen. Ze hadden wel 8 dagen per week nodig. 8 days a week. Ja, en u hoort het allemaal, hè? Bollenstreeksport, het zijn allemaal hele spannende en leuke uitzendingen. Als u nou zegt bij uzelf van, nou, ik zou ook wel een keertje een wedstrijd willen verslaan, of misschien wel vaker dan eens een keertje, stuur een e-mail naar redactie@bollenstreekomroep.nl met uw telefoonnummer. U wordt gebeld en dan gaan we een keertje met u praten om te kijken of u dat wel helemaal leuk vindt om bij Bollenstreeksport de wedstrijden te verslaan. We gaan even kijken of ik de wedstrijden kan terugvinden. Ja hoor, de derde divisie, tussenstanden. Derde divisie, Achillesveen tegen Noordwijk. U heeft het mee kunnen maken live bij Bollenstreeksport, 0-3. Ze zijn aan het rusten daar. Excelsior Maassluis tegen Groenester, 1-0. Zwaluwe tegen UNA, ook 0-0. Dan gaan we om 3:00 begonnen. TOGB tegen Portugal. Nog steeds 0-0. En dan gaan we we gaan naar de derde divisie. Om 2:30 begonnen. Achillesveen tegen Noord... Oh, dit zijn we al geweest. U moet eventjes eentje terug. Sorry, tweede divisie. Om 2:00 begonnen. Koninklijke HFC tegen Barendrecht. Dat is 0-1. Om 2:30 begonnen. GVV tegen AFC, 1-2. Rijnsburgse Boys tegen Jong Sparta, 1-2. RKAV Volendam tegen Spakenburg, 1-0. Hardenberg tegen Jong Almere, 1-1. En we hebben ook nog muziek. Dat gaat Pieter opstarten voor u.

Op verzoek van de Peer en Meer Show nog even wat informatie. Op zondag 23 augustus vindt bij Intratuin List de allereerste editie van de TCG Beast plaats. Ja, en daarvoor mogen we 5 gratis toegangsbewijzen afgeven. En dat kunt u krijgen door te bellen naar 06-239-15648. 5 gratis toegangsbewijzen voor de TCB Beast. 06-239-15648. We hebben nog 2 minuten. Nog 2 minuten, dan gaan ze beginnen daar in Veen. En misschien gaan we horen of Ilje Latief of Nissi Lamboye of misschien iemand anders van Noordwijk met de bal naar huis te mogen. We gaan het zo meteen horen van Ramon Admiral. Maar ik neem eerst nog een klein stukje muziek.

0: Nick Kamen, I Promise Myself. Ze zijn begonnen bij Agenda Sveen tegen Noordwijk. Oh, we hebben nog geen Ramon. Nou, ik dacht dat Ramon aan de telefoon was. Maar ze zijn daar waarschijnlijk nog steeds begonnen met de thee af te zetten. En een kopje thee met een koekje te nemen. Nou, dan gaan wij toch nog maar een klein stukje muziek draaien. Dat zal Pieter vast wel klaar hebben staan.
1: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. And life ain't nothing but a funny, funny

0: ziet het al heen. Ja, je ziet het al helemaal voor je. Zo in zo'n schuur in Amerika. Thank God I'm a country boy. John Denver. Ik schat zo'n beetje de 49ste minuut al bij onze vrienden van Achillesveen tegen Noordwijk. Ramon, klopt dat?
1: Nou, de klok staat precies op 48 op het moment dat je naar me toe komt. Dus één minuutje lopen voor. Het is Noordwijk wat zo te zien gewoon uit de kleedkamer is gekomen. Op de manier waarop ze ook de kleedkamer zijn ingegaan. Ja, en de mensen die ik eventjes sprak in de rust, die tevreden waren over het spel van Noordwijk. Die zeiden eigenlijk eensgezind, ja, je moet in ieder geval, bijna 40-0. Het is Noordwijk wat moet zorgen dat ze die tweede helft gewoon sterk starten. En laten aanvoelen tegen Achillesveen dat hier niets te halen valt. Want het slechte wat je nu kan doen is te veel vast terugnemen en de ploeg een goal laten maken. Zodat je terug in de wedstrijd komt. Dat Noordwijk lijkt dat niet te doen. Start eigenlijk weer op dezelfde manier en is weer dringend. Waarbij ik moet zeggen dat Levi Volkers, die op de nummer 6 positie bij Noordwijk speelt, aanwint van ADO 20. Ja, dat vind ik echt wel een sterke voetballer. Hij is fysiek als het moet, fysiek in de duels, maar hij heeft ook gewoon de techniek om te kunnen voetballen. En ik moet zeggen dat hij dat uitstekend doet. Met ook weer een goede breedtebal richting Bram Frank of een goede dieptebal, moet ik zeggen. Alleen het vervolg was helaas niet goed. Het is Noordwijk wat opnieuw in balbezit is. Toevallig bij Levi Volkers en hij kijkt wie er vrij staat. Hij kiest nu even voor de veilige weg terug naar Brent Leeflang. Leeflang die opent naar Kik Groot. Kik Groot kijkt even wat daar gebeurt. Ziet aan de linkerkant Tremoer vrij staan van Jordi Stroker. De linksback ietsje dieperop was gelopen. En dan zie je dat Tremoer ietsje inzakt. Nu is het opnieuw Kik Groot. Speelt opnieuw richting Tremoer. En Tremoer vindt Jordi Stroker. Alleen die bal is niet goed. Alleen gelukkig staat Brent Leeflang goed in positie om dat op te lossen. Hij speelt er wel terug richting zijn doelman. Die de bal die iets lastig was met de borst moet controleren. Maar dat doet hij goed. We gaan hier richting 50 minuten van de wedstrijd. En Noordwijk leidt met 0-3.
2: Music is my first love. And it will be my last. Slam it!

0: Het allerbelangrijkste onderwerp in alle muziek, Love Thing. En nu hoorden de Pasadena's. Maar we gaan beter luisteren naar Ramon Admiraal. Die zit bij Achilles Veen tegen Noordwijk.
1: Ja, waar de klok nu op 53 minuten en bijna 40 seconden staat. En Noordwijk leidt nog steeds met 0 tegen 3. Want anders had dat van mij gehoord. Nu een indraaiend voorzetje van Achilles Veen. Alleen de bal wordt daar weggekocht door de Noordwijk-verdediging. En dat gaat ten koste van een ingooi. Dus het is de thuisploeg die dat mag gaan doen. En Tim van Broekhoven is de aangewezen persoon daarvoor. Hij heeft dat gedaan. Heeft de bal uiteindelijk naar een medespeler gespeeld. Die dan weer helemaal teruggaat naar Philip van Arnhem. De man die de penalty veroorzaakte. En het was voor mij niet helemaal duidelijk wat er gebeurde. Alleen namens wat ik heb horen zeggen is de penalty gegeven voor een handsbal. Alleen er ging wel een duwtje aan vooraf van een van de Noordwijk-spelers. Ja, de handsbal was dus duidelijk genoeg. Alleen het duwtje was volgens de scheidsrechter te licht om dat als aanleiding te zien. Ja, dan leg je inderdaad de bal op de schip en een bar hebben we niet. Dus Noordwijk kwam daar voor mijn gevoel een beetje makkelijk op 2 tegen 0 door een penalty. Ja, aan de andere kant, als je de hele eerste helft bekijkt, dan had het ook gewoon 6-7-0 kunnen zijn. Dus weinig recht van spreken voor de ploeg hier uit Brabant, uit Veen. Dat nu de bal rondspeelt op eigen helft. Weinig diepte in die ploeg. Spits die daar nu even leeft op het randje van buitenspel staat. Spits Pim Goossens, ouderwetse spits met nummer 9. Een sterke gozer, een aanspelpunt. En ja, hij heeft 2-3 keer is die in de bal gekomen vandaag. Alleen ja, kon daar weinig vervolg aan geven. Nu een steekpaasje namens Achilles Veen. Alleen de bal is te hard. En het is Noordwijk-keeper Sven van der Water die bal op kan pakken. Hij zit Kik Groot eventjes bij hem weg. Legt de bal nu op de grond. Ja, en speelt dan toch Kik Groot aan. Die naar de linkerkant van het veld is gegaan. Kik Groot die opstroomt. Krijgt er alleen een duwtje van zijn directe tegenstander. En dat is diezelfde nummer 9, Pim Goossens. En dat betekent dat Noordwijk een vrije trap krijgt. Die Kik Groot snel heeft genomen. En daar is eventjes wat ruimte voor Antonioli. Maar Noordwijk overigens met dezelfde elf spelers speelt als in de eerste helft. Dus geen wissels. Nu de bal richting Latif, alleen die bal kan Latif niet verlopen. Ja, Ilias Latif, een nieuwe spits van Noordwijk, vervangen van Senna Westerveld, die zoals bekend eerst werd uitgeleend door ADO Den Haag aan de GVV. Maar later is de constructie opgezet en speelt Senna Westerveld de wedstrijden nu in Katwijk bij Quick Boys. Ja, bij hetzelfde GVV hebben wij de spits Ilias Latif overgenomen. En hij begint goed, hij is ook wel goed. Veller speler is snel, ziet hem bij gevaar. Ziet hem heel snel positie kiezen voor de palen. En ja, uiteindelijk wordt de spits natuurlijk afgerekend op zijn doelpunten. En tot nu toe staat hij in 2 wedstrijden op 4 goals. Ja, dat is goed voor Latif en goed voor Noordwijk natuurlijk. Nu bal zit voor Achilles Veen. Is Noordwijk wat opjaagd inmiddels Antonioli, waardoor die bal helemaal teruggaat naar de keeper. De beste man op het veld tot nu toe van Achilles Veen, want hij heeft in de eerste helft 4 keer een 1-op-1 situatie gewonnen. 4 keer kon die redding brengen toen de Noordwijker oog in oog met hem stond. Ja, en dat is knap van de keeper, Luc Brandt. Alleen natuurlijk ook van Noordwijk niet zo heel best. Dat elke keer de keeper de gelegenheid kreeg om daar handelend op te treden. Op een aantal keer was de ruimte naast de keeper was groter dan de keeper zelf. Nadat Noordwijk het ietsje beter mogen doen. Nu de bal die naar voren wordt gespeeld door Hille 2. Levi Volkers die daar zijn lichaam vervolgens tussen zit. En die dat keurig oplost namens Noordwijk en ziet de bal over de achterlijn rollen. Kik Groot gooit die ingooi. Gooit die bal naar Brent Leefland, krijgt de bal meteen terug. Wijst even naar Leefland dat hij in positie moet komen, maar dan ziet Kik Groot een gaatje. En ziet de diepte in, krijgt de bal bijna weer terug. Alleen net niet, er zit iemand tussen, maar Antonioli neemt het snel over. Kijken wat hij met die bal kan doen. Antonioli gaat richting de rand van de 16 meter. Vindt hij Latif. Latif gaat steken, doet hij inderdaad goed op Rob Franken. En Latif wordt daar neergehaald. En het was eerst eventjes voordeel. Scheidsrechter gaf ook voordeel om te kijken wat er met Frank Franken kon gebeuren. Alleen Franken kreeg die bal niet lekker onder controle. Omdat hij 1-op-1 in het duel zat met de speler van Achilles Veen. En dat was het zijn voor de scheidsrechter. Scheidsrechter Daniel Prost om daar alsnog te fluiten voor de overtreding op Ilias Latif. Nou, vrije trap dus voor Noordwijk. Even kijken waar die bal uiteindelijk wordt neergelegd. 16, nou ik denk een meter of 19 van de goal, dus een paar metertjes voor buiten de 16 meter, aan de rechterkant van het veld. Kijken wie daarbij staat namens Noordwijk. Het is Ilias Latif met een rechterbeen. En zo te zien Jordi Stroker met het linkerbeen. Ja, je kan twee kanten op. Er staat een viermansmuur. Het is Stroker die bal gaat nemen. Draait keurig over de muur. Alleen

ook eens even teruggespeeld. En Kik Groot die de bal weer opent op Brent Leeuwen. Nou kijk, en dan is het de Gillesveen wat een beetje half probeert te scoren. Al van Brent Leeuwen gaat weer terug naar Kik Groot. Kik Groot die besluit de bal terug te geven op doelman Sven van der Maten. Die vindt vervolgens Brent Leeuwen weer. Die vindt Sven van der Maten weer. Aan Noordwijk speelt rustig die bal eventjes rond. Kijkt wat er gebeurt. Speelt weer op Volkers. Volkers met een vrij mindere bal eigenlijk op Leeuwen. Alleen die kan de bal nog prima controleren. En ziet uiteindelijk de bal weer bij Volkers terechtgekomen. En nu is het van der Maten, de doelman van Noordwijk, die zich genoodzaakt vond om de lange bal te spelen. Omdat de spits van Achillesveen, Philip van Arnhem, bij hem in de buurt is. En de bal lang is. Noordwijk nu met een steekpaas op Dissie. Dissie die de bal kan pakken. Hij kan erbij. De rechterkant op het veld. Maakt hij kappen en draai komt zijn voorzet. Kijk wat er kan gebeuren. Tremoer met een omhaal. Alleen de omhaal van Tremoer, die gaat een metertje of vijf naast het doel. Zag er mooi uit. Alleen het levert uiteindelijk niet meer op dan een doeltrap voor Achillesveen. We hebben hier gespeeld 60 minuten, iets meer dan 60 minuten. En Noordwijk ziet nog steeds een comfortabele 0-3 op het scorebord.

0: Ze waren destijds heel erg jong, maar je kan toch zeggen de Godfathers of Soul, Sam en Dave, met inderdaad Soul Man. He, ze zijn zo'n beetje 62 minuten nou onderweg daar bij Achillesveen tegen Noordwijk. Ramon, hoe gaat het?
1: Ja, ik krijg weinig tijd om mijn stembanden te spieren, maar goed, het gaat goed. We hebben net een wissel, twee wissels gehad aan de kant van Noordwijk, dubbele wissel. Axel Primpong is het veld uitgegaan, evenals Sergio Tremoer. En in het veld terechtgekomen Noah van Genen en Valentijn Zandbergen. En die laatste is een nieuwe naam. Valentijn Zandbergen is een speler die zijn contract bij Katwijk afgelopen week werd ontbonden. En hij heeft vrij snel daarna getekend bij VV Noordwijk. En speelt nu bij ons. Het is een aanvallende speler die met name aan de linkerkant van de aanval speelt. Kijken wat hij vandaag kan gaan brengen aan de ploeg van VV Noordwijk. Hij is nu in balbezit, Valentijn Zandbergen. Hij maakt even wat bewegingen, speelt de bal vervolgens op Jordi Stroker. En moet daar het vat weer in duiken om Stroker de ruimte te geven om binnen door te komen om de medespeler te vinden. Doet dat inderdaad, het is Antonioli die nu de bal heeft en speelt de bal naar Volkers. Volkers, Lady Volkers speelt in op

helemaal uitgezakt uit de spitspositie. Speelt de bal vervolgens terug op Noah van Genen. Die een plek in de verdediging heeft gevonden aan de rechterkant. Rechtsback is hij gaat spelen. Grote kerel boven de 1,90 meter. En kijken wat hij kan gaan doen. Voelt hem in de voorbereiding overigens best goed voetballen, die Noah van Genen. Dus ik denk niet dat Noordwijk daar per definitie zwak van wordt. Nu een poging van Bram Franke. Om Nissi met een steekpaas te bereiken. Alleen daar zit de ploeg van Achillesveen goed tussen. En zij kunnen nu overnemen. En de bal gaat weer terug. En terug is niet de plek waar Achillesveen naartoe wil. Want die moeten natuurlijk naar voren toe. Kijken tegen een 0-3 achterstand aan. En willen uiteindelijk toch proberen een aansluitingstreffer te maken. Ja, en dan moet je proberen niet ver terug te gaan spelen. Alleen net is ook Noordwijk wat vroeg stoort. Gilles Antonioli. Dan zien we Valentijn Zandbergen, die snel de bal afpakt, wordt daar aan zijn shirt getrokken, krijgt daar voordeel van de scheidsrechter, kijken of daar nog een staartje van komt, of dat een waarschuwing wordt, of dat hij uiteindelijk besluit om te geven van een gele kaart. Die van ieder geval Noordwijk in boven zit met Volkers. Volkers opent naar de rechterkant van het veld, naar Nissi. Kijken of hij die bal binnen kan houden, ja dat kan die. Kijken of hij dan ook nog een goede actie in huis heeft. Maakt wat schaarbewegingen, gaat de bal voorbij, kan hem met zijn linkerbeen uithalen, doet het goed. Oh, wat een heerlijke goal, zeg. Nissi krijgt de bal van Levi Volkers aangespeeld. Snijdt heel langzaam, gaat hij die 16 meter in vanaf de rechterkant van het veld. En vindt uiteindelijk met zijn linkerbenen de verre kruising. Ziet die bal echt schitterend binnen. En daar heeft de prima keeper Luc Brandt van Achillesveen totaal geen antwoord meer op. Nissi hier in Noordwijk wat leidt. 66 minuten gespeeld. 0-4 voor Noordwijk.

0: Bij Noordwijk beconcurreren Nissi Lombaye en Ilias Latif elkaar om de wedstrijdbal. En hoe dat nou in elkaar zit, dat hoort u van Ramon Admiraal.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele simpele rekensom. Het staat 0-4 voor Noordwijk en beide mannen hebben 2 keer gescoord. Dus ja, dat is het inderdaad terecht de vraag. Die gaat uiteindelijk met het trofee vandoor. Of met de bal met een hat-trick. Ja, dat moeten we zien. Dat was de eerste goal van Nissi, die de bal van buiten de 16 meter goed en strak in de goal schoot. Vervolgens was het Latif, die met een penalty de stand op 0-2 bracht. Voor rust, 6 minuutjes voor rust, was het opnieuw Latif die een afvallende bal binnenschoot. En net zojuist, 1 minuutje of 3 geleden, was het Nissi die opnieuw de goal maakte. Hij sneed vanaf de rechterkant de 16 in en vond met het linkerbeen heel mooi indraaiend de verrekruising. Ja, de 2 goals van Nissi waren in ieder geval mooier dan de 2 van Latif. Dat is een ding wat zeker is. Alleen uiteindelijk maakt het natuurlijk ook het aantal wat uit. Dus nu, een kansje. Nee, geen kansje voor Achilles Veen. De bal werd gestoken richting de spits. Richting Pim Goossens. Alleen hij was niet in staat om bij die bal te komen. Waardoor het uiteindelijk een keeper zwemmende mate was die over kon nemen. Noordwijk is aan het bouwen. Noordwijk gaat misschien proberen dat halve, die 0-5 er nog in te tikken. Alleen zij spelen natuurlijk gewoon een gewonnen wedstrijd. Achilles Veen Noordwijk, 70 minuten gespeeld, 0-4.
0: Dat is het einde van het tweede uur van Bollenstreek Sport. We gaan even naar de reclame en het wereldnieuws. En we komen natuurlijk daarna weer terug bij Achillesveen tegen Noordwijk en Ramon Admiraal. Tussenstand op dit moment 0-4.

0: zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader. Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis, toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
6: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
7: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
5: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.
9: Bollenstreek Sport.

0: Hartelijk welkom in het derde uur van Bollenstreek Sport. Vandaag hebben we de wedstrijd die om 2:30 begonnen is. Achillesveen tegen Noordwijk. We verlieten Ramon Admiraal om ongeveer 69 minuten speeltijd. En we zitten nu rond de 77ste minuut speeltijd. Ramon, hoe gaat het daar?
1: Ja, het gaat goed. Nultig is hier nog steeds de tussenstand. En de trainer van Noordwijk, Roy van der Meijer, die heeft in ieder geval niet eigenhandig een eind gemaakt aan de strijd. Voor de bal van vandaag tussen Ilias Latif met 2 goals. En Michel Lombaye, die eveneens 2 goals voor zijn rekening heeft genomen. De trainer heeft gewisseld. Eerst was het een dubbele wissel aan de kant van Noordwijk. Die hebben we al in de uitzending gehad. En nu was het een driedubbele wissel. En het is overigens 0-5 bij het spel. Latif maakt de bal met een voetbal, alleen er wordt buiten spel gegeven. En dat signaal wordt overgenomen door de scheidsrechter. Dus Ilias Latif maakt niet de beide. En Roy van der Meijen, wat ik wilde zeggen. Hij heeft beide spelers laten staan. En heeft ervoor gezorgd dat we het samen uit mogen zoeken. Het waren Bram Franke, Joey Antonioli en Levi Volkers die het veld een aantal minuten geleden hebben verlaten. En voor hen kwamen erin Axel Wendt, Tom van Duin en Sander Bosma. 3 Noordwijkse jongens, dus het gehalte aan Noordwijkers in deze ploeg is in één keer fors omhoog gegaan met 3 Noordwijkse jongens die erin zijn gekomen. Axel, Sander en Tom van Duin. Het is Achillesveen nu wat de bal gaat doen. Ja, we gaan hier de laatste 12 minuten in van deze wedstrijd met 0-4. En de wedstrijd is natuurlijk gespeeld. Het is alleen even kijken wat de einduitslag gaat worden.

0: Oh, Robert van Hemert, zandloopster. Nou, we gaan van de zandloopster gaan we heerlijk naar de voetbalwedstrijd. Achillesveen tegen Noordwijk. We zitten daar zo'n beetje in de 80ste minuut.
1: Jawel, ik
0: hoop het. Hallo, hallo. Ramon, hoor je mij? Ramon is nog eventjes bezig. Wij gaan bezig met Rock zitten dan, denk ik.

0: Roxette, zij heeft het over de look. We probeerden net contact te krijgen met Ramon Admiraal, maar hij was bezig met tactische adviezen te geven aan de trainer van Noordwijk. Maar nu heet je er wel hoor. Ramon, kom erin jongen.
1: Heb ik jullie gewoon gemist, jongens?
0: Ja, je hebt ons gewoon gemist, jongen. We zitten in de 84e minuut.
1: Mijn excuses. Ja, ik heb natuurlijk zo'n headset op mijn hoofd en dan zet ik de microfoon weg en dan doe ik één dop op mijn oor.
0: Ja.
1: Alleen het retoursignaal was blijkbaar niet sterk genoeg om jullie naar me toe te horen praten. Ik denk, nou, we zitten nog in de plaat. Het was overigens niet de trainer van Noordwijk, want ik heb mezelf niet de illusie dat ik de trainer van Noordwijk van tactisch ook kan voorzien. Dus Noordwijk wat comfortabel leidt, 0-4, we gaan richting het einde van de wedstrijd. We hebben hier 85,5 minuten gespeeld. Het is Nissi aan de rechterkant van het veld. Die een kampbeweging maakt, houdt de bal in bezit. Draait nu weer terug en speelt de bal richting Noah van Genen. Ja, Noordwijk wat 5 keer gewisseld heeft, we hebben ze benoemd. Iets andere elftal, alleen gas terugnemen is er nog niet helemaal bij. Alleen het gevoel van, nou, er gaat toch een goal vallen. Dat is nu anders dan dat het was in met name de eerste helft. Ja, het is ook wel begrijpelijk. Noordwijk speelt al vrij snel. Eigenlijk vanaf de 28e minuut de 2-0 van Latifio door middel van een penalty. Eigenlijk een gewonnen wedstrijd. En daarna hebben ze de score uitgebouwd. En uitgebreid naar 0-4. Ja, dat zou voor Noordwijk leuk zijn als de 5-0 er nog in gaat. Aan de andere kant Achilles Veen en Goalsje. Dat kun je de ploeg uit Veen ook wel. De promovendus die. En daar had ik het met de meneer naast mij over. Ja, sterke tegenstanders hebben in het begin van de competitie. Met FC Lisse en Noordwijk. En dan ook nog in de voorbereiding een aantal spelers door blessures verloren. Ja, voor die ploeg is het lastig. Promoveren, proberen het te handhaven. En dan krijg je een 1-4 en een 4-0 op je ploeg. 0-4 moet ik zeggen. Ja, dat is het best pittig. Alleen, ja, weet je, aan de andere kant. We treffen wel twee sterke tegenstanders. En ik denk dat de nederlaag van Achilles Veen hier tegen Noordwijk nog veel hoger en pijnlijker had kunnen zijn. Als Noordwijk het vizier ietsje sterker had en als de keeper van vandaag, Luc Brandt, vandaag in de Zweden niet voor de dag had gehad, dan had de score nog echt wel verder op kunnen lopen. Nu het balbezit voor Noordwijk, Tom van Duin speelt in richting Latif. Alleen Latif ziet daar een verdediger voorkomen. Heeft hem een heel klein visje en dat betekent dat een vrije trap gaat worden gegeven aan Achilles Veen. We hebben hier inmiddels bijna 87,5 minuten gespeeld. En het kwam het een beetje naar het einde. Ik denk dat Noordwijk het op zich ook wel goed vindt. Gaat zich voorbereiden op de volgende wedstrijd die natuurlijk ook weer gaat komen. Dat is volgens mij de wedstrijd tegen RBC. Ja, dat is een andere tegenstander van een ander kaliber. En daar zal Noordwijk weer alles op alles moeten zetten om tot een goed resultaat te komen. En dan te proberen om deze competitie met 9 punten uit 3 wedstrijden te laten starten. Ja, dan begin je lekker. Begin je lekkerder dan vorig jaar, waarin Noordwijk natuurlijk met een heel nieuw team moest gaan bouwen in een korte voorbereidingsperiode met een nieuwe trainer. Ja, dat was lastig en dan loop je eigenlijk het hele seizoen achter de feit aan. Nu bijna een goal voor Achilles Veen overigens, alleen de spits kan daar niet bij, waardoor de bal over de achterlijn rolt. Ja, Noordwijk, ik zei het al, vorig jaar een moeilijk seizoen. En ja, het is niet goed begonnen en in de loop van het seizoen iets beter geworden. Maar dat was niet genoeg om een rol van betekenis te kunnen spelen in de competitie. Moesten nog een bepaalde periode uitkijken dat ze niet te laag op de ranglijst belanden. En uiteindelijk belanden Noordwijk. Ik meen op de 9e of 10e plaats. Ja, dat was oké, alleen ja, dat is natuurlijk nu niet de bedoeling. Noordwijk wil proberen mee te doen om die titel, om de periode, om de prijzen. En dat betekent dat je ook de start van de competitie sterk moet beginnen. En dat gaat goed met een 2-0 vorige week tegen Blauw-Geel. En vandaag een 0-4 tegen Achilles Veen. Ja, prima. Je spits is op dreef. Je maakt je doelpunten. Je bent dominant. Je voetbalt goed. En dat zijn goede tekenen. Maar je bent zo goed als je laatste wedstrijd. En volgende week is er weer een nieuwe wedstrijd. En die kan zomaar weer wat zand in de motor gaan strooien. Dus aan Noordwijk de zaak. Om de motivatie en de moraal hoog te houden die tot nu toe naar die twee wedstrijden zijn geweest. Nu voorzitter Jordi Stroker. Het is bijna Tom van Duin die daarin komt, alleen hij komt daar niet bij. Sander Bosma die nu overneemt, waar we in de 89e minuut van deze wedstrijd op de voorzet over Tom van Duin heen. En de bal wordt weggewerkt door de verdediging van Achilles Veen. En nu Noah van Veen namens Noordwijk, die daar een duel moet aangaan bij de lange bal van Veen naar voren. En dat doet hij goed. Dus speelt de bal vervolgens in op zijn maatje achterin. Dat is Kik Groot. Kik Groot opent dan weer naar Jordi Stroker. Alleen er is aan de kant van Noordwijk niet zo heel veel beweging meer voorin. Dus ik denk dat Noordwijk het ook wel prima vindt. Het was Kik Groot die inspeelt op Tom van Duin. Tom van Duin zoekt aan de rechterkant Nissi Lombay. Nissi kapt de tegenstander uit. Tom van Duin gaat diep, maar krijgt de bal niet. Het is Nissi die nu wel diep speelt op de nummer 7, Valentijn Zandberg. Alleen die bal is te hard. En het is de keeper die kan overnemen. We zitten inmiddels in de blessuretijd. 90 minuten en 3 seconden. Nou, de 3 wisselmomenten gezien. Eentje aan de kant van Achillesveen, waar er 1 speler uit is gegaan en 1 speler dus automatisch in. Noordwijk heeft 5 keer gewisseld in 2 momenten. Een dubbele en een 3-dubbele wissel. Dus er zal misschien nog een minuutje bij komen. Maar gezien de stand denk ik dat de scheidsrechter het wat best vindt. Nu nog een hele goede kans voor Tom van Duin. Alleen zijn kopbal kan worden gepakt door de prima keeper Luc Brand namens Achillesveen. Nou, kijken hoe lang deze wedstrijd nog doorgaat. Ingooi van Nissi. Nissi die de bal ingooit op Tom van Duin. Tom van Duin die voortvarend invalt. Alleen nu er niet voor kan zorgen dat de Achillesveen kan overnemen. Kijken of daar nog wat uit gaat komen. Nee, dat gebeurt niet. En nu is het afgelopen. Noordwijk wint hier in Veen van de plaatselijke Achilles. Speelt een goede en degelijke wedstrijd. En zet een prima resultaat neer. 2 wedstrijden gespeeld. 6 punten. En Noordwijk wint hier met 0-4.
0: Ramon, heel erg hartelijk bedankt voor je verslag. Rij op de terugweg even langs de Biesbos. Want dat is een prachtig gebied om eventjes te bezoeken. En we spreken je de volgende keer weer. De eindstand is Achillesveen tegen Noordwijk 0-4.

Roxy Music featuring Brian Ferry, Love is the Drug. Ja, we hebben vanavond nog twee wedstrijden voor u. Dat is VVSB tegen UDI-19. En die begint om 18:00 met verslaggever Marco van den Berg. En om 19:00 RBC tegen FC Lisse, verslaggever Jan-Kees Vaas. Dan heb ik u nog wat uitslagen te goed van de derde divisie, waar we vanavond ook in spelen. Achillesveen tegen Noordwijk. U heeft het allemaal live mee kunnen maken. 0-4. Tussenstanden bij Excelsior Maassluis tegen Groene Ster 3-1. Zwaluwe tegen UNA 1-1. TOGB tegen Portugal 1-1. En 18:00, dat moet nog allemaal gespeeld worden. Dat heb ik u net verteld. Dat is VVSB tegen UDI-19 en RBC tegen FC Lisse. En zondag ook in de derde divisie. Gemert tegen Goes, Echt tegen Dongen en Blauw-Geel tegen Rijnvogels. We gaan gewoon lekker wat muziek draaien. En voor straks wens ik u een smakelijke maaltijd.

Wat is een leven zonder lied? Enkele akkoorden of een gekke melodie. Zo'n 20 jaar geleden had ik pen en een papier om gedachten van me af te schrijven als de enige manier.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 5 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard, die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar. Op thuistestenkopen.nl.
12: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
4: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
13: Zomeractie bij Baader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Baader. Het volgende programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Bollestreek Sport.

0: Een hele goedenavond, hartelijk welkom bij Bollenstreek Sport. De zaterdagavond editie, weer de eerste keer dit seizoen dat we ook op zaterdagavond te beluisteren zijn hier bij Bo met Bollenstreek Sport. Dat zal veelvuldig gebeuren dit voetbalseizoen. Want er zullen ook veel wedstrijden zijn op zaterdagavond in de tweede, derde divisie en ook vierde divisie. En soms ook wel is in de eerste en tweede klasse. Dus ik zou zeggen, blijf ook op zaterdagavond ingeschakeld bij Bo. Want dan hoort u vaak Bollenstreek Sport. Wat hebben we dan vanavond voor u tussen 6 en 9? Ja, u hoort het goed. Tussen 6 en 9. We hebben twee voetbalwedstrijden. En allebei in de derde divisie B. Te beginnen bij VVSB UD19 met Marco van den Berg.
1: En daar is het lekker spannend hoor. Want het is Guus weer die alleen op de keeper afkomt. En legt hem dan toch aan de zijkant voor naar Overwallen. Ja, sorry dat ik zo de uitzending binnenkom. Maar VVSB gaat lekker van start. We zijn weer begonnen aan het nieuwe seizoen hier met de eerste thuiswedstrijd op Sportpark te Doekwort. En dat doen we tegen UD19. UD19 die vorige week gelijk speelde tegen Excelsior Maassluis. Nou ja, dat wil wat zeggen, want daar verloor VVSB in de nacompetitie met 3-0. En speelde het thuis met 1-1. Dat geeft aan hoe sterk de tricolores zijn. Die kregen net in de vijfde minuut ook al een redelijk tot goede kans tot scoren. Al wat al, wij zitten hier te kijken nu al naar een hele leuke wedstrijd. Dus wie weet gaat dat nog wat worden. Tot 7:45 vanavond. Bollenstreek Sport vanaf de Boekhorst.
0: Ja, inderdaad. VVSB speelt tot een uurtje of 7:45. 7:45 zo. En dan denkt u van, ja, waarom ben je dan tot 9:00 in uitzending, Pieter Ottenbacher? Nou, om de volgende reden. Want FC Lisse heeft de verre busreis naar Roosendaal zo'n beetje achter de rug. Want daar moeten ze uitspelen tegen RBC. En die spelen vaak hun wedstrijden op zaterdagavond om 7:00. Dus vanaf 7:00 hebben we ook Jan Kees dan bij de wedstrijd RBC FC Lisse. En die duurt dan tot een uurtje of 8:45. Dus vandaar tot vanavond een uurtje of 9:00. Bollenstreek Sport voor u met deze zaterdagavondeditie. Met dus VVSB UD19 en RBC FC Lisse. En uw gastheer, dat ben ik, Pieter Ottenbacher.

0: Magic met Kiss Me. We gaan snel naar Marco van den Berg, want hij zei het al. Eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Vorige week natuurlijk won VVSB nipt met 0-1. En ja, vandaag willen ze natuurlijk ook gewoon winnen thuis tegen UD19.
1: En ze willen natuurlijk wat laten zien aan het publiek, Pieter. Allereerst alle mensen weer hartelijk welkom bij een nieuw seizoen van Bollestreek Sport, wat ik voor u ga presenteren namens VVSB. Ja, ik zei het net al, VSB is lekker uit de startblokken gegaan. In de tweede minuut was het al Guus Verwer, die in de basis staat, die een hele goede kans kreeg. Zeg maar gerust, alleen voor de keeper stond, maar dacht dat hij zoveel tijd had, dat hij op een gegeven moment tijd tekort kwam. En ja, toen ging die bal hoog over, wat we bij Guus natuurlijk wel vaker zien gebeuren, helaas. Guus op de plek van Van Velzen. Van Velzen die langdurig geblesseerd is. Ik weet niet of Theo Dulleke daar nog iemand anders voor gaat zoeken of probeert te benaderen. Hij heeft er in ieder geval wel weer een speler bij, zagen we van de week op internet. En voor de rest staat de gebruikelijke team in het veld bij VVSB. En de elfde wordt rondgemaakt met Thijs Timmermans. Thijs is een nieuwe speler bij VVSB en mag zich gelijk gaan bewijzen hier in de basis. Ja, wat valt er voor de rest nog te vertellen voorlopig? Dat we zitten in ieder geval te kijken naar een leuke wedstrijd, waar Max Ossendrijver vandaag zijn 100ste wedstrijd speelt. Heeft 95 wedstrijden in het eerste gespeeld op competitiegebied. En 5 wedstrijden heeft hij voor de beker gedaan. En dat is ook wel weer een nieuwtje, want dat is gisteravond namelijk geweest, is de loting van de KNVB-beker geweest. En aanstaande 2 september, op woensdagavond, speelt VVSB tegen AFC Ajax voor de KNVB-beker. Dat lijkt heel wat, maar het zijn de amateurs van Ajax. Maar goed, het affiche is natuurlijk wel heel erg leuk voor iedereen die wil gaan kijken bij VVSB. En ja, we zijn een cupfighter, dat weten we nog uit 2016, toen we de halve finale raakten. En hier wordt er een hele zware overtreding gemaakt op Max Ossendrijver, die het uitschreeuwt. Ja, een hele harde jongen. Die, zo weten we allemaal, nog 4 jaar geleden in de laatste competitiewedstrijd zijn enkelbanden scheurde, waardoor hij een heel jaar uit de relatie was. Hij staat gelukkig weer, hij loopt weer. Dus dat gaat allemaal de goede kant op. We spelen hier onder andere 12,5 minuut. En de stand is nog steeds 0-0.

0: Ja, Brian Adams natuurlijk vele hits gehad. En hier onder andere met Run to You. Wij gaan snel naar Marco van den Berg. Want VVP is lekker bezig. Als we tenminste Marco mogen geloven. Tegen Udinese.
1: Aanvallend hebben ze een aantal grote kansen gehad, Pieter. Maar onderschat Udinese ook niet hoor. De Tricolores, zoals ze zichzelf graag willen noemen. Terwijl dat natuurlijk de koosnaam van Willem II is. Komen toch ook een aantal keren gevaarlijk door. Terwijl er nu lichtelijk een buitje over het veld heen gaat. Dat vinden de spelers vaak wel lekker, want dan wordt het veld een klein beetje gladder gemaakt en een beetje gesproeid. Hebben die ook al een aantal leuke kansjes gehad, maar nog niet echt uitgesproken kansen dat je zegt van hebben wel eens erin gekund. Wat werd er nou op het middenveld? Die gaat Timmermans aanspelen, die zoekt op en die gaat naar Owe Bouwalé. Zoals die tegenwoordig genoemd dient te worden. Ossendrijver gaat door naar Hooy naar de linkerkant van het veld. En zo blijven ze heen en weer gaan. Gaat die bal weer terug naar Max Ossendrijver. Die samen met Kleiweg in de verdediging staat. Kleiweg ook de aanvoerder van de VVSB. En die geeft dan een goede bal, die Ossendrijver, naar Hooy. Die ondertussen richting de cornervlag was gegaan. Dat is nog steeds een geheim wapen bij VVSB. Dat die backs gewoon helemaal doorkomen richting de cornervlag. Dat deed natuurlijk vroeger die andere speler die... Facunda, die deed dat heel goed. Maar ik bedoelde eigenlijk die andere jongen waar ik op de naam niet kan. Jelmer Vuilbrief, uiteraard. Die kent niet in 2016 de belangrijke voorzet die hij gaf. Waardoor VVSB 2-3 tegen Den Bosch gaf. Dat is algemeen bekend hier bij VVSB. Nu was in ieder geval een corner voor VVSB en daar was een kopbal uit die richting het doel gaat. Maar Udi 19 heeft een hele lange keeper staan. Dat is TC Oudunze. Oudunze heet die volgens mij. Nou, die hoeft niet te springen om de lat aan te raken. Dus ja, daar zullen ze wel moeite mee hebben om die vooral in de lucht te kunnen passeren. Nu een uitbal voor Bloemendaal. Zo'n beetje... halverwege de helft van VSB wordt doorgekopt door Van Nieuwkerk. En dan probeert Obewala erbij te gaan, maar dat lukt niet. Maar komt hij toch via een aantal klutballen nog bij Van Nieuwkerk uit. Die kan hem dan niet onder controle krijgen. En zo gaat de bal via een speler van Udi 19 richting de verdediging van VSB. En die brengt hem dan weer terug richting de spitsen. Maar dan wordt daar opgeruimd en is er een uitbal aan de linkerkant van het veld. En die gaat genomen worden door Hooy halverwege. Een beetje recht tegenover het scorebord van VVSB. Wordt daar die bal genomen en die gaat Hooy nemen. Hooy die droogt hem eventjes een beetje af. Want het is hier, zoals ik net al zei, zag hij dan een klein beetje nat aan het worden. Krijgen we een verre ingooi. Is het voor Nieuwkerk die hem dan doorkomt. En dan gaat hij via een speler van die 19 over de achterlijn. En mag Timmermans... Die mag Thijs van voren, die mag de corner gaan nemen. Dat is aan de linkerkant van het veld. VVSB wat trouwens richting de Dr. Schaapmanslaan speelt. Voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En gaan we die corner nog eventjes meenemen. Wordt er hier en daar behoorlijk geduwd. Maar wordt die bal toch voorgegooid op Kleiweg. En dan is het Guus Verwer die hem probeert op doel te schieten. Maar die komt bij de cornervlag. En... zo gaat Udi 19 uitverdedigen, maar is het dan een hele goede actie. Want daar kan ik het net niet zien wie dat was. Die zit precies een paal voor me. Maar de bal ging in ieder geval, dat was Timmermans. Die hem goed onderschepte, want anders had daar een hele goede counter voor Udi 19 in kunnen zitten. Zo blijft VVSB hier voor dat doel eigenlijk een beetje rollen. En echt goede kansen komen er niet uit, maar... ja, het wordt wel elke keer wat gevaarlijk en een beetje strubbelend voor het doel. Een beetje het hotse klopsie Baronia voetbal, zoals wij dan zeggen. Maar dan allemaal in het 11 meter gebied van de doelman van Udi 19. Nog eventjes een uitbal van Hooy. Nou, iets meer terug richting zijn eigen helft. Maar goed, hij gooit hem nog steeds net zover. Weer op het hoofd van Nieuwkerk die hem doorkomt. Dan was Timmermans die hem bijna aan dan. Maar wordt hij wel weggewerkt en is het dan gelukkig Obewale. Die nog achterin stond om die bal te onderscheppen. Want anders had weer Udi 19 een hele goede counterkans gekregen. En wordt de bal naar voren gerost en gaat hij over de zijlijn. En mag Udi 19 een ingooi gaan nemen. Halverwege hun eigen helft aan de rechterkant van het veld. En zo gaan wij kijken op het scorebord daarachter. 21 minuten en 20 seconden. De stand is nog steeds 0-0.

0: Til.
1: Ja, u luistert naar Bols en Sport. Ja, we hebben natuurlijk ook lekkere muziek voor u. U hoort er achtereenvolgens. Eerst Lionel Richie met Do It To Me. En dit was Carol Emerald met Tangled Up. Maar ja, we zijn hier natuurlijk voor de sport, want we heten Bolle-Sport. Dus we gaan snel naar Marco van den Berg. Derde divisie B-wedstrijd tussen VVV en UD19. Toen we hem verlieten was het 0-0.
2: Ja, dat is het nog steeds, Pieter. Het is ook een beetje wat rustiger geworden op Sportpark de Boekhorst. Het is niet meer zo sprankelend als dat het in het begin van de wedstrijd was. Nu wordt ook de wedstrijd meer op het middenveld uitgespeeld dan dat er echt voor de doelmonden iets gebeurt. In Lunezen, UZI-19 heb ik eigenlijk helemaal nog niet echt in het strafschopgebied gezien. Maar ja, het is een beetje bal afpakken en dan een lange bal naar voren in de hoop dat daar de spitsen er wat mee kunnen. En verder wordt er heel veel op het middenveld rond de middenlijn gevoetbald. Is het nu UD19 die dan een aantal keren de bal heeft, maar weet Van Wetten hem af te pakken. Pak Guusum dan met een man in zijn rug, weet hij hem toch heel goed te controleren. En krijgt ook een vrije trap vanwege de nodige duwtjes die er gegeven waren. En dat is dan even voor de middenlijn. Dan gaat Kleiweg hem nemen. Die geeft hem op Max Ossendrijver. Die natuurlijk naast hem staat om het spel ook te verdelen. En die gaat naar Overwalen. Overwalen die eigenlijk dus een voorhoedenspeler is. Maar meer zich eigen steeds weer terug laat zakken. En daardoor kan Bloemendaal er dan overheen als rechtsback. Van Wetten nu op het middenveld. Geeft hem dan aan Bloemendaal die halverwege de helft van UD19 staat en gaat een paar keer de 1-2 aan met Owe Bouwale. En is het nou Esveld die de bal weet te onderscheppen? Geeft die man Bloemendaal, die geeft hem dan heel goed voor. Maar komt die bal toch niet goed. Op het hoofd komt hij dan bij een speler van UD19 die hem dan in de voeten van Thijs Timmermans speelt. En in plaats van dat hij hem rustig afdrukt en in de kruising legt, schiet hij hem heel erg hoog over. En daardoor is het een achterbal voor UD19. En ja, die jongens zijn denk ik gekomen om hier al met een gelijk spelletje te komen of zo. Want die hebben alle tijd en doen heel erg rustig aan. Maar ja, dat is ook niet zo raar, want de laatste twee wedstrijden werden 6-1 en 5-1 voor VVSB. Dus om zo van het veld af te gaan is ook niet leuk. Max Ossendrijver nou die de bal opvangt, binnentrekt en dan uithoudt. Maar dat is eigenlijk ook een schot van helemaal niks. Dus het is eigenlijk een klein beetje hotseklotsie, Baronia voetbaltje. Nu meer op het middenveld. En ja, wordt het tijd dat er weer wat vuur gaat gebeuren. Tijd voor een doppeltje. Maar ja, dat is er nog niet. Want bij 31 minuten staat het nog steeds 0-0.
1: Ja, dan moet ik mezelf natuurlijk wel even openzetten. Ja, dan gaan we eventjes kijken wat er nog meer gebeurt dus vanmiddag. En dan richt ik me even alleen tot de derde divisie B, want daar zijn de wedstrijd die we live volgen. Straks in de rust van VVSB zullen we het hebben over de tweede divisie en andere divisies waar er gevoetbald is. Maar die derde divisie B is vanmiddag dus begonnen met Achillesveen tegen Noordwijk. En Noordwijk deed vorige week goede zaken thuis tegen Blauw-Geel 38. Het won toen met 2-0 door twee keer Ilias Latifi. Of Latif, moet ik zeggen. En vanmiddag was hij ook weer twee keer scorend voor Noordwijk. Scoorde hij twee keer. En ook Nissi Lombaye, die scoorde twee keer voor Noordwijk. Daardoor won Noordwijk vanmiddag de wedstrijd van Achillesveen met 0-4. Excelsior van Sluis, die ontving thuis Groene Ster. Dat werd een overwinning voor degene die uiteindelijk afgelopen seizoen degradeerde na de nacompetitie uit de tweede divisie. Want Excelsior Maassluis won de wedstrijd van Groene Ster met 3-1. En Zwaluwe Una, dat werd 1-1. En datzelfde geldt niet voor TGB tegen Portugal. Want Portugal, die nieuw is in de derde divisie B, wist te winnen in Berkel en Roderijs tegen TGB met 1-3. En die andere wedstrijd die we straks gaan volgen, die is om 7:00. Dat is RBC tegen FC Lisse. En FC Lisse deed vorige week natuurlijk goede zaken thuis door te winnen van Achillesveen. Dus hopelijk kunnen ze dat vanavond goed voortzetten tegen RBC straks om 7:00 met Jan-Kees Vaas. En ja, wie vorige week natuurlijk ook lekker begon. Marco was VVSB en won met 0-1. En vanavond begon goed aan de wedstrijd, maar je zegt het gaat wat minder.
2: Ja, het begint wat rustiger te worden. Er wordt wat meer op het middenveld gevoetbald. Hoewel er net een hele goede paas kwam van Esveld. die hem door het midden heen richting de zijkant Guus Verwer speelde. Maar die bal was net te scherp waardoor Guus er niet lekker bij kon. En ja, toen kon de keeper van die 19 kon dus goed optreden. Waardoor ja, Guus eigenlijk soortement uitgeschakeld was. Het is nu over Wallé, die probeert zijn man voorbij te gaan. Dat lukt niet. Dan komt die bal bij Bloemendaal, die eigenlijk een blinde trap richting Guus geeft. En dat gaat ook niet goed. En nou is er alles bij elkaar. Een buitenspelbal, zeg maar halverwege de helft van Unie 19. Dus Guus die schijnt buitenspel gestaan te hebben en daar wordt voor gevlacht. Wordt die bal genomen door de nummer 4 van Unie 19. Dat is Rick Stuurwold. Die geeft hem toch door naar een andere speler. Ik denk, ik ga ook eens een nummer, iemand zijn naam noemen. Maar goed, de bal wordt weer rondgespeeld. Hij rolt weer hier op Sportpark de Boekhorst. En nu die 19 gaat proberen een nieuwe aanval op te zetten. Gaat hij naar de linkerkant van het veld, gaat hij weer terug. En dan wordt hij gelijk weer diep gespeeld. En dan een hele ongelukkige bal van Guus van, hoe heet die, Max Ossendrijver. En daardoor komt de bal tegen zijn hand. En ja, dat is niet anders dan gewoon een handbal. En dan moet je je eigen omdraaien, moet je niet tegen de scheidsrechter lopen meuten. Maar gewoon weglopen en denken, ja, jammer, kan gebeuren. En is het een vrije trap op een meter of 25 vanaf het doel van Wandelen. Een beetje aan de linkerkant van het veld. En die wordt genomen door de nummer 5, dat is Vinnie Vermeer. Kijken wat hij daarmee gaat doen. Ik denk niet dat hij hem in ene keer op het doel zal spelen. Dus die bal die wordt, denk ik, voorgegeven. Alles staat op de 16-meterlijn. Hij gaat het toch proberen. En dan wordt de bal via Hooi. Gaat hij toch nog een rare curve krijgen. Maar is het Van Wandelen die hem heel goed opvangt. En hem met een lange trap weer in het spel brengt. Richting die lange spitsen van VWSB. Kan Guus er dan toch nog net niet bij. Maar staat hij nou op in de 16 meter. Krijgt hier en daar een beetje een duwtje. Maar dat wordt allemaal getolereerd. En is het... hoe heet die? Timmermans die hem probeert op te vangen, maar wordt uitgespeeld door Udi 19. En dan, ja, degene die van Udi 19 de bal al had, gooit hem dan tegen de bal die Hooi al ondertussen gepakt had om hem snel in te nemen. Ja, dat zijn altijd van die leuke dingetjes waardoor er even hilariteit op de tribune is. En gaat Hooi dan nu toch die ingooi doen en die gaat denk ik wel weer op het hoofd komen van, niet van Nieuwkerk, Jesse van Voren. Die gaat zich alweer gereed maken op de plek waar hij moet gaan staan. Dan komt die bal, wordt die ingegooid. En ja, inderdaad op het hoofd van Nieuwkerk. Maar dan wordt de bal weggekopt door een speler van Udi 19. Dan gaat hij helemaal terug naar Bloemendaal die op de middenlijn staat. Wordt die bal weer ingebracht richting Kleiweg. Maar ook dat gaat niet lekker. En dan is het een achterbal voor Udi 19. En mag de keeper hem gaan nemen. En Udi 19 na 36 minuten opnieuw. Een aanval op gaan zetten en die bal die wordt niet goed genomen. Moet het opnieuw gaan doen. Nou ja, kortom, het loopt hier allemaal een beetje krabbelend richting de rust. 37 minuten op de klok, 0-0.

0: Ja, make your mind up van Bugs Fizz. We gaan zo direct naar Marco van den Berg. Als we de verbinding weer hersteld hebben. Dat gaan we zo eventjes doen. Dat hebben we dus nu gedaan. En Marco, daar ben jij weer. Volgens mij hadden we je er even afgetikt, net van de tafel. Maar ik zei, of wilde tegen je zeggen, je mag het afmaken tot de rust. Want als goed is, hebben jullie nog een minuut of vier te gaan in deze wedstrijd die een beetje voortkabbelt tussen VVB en nog, UD19.
1: Ik heb er nog zes op de klok staan. Dus het is iets langer en dan zal er tegenwoordig komt er nog wel wat verlenging bij. Dus ik heb nog wel eventjes te gaan. En dat is eigenlijk wel jammer, want er gebeurt eigenlijk niet zo heel gek veel in de wedstrijd om me te vertellen. Nu is het de Guus die goed doorgaat op zijn man, die altijd fel en fanatiek richting zijn tegenstanders is. Weet toch die bal te bewachten. Nu komt hij bij Van Nieuwkerk aan de linkerkant van het veld. Gaat hij zijn man opzoeken, geeft hem door naar Esveld en dan gaat hij de 1-2 aan met Timmermans. Die probeert dan iets, maar geeft hem dan toch weer terug. En dan wordt hij via een speler van UD19 over de zijlijn gewerkt. En die probeert dus de vrije de voorzet eruit te halen. En mag VSB weer een uitbal gaan nemen. Zo'n beetje een meter of twee van de achterlijn af. En dat is aan de kant van de Dr. Schaapmanslaan. Nee, daar gaat het weer hetzelfde gebeuren. Met Hooy die hem gaat gooien. En Van Nieuwkerk staat al klaar op de rand van de 11 meter of van de 7 meterlijn. Die hem door gaat koppen. Komt die bal aan en dan is het de speler van UD19 die ervoor duikt. Maar dat doet hij ten koste van een corner. En mag Timmermans hem gaan nemen aan de linkerkant van het veld. En zo blijft VSB toch wel een beetje in de aanval. En dat allemaal 5 minuten voor de rust. En hoe lekker zou het zijn als je hier met de rust de wedstrijd ingaat. En is het, denk ik toch dat de scheidsrechter er nu een keer wat aan gaat doen. Want het is Van Nieuwkerk die continu met 2 man vastgehouden wordt. En dan absoluut niks kan en meer tegen de grond gewerkt wordt. Hij houdt het nog eventjes op een waarschuwing. En daardoor gaan we opnieuw die corner krijgen. Wordt weer van alle kanten wordt hij eigenlijk klem gezet. Maar is het Esvel Kleiweg die hem heel goed op doel kan koppen. En dat doet hij dan net naast. Waardoor die bal dus niet tussen de palen gaat. Het is een beetje vrij worstelen in het strafschopgebied als er een corner is met Van Nieuwkerk en zijn directe tegenstander die het tijdens de corners op hem gemunt heeft. Nu een achterbal door de keeper. Dat is Odunze. En die wordt op Max Oostendrijver op het hoofd gekopt. Die kopt hem op het hoofd van iemand anders. En daardoor zijn ze eventjes met z'n tweeën druk bezig met het overkoppen. En is het nu de nummer 9 van UD19. Dat is Louis van Zundert. Die Max onreglementair omver duwt. Waardoor hij de bal niet meer terug kan koppen. En mag VSB exact op de middenlijn een vrije trap gaan nemen. Dat doet Bloemendaal, heeft dat voor zijn rekening genomen. Terwijl Open Wallee de bal op komt halen. En ze staan al een heel poosje te kibbelen. Wat gaan we nou doen? En dan geeft Open Wallee opeens maar toch maar die voorzet. En dan denk ik, jongen, wat doe je daar? Gaat gewoon voor dat doel staan. Want daar moet jij heen wezen als rechterspit. En laat Bloemendaal lekker die vrije trap nemen. Die kan dat net zo goed. Maar nee, hij moet hem toch nemen, vindt hij. En geeft dan een voorzet waar je helemaal niks mee kan. Wordt de bal over de achterlijn gewerkt. En mag UD19 opnieuw een achterbal gaan nemen. In de vorm van Dudinze. 43 minuten op de klok. Die geeft dan een bal helemaal naar de zijkant. Daar is het Kleiweg die goed zijn mannetje staat. Maar weet toch UD19 de bal nog naar voren te spelen. Alleen gaat hij dan via een aanvaller van UD19 over de zijlijn. En mag Hooy aan de linkerkant van het veld een uitbal gooien. Gaat hij richting Van Nieuwkerk weer. Nou ja, die wordt weer aan alle kanten getrokken, zodat hij alleen nog maar kan bukken. En krijgt Hooy hem toch weer op zijn pantoffel. En speelt hem dan heel ver naar voren, maar gaat die bal uit. En mag UD19 halverwege de eigen helft een uitbal gaan nemen. Gaan ze daar via het middenlijn proberen een aanval op te zetten. Wordt die bal dan richting de spitsen gebracht, maar weet Kleiweg hem weg te koppen. En is het Hooy die hem gelijk blind weer naar voren speelt. Dat is de hele tijd een klein beetje het spel van VSB de laatste tijd. Dat ze dus continu die bal alleen maar blind naar voren spelen. In plaats van even die rust te houden en een man op te zoeken waar die bal dan naartoe kan. En is het nu weer Thijs Timmerman die heel goed die bal weet te veroveren. Is het Guus die hem probeert zijn man uit te schakelen, maar dat lukt niet. door de bal over de zijlijn gaat. Hij gaat Obewalé hem gooien. Obewalé, juist, die geeft hem dan toch aan Bloemendaal, inderdaad. Krijgt hem dan toch ingegooid terug en kan dan er wat mee gaan doen. Maar wat doet hij er dan mee? Ja, eigenlijk niet veel, want die voorzet op Hooi is niet helemaal lekker. Maar met een gelukje krijgt hij toch aan de linkerkant in zijn voeten. Kan dan die voorzet geven. Die bal die wordt voor het doel gedaan. En dan staat de keeper te wuiven dat hij achter de achterlijn is geweest. En dat doet de grensrechter ook. Waardoor Udi 19 opnieuw een achterbal mag gaan nemen. En ja, je hoort het wel. Het is een klein beetje niet echt gecontroleerd voetbal hier op Sportpark de Boekhorst. Udi 19 krijgt niet echt de kansen. En VVSB laat het een beetje versloffen met lange ballen. En onzuiver passing die ze doen. Nu is het Kleiweg die de bal weet op te vangen van die achterbal. Maar is het toch die 19 die hem hier heeft. Gaat weer een lange bal richting Max Ossendrijver. Die hem dan rustig aanneemt. Probeert bij Hooy in zijn voeten te spelen. Maar die was ondertussen al verder gelopen. Hè, en dan gaat de bal over de zijlijn. En mag die 19 opnieuw een ingooi nemen aan de rechterkant van het veld. Wordt die bal in de voeten van de spits gespeeld. Die legt hem dan terug naar de nummer 10. En krijgt hij hem weer een heel mooi terug. Maar dat gaat net niet lukken. Omdat Kleiweg ertussen zit. Ja, het zijn natuurlijk wel twee bomen van verdedigers die daar in het centrum bij VSB staan. En wordt hij nu via de rechterkant voorgegeven. En weet een van de spelers van VSB hem nog net weg te werken. Dat is Bloemendaal. Nee, Kleiweg, als ik het goed gezien heb. En mag die 19 erin gooien gaan nemen. Zo'n meter of drie vanaf de achterlijn. Maar is het Gooi die hem opvangt. En eigenlijk dan heel gewoon over de zijlijn loopt. Maar is het de scheidsrechter van dienst. En dat is Robin Brinkman. Die gefloten heeft. Die staat toch wat op een paar spelers van Udi 19 te mopperen. Maar na 46 minuten is het hier 0-0 en rust.
2: Oké, Marco, ga jij even lekker wat drinken. Een water, iets fris in ieder geval. Om de keel een beetje te smeren. En dan horen we jou straks met jouw tweede helft die je gaat verslaan van de wedstrijd. VVSB Udi 19. En laten we hopen, luisteraars, op een iets betere tweede helft. En wat doelpunten. Want ja, een 0-0 wedstrijd, dan is de avond altijd zo lang. Maar gelukkig hebben we ook om 7 uur hebben we de wedstrijd RBC FC Lisse met Jan-Kees Vaas. Die gaan we zo direct even bellen en contact met hem leggen om te kijken of die goed is aangekomen in Roosendaal. Want daar speelt RBC natuurlijk zijn thuiswedstrijden. En dan gaan we vanaf 7 uur horen hoe FC Lisse het daar gaat doen vanavond tegen RBC. En natuurlijk dan ook natuurlijk de tweede helft van VVSB Udi 19, waar de ruststand nu 0-0 is. Hier is Bluff!

0: Eind jaren 90, begin 2000. In ieder geval, hier blijft een goede plaat van Bluff. Ja, Jan Kees, hij zei het al, Brabantse nachten zijn lang. Want hij zit in Brabant bij de wedstrijd RBC FC Lisse. Ja, dames en heren, die is op zaterdagavond om 7 uur. En Jan Kees is voor niks en niemand bang. Of hij vindt alles prima. Hij gaat gewoon met zijn clubje mee, FC Lisse. Dus hij gaat vanavond verslag doen van die wedstrijd die om 7 uur begint. En wat verwacht je ervan, Jan Kees, tegen RBC?
1: Nou ja, het is inderdaad een hele dag wachten. Dan hoor je dat Noordwijk heeft gevoetbald en al die andere clubs. Dan weet je dat VWSB is begonnen. En dan moet je wachten tot 7 uur dat Lisse gaat beginnen. Inderdaad, aan de wedstrijd bij RBC. Vorig jaar was het op 7 december. Sinterklaas was het land uit en Lisse gaf cadeautjes weg, want ze verloren in de laatste minuut bij RBC. Je kunt zeggen dat Lisse het kampioenschap vorig jaar heeft gespeeld in het eerste gedeelte van de competitie. Toen ze onnodig punten verspeelden, onder meer thuis tegen Groene Ster, thuis tegen Sindoco en uit bij RBC. Die fout willen ze niet meer maken. Vandaar dat ze vroeg in het seizoen RBC treffen in zeg maar Roosendaal. Maar RBC is wel een ploeg, die hoorde vorig seizoen bij de best of de recht. Die had de top 5, cultuur kampioen. Rijnvogels, VWSB, Lid, na-competitie. Gemert, bijna na-competitie. En daaronder had je RBC als de nummer 6. Dus het is wel een ploeg in wording. Een ploeg in opkomst die in 2011 failliet werd verklaard. Maar de laatste jaren een opmars bezig is. Resulteert uiteindelijk in de betaald voetbal. Ze willen terug naar betaalde voetbal. Toch heeft RBC ook te maken met goede spelers die worden weggehaald. Borsdorp, de spits ging naar Hoek. En Verschuren, de man die vorig jaar de winnende goal maakte, is vandaag geblesseerd. En Lisse is trouwens opstelling niet geven, want het is precies dezelfde als vorige week, de basis. Lisse zat midweeks met 4-2 van Aalsmeer won. Positief 3 goals van Jarno Slootweg. Spits overgekomen van de jong ADO, nog niet in de basis, maar hij laat wel zien dat hij kan scoren. En het was ook belangrijk dat Lars Raus speelminuten opneemt, want Lars Raus is gif in de selectie in positieve zin. Straks om 7 uur RBC Lisse. En de grote vraag is, blijft de score van de Bollestreekclubs ook na vanavond 100%? Vorige week Noordwijk won, VWSB won, Lisse won. Vandaag Noordwijk geworden, VWSB en Lisse zullen die volgen. Als dat zo is, dan is het nog steeds 100%.
0: Dat zou heel mooi zijn, Jan Kees. Wij gaan jou straks uitgebreid horen bij die wedstrijd tussen RBC en FC Lisse. Ja, en VWSB, Jan Kees zei het al, die zijn al om 6 uur begonnen. Dus die zijn nu bezig met de rust. En ik kan u vertellen, als u net inschakelt, daar is de wedstrijd tussen VWSB en UD19 nog steeds 0-0. Maar die zitten dus in de rust. Dus ook die zullen we na 7e weer horen. En dan horen we dat in de persoon van Marco van den Berg. Betekent dat wij nog één plaatje voor het nieuws van 7 uur gaan draaien na nieuws dus en reclame. En daarna zijn we bij u terug met het tweede uur van Bollestreeksport. Met dus de wedstrijden VWSB UD19 en RBC FC Lisse. We zijn bij u.

tot 9 uur vanavond.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollestreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 7 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranjebondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
11: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam. En in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk binnen.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

0: Ja, welkom terug in het tweede uur van Bollestreek Sport op deze zaterdagavond 22 augustus, aflevering 1742 alweer. Vanmiddag hadden we aflevering 1741, toen met één wedstrijd. En dat was Gillesveen tegen Noordwijk. En dat werd 0-4 wedstrijd in de derde divisie B. En vanavond, want we zijn om 6 uur begonnen, hebben we ook 2 wedstrijden in die derde divisie B voor u. De eerste helft was tussen 6 en 7, tussen VWSB en UD19. Daar is het 0-0. Die gaan zo direct aan de tweede helft beginnen. En de tweede wedstrijd die ik vanavond voor u heb tussen RBC en FC Lisse, die is als goed is, Jan Kees, net afgetrapt in die derde divisie B.
1: Nou, de aftrap moet nog worden gedaan, maar de pupil van de week gaat dat zo straks doen. We hebben als arbiter Franklin Berg. Kijk naar RBC, heeft vorig jaar een 6e plek gehaald. Een ploeg die in opmars is. Uniek club, want in 1912 opgericht. En in 1973 speelde ze voor het kampioenschap van Nederland bij de amateurs tegen Noordwijk. Dat waren 3 wedstrijden. En de derde wedstrijd was zoals op 21 augustus. Noordwijk toen met Sjoerd Eelman als trainer in Noordwijk won die wedstrijd. Noordwijk kampioen van Nederland bij de amateurs. Toen betaalde voetbal in de 86e bekerfinale tegen Ajax. Het Ajax van Johan Cruijff. 2011, faillissement. Ging ik terug naar de amateurs. En de opmars is begonnen in 2013, kampioen van de 5e klasse. 2017, kampioen van de 4e klasse. 2020, promotie naar de 2e klasse. 2023, kampioen 2e klasse. En in 2024, kampioen 1e klasse. 2025, vorig seizoen, promotie naar de 3e divisie. Nou, RBC heeft ambities om terug te keren naar betaalde voetbal. Maar daarvoor moeten ze nog heel veel stappen zetten. Belangrijke speler is nummer 10. De middenvelder Desi Ubbink. En de aftrap is zojuist gedaan. FC Utrecht dus. Dezelfde opstelling als vorige week. We zijn begonnen hier. RBC is uiteraard nog geen doelpunt.
0: Komen we zo bij jou terug, Jan Kees. Want Marco van den Berg die staat te popelen om te vertellen hoe zijn tweede helft gaat tussen VWSB en UD19. En voor mij is er een grote kans geweest.
2: Nou, die is heel sensationeel begonnen. Er was namelijk een bal van achteruit bij UD19. Daarbij werd de nummer 12, dat is Ieltje, werd weggestuurd. En het was van wonder. En heel de tribune vond dat hij een terechte slijding op de bal nam om die aanval ongedaan te maken. Maar de scheidsrechter zag het toch anders. Gaf hem een gele kaart en ook nog eens een keer een strafschop. Nu is het van Owe die vastgehouden wordt door een van de spelers. En daar wordt ook een gele kaart voor gegeven. Terecht eigenlijk ook. Maar goed, er was dus een penalty. En ja, Kees stond heel rustig te vertellen wanneer RBC allemaal kampioen was geworden. En ik zat, kom nou, want die penalty wordt genomen. Nou, hij had net zo goed niet kunnen komen, want die bal die werd heel hoog, hard en hard overgeschoten. En daardoor staat het hier ook na 50 minuten nog steeds 0 tegen 0. En mag PSV een vrije trap gaan nemen en die wordt dan in het 16 meter gedaan. Maar de keeper vangt hem op en ook zodoende wordt deze aanval teniet gedaan. En staat het hier ook dus na 50 minuten nog steeds, heel verrassend, 0 tegen 0.
0: Ja, dat dus allemaal tot 9 uur vanavond hier bij Bollestreek Sport. Zaterdagavond editie. En ja, we bewaren het beste voor het laatste. Save the best for last, Vanessa Williams. Dan moet ik wel even de goede schijf hebben, want ik heb wat dingen omgedraaid. Maar hier is hoor, Vanessa Williams. Save the best for last.

0: Ja, mooie ballad hoor, van Vanessa Williams. Save the best for last. Ja, VVSB gemiste strafschop. Twee eerste helft was niet al te best. Vorige week was het ook niet al te best, maar er werd gewonnen. En vandaag heeft de wedstrijd toch echt wel een doelpuntje nodig tussen VVSB en UD19.
1: En dat hebben ze zeker. En het is in ieder geval een half doelpunt. Bijna een uitbal op een meter of twee vanaf de achterlijn voor UD19. Omdat Kleiweg daar robuust in moest treden en die bal over de zijlijn rost, is het nu VSB wat in de aanval gaat. Probeert Van Nieuwkerk het met zijn borst een 1-2 aan te gaan, maar dat lukt niet. Waardoor die 19 nou heel gevaarlijk eruit komt. Wees het hooi die iemand tot stoppen weet te weten. Maar is het dan toch die nummer 12 die net doorheen ging en daar een strafschop voor kreeg. Die nou vanaf een meter of 16 rustig kan aannemen en uit kan halen en... Misschien was hij houdbaar voor wandelen, maar hij duikt over de bal heen. En zodoende is het hier na 55 minuten 0-1.
0: Ja, dat belangrijke doelpunt is gevallen helaas aan de verkeerde kant. Als we een beetje chauvinistisch mogen zijn hier bij Bollestreeksport. Zometeen terug naar Marco van den Berg. Eens eventjes luisteren bij Jan-Kees Vaas hoe het gaat daar bij FC Lisse in het verre Roosendaal tegen RBC.
2: Nou, verre Roosendaal valt ermee. Het is 5-10 met de auto, dus zover is dat niet. Maar goed, Lisse kwam meteen al in de problemen. Het was een aanval van RBC. Omaral Baat moest een redding verrichten. Dat deed hij ook uitstekend. Alleen raakte hij niet geblesseerd. En werd opgelapt. En die nieuwe regel is dat je dan een minuut naar de kant moet. En dan mag je er weer in. Vervolgens was Lisse dat probeerde een aanval op te zetten. Kreeg ook een cornerbal. Edwin Martens nam die bal vanaf de linkerkant. Maar ging over alle aanvallers van FC Lisse heen. Dus dat gevaar was geweken. RBC is een goed voetballende ploeg. Vorig jaar dus 60 geworden. En thuiswedstrijden waren ze heel sterk. Ik dacht dat ze maar één keer hadden verloren thuis. En overige wedstrijden gewonnen of gelijk gespeeld. En de ploeg dus, die inderdaad potentie heeft. Maar ook wat betere spelers of zag vertrekken of gelanceerd zag raken. Want ook RBC heeft natuurlijk te maken dat de betere spelers worden weggehaald. Zoals Spits Bosdorp, die nu tweede divisie speelt bij Boek. Wel belangrijk aanwezig is Oussama Bouya Laven. Die komt van Kozakken Boys. Behendige speler. Die staat een beetje achter de spitsen. En dan hebben we ook nog de nummer 15, Dariel Alexandrov. En al eerder de genoemde nummer 10. Nog een beetje de spel bepalen bij RBC. Dat is Wesley Ubik. Nou, de keeper van de RBC zagen we, want als vorig seizoen zagen we vorige week bij Achilles Veen. En vandaag tegen Noordwijk Luc Brandt. Vandaar dat er een andere man onder de lat staat bij RBC. Dat is Nick Frits. Nou, die wedstrijd is nu 7 minuten aan de gang. Er is een hele bus met FC Lisse supporters naar deze wedstrijd toegegaan. Dus die ondersteunen de aanhang. Of de ploeg van FC Lisse. Voorlopig hier nog geen doelpunt. Het is uitermate zorg, 20 graden. Wat wil je nog meer? 0-0 nog.
0: 0-0 daar dus. En ja, helaas dus aan de verkeerde kant, Marco. Het doelpunt gevallen in het voordeel van UD19. Dus VVSB moet aan de bak.
1: Inderdaad. En het was ook wel eigenlijk nodig dat er een doelpunt viel. Want dan is VVSB in ieder geval wakker geschud. Het speelde niet goed. Het speelde onzuiver. Het speelde te makkelijk. En hoofdzakelijk de lange bal. En ja... Laten ze er nou maar weer eens wat van zien. Het was de nummer 12, de Iligin, die heel erg vrij stond. Heel rustig kon aannemen en dan vanaf een meter of 16 een hele mooie strakke schuiver over de grond. Van Wandelen had hem denk ik kunnen hebben, want hij zag hem ruim aankomen. Zo vrij stond die jongen. Maar ja, hij dook er overheen en zodoende is VSB nu in de aanval. Is het Guus die in het 16 meter gebied probeert op te vangen en hem breed te leggen, maar dat lukt niet. En zo gaat de bal weer terug. Richting Esveld. En is het opnieuw Guus die hem krijgt. Maar ja, Guus en schiet op doel is nog wel eens iets wat niet samengaat. Want meestal is het doel dan te laag en te smal voor Guus. Zodoende is het een achterbal voor UD19. En met de stand op 0-1 gaan wij even terug naar de studio in Noordwijk-Rout. Terug naar die jonge god.
0: Nou, dan ga ik hem weer doorspelen aan Jan-Kees Vaas, die bij RBC FC Lisse zit. 0-0 daar.
2: Ja, verkeerd uitgespeeld. Lisse had net een meerderheid aan spelers richting een RBC-goal. Dan moet je dat beter uitspelen. Marcus Schotten bleef te lang met die bal lopen, waardoor die kans op zee werd geholpen. Het is duidelijk dat Lisse op de counter speelt, dat ze razendsnel eruit komen. Onder meer met de linksback Bradley Martens. Net kwam die ook weer door. Dus een zwakte is dit bij RBC aan de rechterkant. Daar moet Lisse wel gebruik maken. De tweede keer kwamen ze bramen ze beter door. Bradley Martens gaf de bal echt niet goed voor. Maar goed, Lisse slim uitspeelt. Net met Marcus Scholten en had die 0-1 op het scorebord kunnen en misschien wel moeten staan. Het gaat om effectiviteit, het gaat om rendement. Het gaat om gochmen, het gaat om leefbaarheid, het gaat om slimheid. En dat moet in de ploeg komen. En daar kan je op trainen en daar kan je ze hebben automatismes van inslepen. Maar voorlopig dus nog hier geen doelpunten. Nu wel Gijs de Bruin die probeert aan te spelen. Jerrel Hak uiteraard, de snelle man op de rechterkant. En nu is het Marcus Scholten die wel beter meeneemt. Scholten kan het niet eens eentje. En dan gaat de bal naar de keeper van RBC. Nick Frits. We hebben hier te maken met een kunstgras ondergrond. Het zal even wennen voor een FC'ist dat thuis speelt op natuurgras. Ik zei het al, het is een stadion waar ze 12.000 mensen in kunnen. Die zijn er uiteraard niet, maar het is wel gezellig. Met die Brabantse sferen, met RBC-supporters die hun club ondersteunen door Dick en door Dunk. Maar voorlopig hier nog geen doelpunten, 0-0.
0: Ja, geen 0-0 dus nog bij RBC FC Lisse. Betekent dat wij inmiddels weer toe zijn op deze zaterdagavondeditie aan de tweede plaat in de tweede uur. En ook dit seizoen is dat altijd iets van de Beatles. Dit keer... Oh, nee. Dat gaat niet helemaal goed. Ook ik moet even wennen weer een nieuw seizoen. Dan moet je altijd weer even wennen. Waar zitten nu al die schijfjes ook alweer? Altijd lastig. Dan moeten we even kijken. Hebben we hem? Ja, we hebben hem. Daar komt hij hoor. Obla wie, obla da van de Beatles.

0: Jan Kees heeft wat te melden bij RBC FC Lisse.
1: Ja, de man wat hij aanraakt, dat raakt hij aan. En dat is een gouden been. Hij heeft zowel links als rechts is die goud waard. We hebben het over de nummer 11 van Lisse. Hij is natuurlijk op aanraden van Remy van Ekeren naar Lisse gekomen. Wat hij aanraakt is goud waard. Want het is Mo Handoui die gewoon genadeloos uitlaat. RBC Lisse zijn derde goal van het seizoen al door Mo Handoui. 0-1 en wat mij betreft, hopla die, hopla daar.

0: De Beatles dus, met het nummer wat zij zongen. Snel naar Roosendaal, RBC FC Lisse, 0-1 voor de Lissenaren.
1: Ja, ik zal het al bij je aankomen. Ik zei het al, het zwakste ligt bij RBC aan de rechterkant. Keer op keer stomen de mensen van Lisse op. Eén keer bleef Marcus Scholten zijn actie te ver door, waardoor het geen kans opleverde. Tweede keer Bradley Martens ging goed door. Zijn voorzet leverde nog geen resultaat op. En toen was het Mohamed Dewi die niet nadacht, maar gewoon uithaalde. En Mohamed Dewi heeft het naar zijn zin bij FC Lisse, want dat bleek wel, vorige week maakte hij ook wel twee prima doelpunten. Is gekomen op aanraden van zijn vriend van Telstar, bij Telstar, Remy van Ekeres. En die twee vormen een heerlijk duo. Die vinden elkaar blindelings daar. Waarom? Omdat zij geboren zijn als voetballer. Voetballers die voor het plezier spelen, die op techniek spelen en op vernuft. Zo staat Lisse met 1-0 voor na een kwartier spelen.
0: Ja, en de andere club die wij natuurlijk hopen dat die de punten halen. Want Jan Kees zei het al, het zou mooi zijn als ook deze week de bolligste clubs de volle buit weten halen. En we de 100% score kunnen blijven houden. Maar dan moet VVB wel twee keer scoren. Want er staat 0-1 achter thuis tegen UDI-19.
2: En of dat gaat lukken, dat weet ik niet. VVB wat net wel een aantal keren gevaarlijk werd. Maar dan was elke keer de laatste paas niet goed of niet zuiver. Daardoor kon die 19 elke keer weer gevaarlijker uitkomen. Want dat is het nadeel als je met 0-1 achter staat. Dan ga je natuurlijk meer aanvallen, waardoor er achterin gaten ontstaan. Dat is een logisch geheel. En bestaat er dus kans dat die snelle spitsen van Udi 19 met ruimte heel gevaarlijk gaan worden. En dat is al een paar keer gebeurd. Nu weer een corner voor Udi 19 aan de rechterkant van het veld. Dan komt hij hoog voor. En is het Van Breukelen, die is trouwens net gewisseld voor Hooy en Cardol. Een nieuwe speler bij VSB is er ingekomen voor Guus Verwer. Eigenlijk wel een rare wissel, want Guus speelde gewoon goed. Was gevaarlijk op die kant. Maar ja, de trainer beslist en die heeft voor iets anders gekozen. Terwijl nu ook de nummer 16 van UD19, dat is Job Michaels... Gaat wisselen met nummer 25. Dat is 23, denk ik. Want 25 speelt nog niet. Die gaan ook wisselen. En zo blijft VSB dus hier aan modderen. Zo mag je het gerust noemen. De laatste paas is gewoon elke keer niet goed. Een uitbal nu aan de linkerkant van het veld. Is het voor die 19. Die gooit hem dan op hun spits. Maar komt hij bij Jody Esveld. Die hem eigenlijk wel weer blind naar voren speelt. En dat in een voeten doet van iemand van Udi 19. En die kan dan gelijk weer beginnen met een nieuwe aanval. Het is slordig, het is onzuiver. En het is eigenlijk gewoon niet goed wat VSB laat zien. Maar dat betekent ook naar de score 65 minuten 0 tegen 1.
0: 0 tegen 1 dus daar. En ook 0-1. Maar dan in positieve zin voor FC Lisse uit bij RBC.
1: Ja, 0-1 uiteraard hier... Net was het bijna 0-2, maar die werd terecht afgekeurd. Hoge voorzet van Jerel Hak. Dat was Jaap Sessel die dat bal ging, maar duwde de keeper met ballen al in de goal, Nick Frits. En dat mag uiteraard niet in het voetbal, vandaar dat die 0-2 terecht werd afgekeurd. Nu Sven Verzwijver een lange uittrap en die gaat dan richting zijn keeper van tegenpartij. De keeper van tegenpartij, Nick Frits, was ver zijn goal uit te komen. En had niet door dat de bal nog bij Mohamed Hamdoui terecht kwam. Hamdoui. Had ik een mooie stift in gedachten. Proberen het ook. Dan moet het een beetje mee zitten. Maar de bal ging net naast de goal. Aanvoerder ook tegen trouwens de keeper van de RBC. Nee, dat niet waar. Het aanvoerder is Westen Spierings. Goed, RBC is even geschrokken van de achterstand die ze opliepen. Ze hebben een probleem aan de rechterkant. Want daar kreeg Lisse dus voor die 0-1 ook al een aantal mogelijkheden. Ja, RBC heeft ook wat jonge spelers die zeg maar beter moeten worden. Die moeten zich ontwikkelen zoals dat zo mooi heet. Dus ja, het is weer een nieuw seizoen. We zijn weer opnieuw begonnen. Lisse komt als nummer 2. Vanuit de vorig seizoen en RBC als nummer 6. Lopig hier, 17 minuten 0-1.
0: Ja, en Marco, VVSB heeft ongeveer nog een klein half uurtje om deze stand om te draaien. In ieder geval om die 1-1 te maken.
2: Ja, daar waren ze net hard op weg toe. Er was weer een scrimmage voor het doel met een paar gevaarlijke kansen voor VVSB. En er staat Max Ossendrijver daar en die probeert al de balletdanser te zijn door... de bal onder zijn voet te laten gaan, om te draaien, een flikvlak te maken en weet ik wat allemaal. Maar ja, dan gaat hij ten onder als stervende zwaan. Dat kan je natuurlijk niet van verwachten om lichtvoetigheid van zo'n zware jongen als Max Ossendrijver, die vandaag zijn 100ste wedstrijd voor VVSB speelt. Van Breukelen nu aan de rechterkant van het veld. ofwel aan de linkerkant, maar die kan ook niet zo gek veel daarmee. En zo gaat de bal weer terug. En moet VVSB aanvallen. Probeert het nu ook wat meer aan te vallen door de bal richting iemand met een paar shirts te spelen. En gaat zo proberen om die 0-1 van het bord te krijgen. Maar of dat helemaal gaat lukken, dat weet ik niet. Want er vallen natuurlijk achterin nu wel gaten als zowel Max als Kleiweg naar voren gaan. Dan blijft het hier ook billen knijpen achterin met die twee lange, sterke verdedigers. Maar ja, snel, dat zijn ze niet. En dat zijn wel de aanvallers van RBC. En daarom staat het 0-1.
0: Ja, U19 maakt het VVB dus lastig. En is het makkelijker voor FC Lisse uit bij RBC, Jan Kees, als je naar de stand zou kijken wel?
1: Makkelijk kun je niet zeggen, want het is pas 0-1. We zijn net 20 minuten aan de gang. Gijs de Bruin, uitstekende interceptie. En die schiet ook meteen. Gijs de Bruin, die dus met zijn maatje vanuit de jeugd, Jaden Zijsling, het centrale verdedigingsduo bij Lisse vormt. Ze hebben een jaartje of 3-4 met elkaar samengespeeld in de jeugd. Zijsling koos een andere uitweg. Hij ging naar AFC en vervolgens naar Jong Almere City. Nou, Jong Almere City heeft hier 22 wedstrijden. Speelt tweede divisie. Terugkeerde naar Lisse. Hij woont in Nieuw-Vennep, dus hij kan het makkelijk op zijn fiets bij spreken. Maar die twee jonge spelers van net 20, die vormen de centrale verdedigingsduo en doen het tot op heden prima. Nu Lisse weer met Omar Elbaat, wat ervaring aan de rechterkant, rechtsback. Hij geeft hem nu op Jerel Hak. Jerel Hak moet hem dan proberen voor te geven. Gaat richting de achterlijn van de RBC, geeft hem ook voor. Komt dan bij Andowie. En daar is het een bal die via Andowie achtergaat. Hij is boos op de grens. Hij had liever een voorbal gehad. Maar ja, dat hoort bij het voetbal. De arbitrage bepaalt. De achterbal mag worden genomen door de keeper van RBC. En dat is dus Nick Frits. Voorlopig heeft Lisse de verdiende voorsprong met 1-0.

0: Alpha Film met Big in Japan. Ja, VWS B doet het meestal thuis ook heel big, heel groot altijd. Maar vandaag, Marco, lukt het niet echt tegen UDI 19? No way.
1: Nee, het is een beetje paniekvoetbal. Het zit niet echt lekker en de laatste bal is meestal net niet goed. Van Breukelen die probeert de bal wat. Het nadeel van veel aanvallen en dan slordig zijn in de laatste bal is dat dan heel veel ruimte achterin weggegeven wordt en ook ontstaat. Waardoor die 19 elke keer toch wel weer gevaarlijk kan zijn en dan de verdedigers van VSB soortement aan de noodrem moeten trekken. Maar ja, dat heeft totaal nog geen gevolgen gehad nu. In ieder geval loopt Niels Duivenvoorde, de Noordwijkerhouder, loopt zich warm. En zijn er ook alweer twee mensen die zich omgekleed hebben. Dus wie weet gaan die er nog in om wat versterking te geven. Dus in ieder geval nu een vrije trap voor VSB. En die wordt opgeëist door Van Wetten. Het is halverwege de eigen helft. Dan denk ik, ja, dat kan ook gewoon Van Breukelen doen. Waarom moet Van Wetten dat doen? Maar ze gaan toch kijken of ze nog wat kunnen doen in voorwaartse acties. In ieder geval Bloemendaal die daar wat rust achterin geeft en probeert de bal goed te geven. Nu op Esveld die er vandoor is en dan teruggeeft op Overwallee. Die gaat hem eigenlijk weer zo'n loos balletje waar je helemaal niets van hebt. En zo blijft VSB hier stommelen terwijl het Noordwijkerhout kwartiertje aangebroken is. Nog een kwartier en dan is de stand nog steeds 0-1.
0: Ja, en ook nog een kwartier een beetje in de eerste helft. Dan nog weliswaar is de wedstrijd tussen RBC en FC Lisse. En daar is het dan 0-1 in het voordeel van de Lissenaren. Jan Kees?
2: Ja, doordat er 1 minuut stilte is geweest, zijn we wat later begonnen. We zitten pas in de 26e minuut. Een hinkende Remy van Ekeris lijkt last te hebben van een enkel blessure. Maar arbiter Franklin Berg vindt gewoon dat het doorgespeeld moet worden. Hij loopt nog steeds niet helemaal makkelijk. Er is nog geen reden om een blessurebehandeling te vragen. Maar hij probeert met wat oefeningen, wat loopacties toch weer in het ritme te komen. Dat is belangrijk voor Lisse. Remy van Ekeris vorig jaar de beste speler op ons lijst tabblad. De cijfertjes die hij kreeg. Een aanspannpunt op het middenveld. En de stratege. Maar goed, Lisse moet gewoon doorgaan op de eerste lage weg. Ze voetballen prima. Ze krijgen kansen. Maar 1-0 is heel magertjes. Aanval is de beste verdediging. Dat doen ze nu met Gijs de Bruin. Hoge bal naar voren. Kijk waar hij terecht komt. Die komt bijna. Maar bijna telt hij in de sport bij Boham Doumbi. Hele mooie achterhoede bij RBC qua namen. Claudio Ventura Thiago. En die andere speelt Leonardo Rocha Almeida. Maar die gingen net bijna twee in de fout. Alleen de bal kwam niet terecht bij Mohamed Louis. Dus mooie achterhoede qua namen. Maar RBC heeft duidelijk achterin problemen. We zien de ruimtes die Lisse af en toe krijgt. Lopig hier zitten we hier in de 27e minuut. Lisse leidt met 1-0. Zeg wel.

0: Ja, terug bij af met Fleming en Ronnie Flex. Die dachten, joh, laten we samen een plaatje maken. En de titel daarvan is Terug bij af. Nieuwe plaat. Dus in de top 40 gaan wij naar... Wie zullen we doen? Ik heb de schuif van Marco van den Berg vast. Dus we gaan naar VVV UD1901 Duitsland.
1: Nog steeds die vervelende 0-1. Maar of het er ooit meer gaan worden, dat zullen we zien. Ondertussen heeft VSB gewisseld. Timo Wolters en ook een nieuweling, Danny Lutte, zijn het veld ingekomen voor Max Ossendrijver. Belerende Max Ossendrijver en Niels van Wetten heeft plaats moeten maken. En nu is het Joey Esveld die zijn plaats afstaat voor de Noordwijkrouter Niels Duivenvoorde. En wat Niels in de zomer gedaan, dat weet ik niet. Maar er is een echte man ontstaan. Met een goede kop op zijn lichaam. Misschien dat hij dan het verschil kan gaan maken bij VVSB. Maar ja, alleen kan je het natuurlijk nooit. Nog 10 minuten in ieder geval op de klok heeft VVSB om van die vervelende 0-1 achterstand af te komen. En we gaan het zien terwijl nu ook die 19 gaat wisselen, zou ik zeggen. Laten we even naar Kees Jan gaan, naar RBC FC Lissen.
2: Ja, gaat erop.
0: Ja, daar hebben we Jan Kees, ga je gang.
2: Ja, Lissen verzuimde ze juist een 0-2 te maken. Het was een bal die op Jerrel Hak kwam. En dan gaat hij natuurlijk op snelheid er vandoor. En soms moet je de bal breed geven. En soms moet je niet zelfzuchtig zijn. Hij was zelfzuchtig, terwijl Mohamed Louis om de bal vroeg werkelijk helemaal vrij stond. Nou, als Andouille die bal had gekregen, had het dus 0-2 geweest. Want hij had die bal voor het eerst schieten. En dan krijg je dus dat Andouille een beetje teleurgesteld is, een beetje boos. Maar goed, het gaat weer verder. En in plaats van 0-2 kan je dan de 1-1 zeg maar tegenkrijgen. Want dan ben je terug bij af, zoals Fleming net zong. En inderdaad, de eerste mogelijkheid was daar voor RBC, die in Jelte Paul een veelscorende spits heeft. Een paar jaar geleden al, toen ze promoveerden vanuit de vierde divisie. Vorig jaar maakte hij 22 ook maakte hij vorig seizoen. En nu krijgt hij een enorme kans, maar hij schoot de bal gelukkig voor Lissen over de goal heen. Dus Lissen moet meer opletten dat ze verdedigen, maar ze moeten ook de kans benutten. Nu misschien een bal via Bradley Martens. Linksback speelt op Scholten, die komt in 16 binnen. En wordt, krijgt een duwtje in zijn rug, wil een strafschop, krijgt geen strafschop. Brekelin Berg wuift dat weg, Scholten is teleurgesteld. Tegen wel zwaar een duwtje in de rug, was dat ernstig genoeg om daar een penalty voor te geven? Nou, dat is de vraag. Maar voorlopig zitten we hier in de 32e minuut en Marco komt al richting het einde, denk ik.
0: Ja, Marco, inderdaad.
1: Dat klopt, we hebben nog 9 minuten op de klok, Klaas-Jan. En VSB probeert wel aanvallend wat te doen, maar dat gaat niet echt lukken. Omdat Udi 19 gewisseld heeft een aantal keren. En nu een verdediging heeft opgesteld rond die 16 meterlijn van hun. En dus zegt van nou kom maar, want daar komen jullie niet doorheen. Niels Duivenvoorde nou van een afstandje probeert niet een voorzet te geven. Maar die bal die gaat een halve meter hoog. Ja, dat is heel makkelijk verdedigen voor een ploeg als Udi 19. En nou ook weer een steekbal die doorgegeven wordt. Maar die rolt gewoon richting de achterlijn. En kan de keeper hem oprapen om weer de bal een lange bal te geven. Zodat de spitsen van Udi 19 aan de gang kunnen worden gezet. Wolters die nu op de laatste bandpositie is gaan spelen op de plek van Max. Om proberen wat voetballend van achteruit te krijgen. Is het nu, ja ik moet af en toe even wennen aan de nieuwe dame. Is het Cardol die naar de rechterkant is gegaan. Omdat Niels Duivenvoorde op links speelt. Wordt Udi 19 gevloerd. Wordt daar niet voor gefloten. Ja, er wordt wel voor gefloten. En mag Udi 19 een vrije trap gaan nemen. Op halverwege de helft. En dat wordt gevierd door een aantal. Alsof dat er een doelpunt gemaakt wordt. Ja, zo blij kan je natuurlijk ook zijn. Met een 0-1 voorsprong. Want ja, je kan het zeggen hoe je het wil. Maar er worden wel 3 punten meegenomen naar Uden. Gaan we kijken wat ze er nog van gaan maken. Nou, ze blijven een beetje rommel op het middenveld. Dus terug naar Kees-Jan. Terug naar RBC Lissen.
2: Ja, Uden heeft natuurlijk één bekende inwoner. Hè? Dat is de geboorteplaats van onze minister-president Jetten. Die komt uit Uden. Brabant ook. En Brabant heeft ook RBC. Die staan achter tegen FC Lissen met 0-1. Hadden dus net de eerste kans van de wedstrijd met Jelte Paul. Lissen heeft dus verzuimd de score uit te breiden met 0-2 of 0-3. Kreeg geen penalty bij via Marcus Scholten. Dat was denk ik een te licht duwtje in de rug. Voorlopig is RBC weer wat beter in de wedstrijd gekomen met de nummer 5. Jordi Ema Nema, die dan de bal doorspeelt naar de nummer 10. En dat is Wesley Ubbing. Een beetje middenveldspel. Hier zitten we in de 35e minuut. Maar ik zei al, bij VVSB, Udi 19, begint de tijd te dringen voor VVSB.
1: Inderdaad, er staat nog steeds 0-1. En Udi 19 probeert wel aan te vallen. Maar omdat ze zoveel mensen achter de bal hebben, is het eigenlijk geen doel voor de spitsen. Niels Duiven wordt er nou die hem voorgeeft. En dan wordt hij vlak voor het hoofd van Nieuwkerk wordt hij weggekopt. En dan gaat hij een meter voor de achterlijn over de zijlijn. En dan is het Bloemendaal die daar heel snel heen loopt. Omdat Hooy natuurlijk nu gewisseld is om daar die uitbal te nemen. Ook Esveld zit ondertussen onder de douche. En dan is ja dat gevaarlijke wapen met die lange ingooien is dus weg. Wordt er een kort balletje gegeven op, hoe heet die, Cardol. Cardol die hem dan teruglegt en dan wordt die bal weer uitgespeeld. En mag Bloemendaal opnieuw dat kunstje gaan proberen uit te voeren. Gaat het nu via Cardol wordt hij teruggebracht. En die moet slim zijn, want als hij nu de bal verliest is het 2 tegen 1. En moet Van Breukelen het opknappen. Speelt hem dan toch terug naar Van Breukelen en dan gaat hij... Via Van Wandelen weer helemaal rond. Dan gaat VSB opnieuw een aanval opzetten. Maar Jan Kees, hoe is het bij de RBC tegen Lisse?
2: Nou ja, het is leuk om te kijken naar de linksback van de FC Lisse. Bradley Martens, overgekomen van IJsselmeervogels. Vorig jaar ook nog voor een deel bestuurd op AFC. Maar die is echt heel snel. En die maakt echt een rush vanaf de achterlijn richting de 16 van de RBC. En degene staat nu op de bal voor. Via een ekenrest naar Jaap Zetsloot. Moet dan nog een mannetje bij. Dat lukt niet. Dus dan is de bal weer op Handoui. Die gaat de tweede lijn, gaat die actie aan, schiet tegen de tegenstander op. En wij gaan even bij Marco kijken, bij VWSB, die 19.
1: Ik denk dat we even terug moeten naar jou, Jan Kees. Want het is bij VWSB even rustig, omdat de keeper aangeslagen op de grond ligt. Grijpt naar zijn benen. Ik kon even niet goed zien wat er nou precies gebeurd is. Die 19 was in ieder geval wel bezig naar de scheidsrechter dat er het een en ander gebeurde. En ook PSB zei, ja joh, er is niks aan de hand. Maar het spel ligt hier dood met 86 minuten op de klok. 0 tegen 1. Terug naar Jan Kees.
2: Ja, ik moet zeggen, die nieuwe regels die we bij het WK-voetbal zagen, zien we ook het amateurvoetbal, is wel een voordeel. Hè? Dat het spel wordt veel sneller gemaakt. Weinig spelonderbrekingen, weinig manieren om tijd te rekken. En ook ja, als een speler geblesseerd geweest is, 1 minuut naar de kant. Ik vind het alleen maar een verrijking voor het voetbal. De zuivere speeltijd die we in het hockey kennen, die we ook langzaam in het voetbal terechtkomen. En zo is het ook veel aantrekkelijker voor het publiek en dure wedstrijden niet eeuwig. Nou, intussen heeft RBC de bal is over de 16 gekomen bij FC Lisse. Komt die bal in de aanval, maar moet Sven Zwijveren, de keeper van FC Lisse, naar de grond gaan. En hij pakt de bal. Lisse, hij moet even, zoals het heet, consolideren, even de bal vasthouden. Spel bevriezen, zoals ze dat in het korfbal zeggen. Hier zitten we in de 37e minuut, maar Marco, die zit al in minuut 87, geloof ik.
1: 86e minuut, ja. Kees-Jan. En wij moeten het spel zeker niet gaan bevriezen. Wij moeten proberen om aan te vallen en het spel levend te houden. Over Wallee die hem dan voorgeeft op, hoe heet die jongen? Op Lutte. Lutte die hem wel netjes aanneemt en probeert mee te nemen. Maar dan wordt hij toch weer weggewerkt en mag Over Wallee het opnieuw gaan proberen. Maar dan probeert hij een mannetje te veel voorbij te gaan. En moet er dan ingrijpen. Dan wordt hij geholpen door Kleeweg. En weet hij toch die bal te bemachtigen. Wat doet hij er dan mee? Geeft hij eigenlijk gewoon een blinde trap naar voren. Maar krijgt hij hem via de kluts toch weer terug. En gaat hij naar de rechterkant van het veld. Wordt die bal toch weer teruggegeven naar Timo Wolters. Gaat Timo Wolters ermee doen. Die geeft hem op Timmermans. Timmermans weer door naar de rechterkant. En dan wordt die bal voorgegeven. Maar komt hij in de handen van de keeper die nog steeds strompelt. En ja, dat is wel met die nieuwe regel. Als er natuurlijk een keeper op de grond legt, dan hoeft hij niet een minuut naar de kant. Maar wij spelen hier nog 3 minuten voor het eind van de wedstrijd. En Jan, hoe is het bij RBC Lisse?
2: Af en toe heel gretig hoe de spelers zijn. En dan loop je te vaak elkaar in de weg lopen. Lisse krijgt dus ruimte op meerdere doelpunten. Maar het was Jaap Zetsloot en Jero Hak. En ook om wie die elkaar in de weg riepen. Ja, je moet dan wat, denk ik, wat meer communicatie zijn. Want dan weet je gewoon wie de bal krijgt en wie de bal uiteindelijk in het doel weet te schieten. Maar daardoor riepen ze elkaar in de weg. En ontstond er geen gevaar voor de goal van de RBC. RBC wat wel degelijk probeert aanvallend te spelen. Dat ligt ook een kracht, vooral in de avond met Paul en al die andere spelers, Boulia Gaven en Alexandrov. Maar goed, Lisse heeft nu de bal achterin. En ja, het is bijna, denk ik, al blessuretijd bij Marco.
1: Dat is het inderdaad bijna. En die blessure die zit ook bij de keeper van UD19. Maar ja, die mag niet meer gewisseld worden, omdat UD19 er al 5 heeft gewisseld. En hij heeft last van zijn been en het is geen hoofdblessure. Maar hij kan toch nog die achterbal nemen. Dan wordt die bal... Naar voren getrapt, komt hij toch bij de spits en weet Bloemendaal hem op te vangen. Maar die schiet hem dan ook weer blind naar voren. En dan wordt die bal uitgegeven en mag die 19 weer opnieuw een aanval gaan opzetten. Maar die heeft alle tijd inderdaad nog 1 minuut op de klok. En dan natuurlijk nog de zuivere speeltijd waar Jan Kees het over had. Is het die 19 wat er nou toch uit is? Maar Van Breukelen probeert daar zijn man ongedaan te maken. Lukt hem dat? Ja, inderdaad. En dat gaat allemaal ten koste van een uitbal. voor hij die 19e daar alle tijd voor neemt op een meter of 4 van de achterlijn. Jan Kees, hoe gaat het bij RBC Lisse?
2: Nog 5 minuten reguliere speeltijd in de eerste helft. De laatste 5 minuten gebeurt er eigenlijk niet al te veel. Lisse heeft inderdaad die ene voorsprong. Je moet dan nog niet op je lauweren gaan rusten. En nu is er ook nog even de blessurebehandeling. Dus ik zou zeggen, Marco, maak jij het maar af.
1: Nou, dan is het hier een corner voor RBC, omdat Niels Duiven worden heel goed meegededen. En het schot blokkeert wat op het doel van Wandelen werd gedaan. En dan mag u die 19 hier een corner gaan nemen aan de rechterkant van het veld. Hij heeft daar toch alle tijd voor. En ja, heel raar. Er staat maar 4 man voor het doel van VVSB. Dan gaat die bal dan komen. Wordt hij dan toch lang genomen. En gaat hij dan op het hoofd van Wolters, die hem wegkopt. Maar doet hij dat ver genoeg? Het is in ieder geval Cardol die hem probeert mee te nemen. Geeft hem dan weer terug op Wolters, die ondertussen meegelopen was. Maar die stelt hem dan tegen een speler van UDI 19 aan. En moet Bloemendaal alle zeilen bij gaan zetten om die man te stoppen. En dat lukt hem wel, maar dat gaat allemaal ten koste van een corner. En dat gaat aan de linkerkant van het veld. Er wordt daar weer alle tijd voor genomen om die corner te nemen. Is het de nummer 18? De invaller Bogeurts, die daar rustig die bal neerlegt. Eventjes een aanloopje neemt. Steekt natuurlijk zijn hand nog even in de lucht om te vertellen waar hij heen speelt. En wordt hij bij de eerste paal heel slim laag voorgegeven. En is het de nummer 9, de spits, Louis van Zundert. Die van heel dichtbij inkomt. Maar dat had van wonderen van Wandelen, de keeper van VVSB, door. En die haalt hem vlak voor de paal nog weg. Maar is wel weer een nieuwe hoekschop voor UDI 19. Die 19 aan de linkerkant van het veld. Gaat hij weer nemen. Handje omhoog, inderdaad. En dan komt hij nu verder. Maar is het heel knap. Hij staat vogeltje vrij. Nummer 18, als ik het goed zag. Ogeurts. Die hier al de eindstand, denk ik wel, op het scorebord doet. En heel duidelijk maakt aan VVSB dat ze er niet goed begonnen zijn, deze competitie. Vorige week was het toch billen knijpen, hoorde ik bij Portugal. Waar ze toch die 1-0 over de streep konden trekken. Maar nu, de nummer 8 is het trouwens. Het is Jonas Klein die van dichtbij die corner weet in te koppen. En ja, Van Wandelen gewoon kansloos. Daarom denk ik dat de scheidsrechter van dienst, Robin Brinkman, het niet zo gek lang meer zal laten duren. Want ja, wat heb het dan eigenlijk nog voor nut? 0 tegen 2, met hier ook 92 minuten op de klok.
0: Gaan wij eventjes luisteren bij Jan Kees, RBC FC Lisse, 0-1.
2: Ja, vandaag 3 ontmoetingen tussen Brabant en Zuid-Holland, of Brabant en de Bollensteen, want Achillesveen komt natuurlijk ook uit Brabant. Dat werd door Noordwijk geworden. Nou, VSB dat niet tegen UDI 19, want het Lisse dan tegen RBC uit Roosendaal, Noord-Brabant. Lisse voorlopig even in balbezit, maar nu met een bal, met zo'n 6-stoten aanvoerder, speelt hem dan diep, maar niet diep genoeg zo steeds. Kunstgras betekent dat het wel anders rolt dan op natuurgras. Daar moet Toon Zesloten wel, die natuurlijk ook met de leden heeft gesteld en beteiligen. Dus hij weet wel hoe kunstig is, moet hij het even aan wennen. Maar die bal komt niet goed aan. Nu een tegenuitval. Zet nummer 10, dat is in ieder geval dus Wesley Ubbink. Nou, hij gaat weer terug naar nummer 5, Jordi Ewijnemena. Komt hij terug. Ja, de meeste van de RBC zeggen, schieten dan. Maar het is nog steeds breien. Nog steeds is die bal niet omgegeven. Komt hij wel voor. En is het verzwijveren die pakt. En is Marco eigenlijk al afgelopen, vroeg me af?
1: Inderdaad nog niet hoor. We spelen nog 93.

0: zone onderin te gaan raken. Nee, PSV speelt niet goed. En krijgt gewoon de deksel op zijn neus. En voor het eerst in de historie gaan ze hier verliezen van Udi 19 uit Uden. Er wordt nog één keer een lange bal naar voren gegeven. Die komt bij Kleiweg op het hoofd. Die geeft hem door aan Niels Duivenvoorde. Niels Duivenvoorde speelt een heel mooi zijn mannetje voorbij. Ik zei het al, het is een sterke jongen geworden in de zomervakantie. En weet er een corner nog uit te halen. Maar ja, dan moeten wel die corner voor twee gaan tellen. En dat is alleen met de basketbal dat er een doelpunt voor twee telt. Dus gaat Overwalen hem toch wel eventjes deven nog aan de linkerkant van het veld. Aan de kant van de Zilk wordt hij hand omhoog gestoken uiteraard. En gaat hij hem met links nemen. Komt hij bij Wolters op hoofd. Die legt hem dan terug. En daar is een hele grote wirwar van heel veel spelers. Maar is het uiteindelijk de keeper van UD19. Dat is Odunze die de bal heeft. En de scheidsrechter laat nog steeds doorgaan. Hij geeft nu met een vinger aan dat het nog 1 minuut is. Nou, laten we daar even voor uitgaan. En dan is het een lange bal naar voren. Die Van Breukelen opvangt. Hem koppend naar Van Wandelen geeft. En die hem dan over de grond weer in het spel gaat brengen. Hij doet alsof dat hij heel veel haast heeft. Maar ja, het heeft eigenlijk allemaal totaal geen nut meer. Want de wedstrijd is gespeeld. Hier op Sportpark De Boekhorst wordt die bal nog eventjes weggetrapt. Ja, dat zijn van die hele domme kaarten voor die 19. Die speler die schopt die bal nog eventjes heel ver weg. En dat is eigenlijk bij VSB heel stom. Want dan leggen allemaal ballen langs de kant. Dus die is ook weer heel gauw terug. En mag Overwalen nog een vrije trap gaan nemen. Dat doet hij op 1,25 meter van het doel. Ik denk dat hij hem er in één keer in gaat schieten. Nee, hij geeft hem toch voor. Hij ziet bijna bij Van Nieuwkerk, maar daar wordt hij vlak voor zo weggekopt. En is het nu Van Breukelen die hem er weer inbrengt? Via Duivenvoorde, daar komt hij bij Kleiweg? Nee. Dus de speler van die 19 die hem dan heel erg hoog springt, schiet. Maar dan heet hij verder. En is het toch weer Duivenvoorde die goed zijn lichaam gebruikt. Wordt die bal doorgegeven naar Kleiweg. En wordt hij via een speler van... dan begint het nog wat onvriendelijk te worden tussen Kleiweg en die verdediger. Die moet daar de scheidsrechter toch eventjes voor op gaan treden. Maar dan fluit hij heel verstandig nu af. En verliest VSB dus met 0-2. Volgende week gaan we uit naar Groene Ster. En daarna 2 september dus VSB tegen AFC Ajax. Saboteurs om 8 uur op Sportpark De Boekhorst. Nog een vrij weekend en heel veel plezier bij RBC tegen FC Lisse.
1: Inderdaad, wij gaan eens eventjes luisteren bij Jan Kees of daar ook de eerste helft op zijn einde is. En we zeggen bedankt tegen Marco.
2: Ja, nog even aanvullend op Marco, mocht het misverstanden zijn, maar de wedstrijd VWSB Lisse is bij VWSB op 5 september in Noordwijkerhout. De eerste echte derby van het seizoen. Gelukkig in de periode dat er allemaal feestweken zijn en dan is het ook nog mooi weer. Lekker om naar een voetbalwedstrijd te gaan, een biertje te drinken. Hier is het dus rust geworden bij RBC tegen FC Lisse. De laatste 5 minuten is er niet zoveel gebeurd. Wij gaan rusten. Het is hier 0-1, maar Lisse is nog niet veilig. Ze zullen nog zeker een bootje erbij moeten maken.
1: Inderdaad, nou, wij gaan even resumeren voor u wat er het afgelopen uur gebeurd is. VWSB, die wedstrijd is dus afgelopen. Die begon om 6 uur, een wedstrijd in de derde divisie B. Thuis tegen Uni 19 en verliezen de wedstrijd met 0-2. En FC Lisse is de uitwedstrijd om 7 uur begonnen tegen RBC. En daar staat het dus 0-1 en die zijn net met rust. Dat betekent dat wij nog even 1 plaatje voor het nieuws van 8 uur voor u gaan draaien. En na het nieuws van 8 uur zijn we bij u terug met het laatste uurtje van Bollenstreek Sport op deze zaterdagavond editie.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels. Eén adres.
10: Valdorpelshop.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door De Lange Sport 2000. Uw sportspecialist. Gevestigd op de Molenstraat 18, Noordwijk Binnen.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Bollenstreek Sport.

Welkom terug bij Bollense Sport. Zaterdagavond editie, de eerste weer van het seizoen. We zijn alweer twee rondes verder, want vorige week is de competitie begonnen. En dan in de divisies, in de tweede en derde divisie. Volgende week begint de vierde divisie. En zo halverwege september, derde week september, dan beginnen de lagere klassen, dus de eerste en tweede klasse. En in die eerste klasse hebben we natuurlijk twee clubs zitten. Onder andere Hillegom. Die zit in volgens mij eerste klasse A. En Teleden zit in de eerste klasse C. Zeg ik even uit mijn hoofd. Dus die komen niet elkaar tegen. Maar ze beginnen wel allemaal later de competitie. En even uit mijn hoofd gezegd is dat op 19 september. Maar zoals gezegd, de tweede en derde divisie zijn dus begonnen. En volgende week komt ook SUC in actie. Want dan begint dus de vierde divisie. En ja, die clubs die dus begonnen zijn, dat was Noordwijk. Vorige week thuis tegen Blauw-Geel 38. Die wedstrijd wonnen ze met 2-0. En vandaag moesten ze uit naar Veen, naar Achillesveen. Dat werd 0-4. En vorige week was het ook VWSB uit tegen Portugal. En vanavond moesten zij thuis tegen UD19 in die derde divisie B. En die wedstrijd is zojuist afgelopen. Helaas negatief voor VWSB, want ze verliezen de wedstrijd van UD19 thuis met 0-2. En ook FC Lisse kwam vorige week thuis in actie. Tegen Achillesveen won die wedstrijd met 4-1. En vanavond moesten ze om 7 uur in actie komen in Roosendaal tegen RBC. En ze staan met 0-1 voor bij de rust. Daarom hebben wij dus nog een zaterdagavond uitzending die nog een uurtje duurt. Dus tot 9 uur ben ik bij u en mijn naam is Piet Ottevanger. En we beginnen even met een plaatje. En dat zijn de Knicks met Lola.

0: Ja, we zijn even contact aan het leggen met Jan Kees Vaas. Terwijl u dus luistert naar de Niks met Lola. En Jan Kees, die heb ik inmiddels op de mengtafel hangen, zoals het heet. Hij is geconnect aan de tafel. En we kunnen dus nu naar hem vragen. Want Jan Kees, die kijkt naar de wedstrijd tussen RBC en Eftelissen. En Jan Kees, 0-1 bij rust.
1: Ja, we zijn 20 seconden geleden begonnen de tweede helft. Vandaar dat ik het nog niet was. Lisse, dus in de eerste helft, heb ik al eerder gezegd, had de mogelijkheden al ten overvloede om de wedstrijd in het slot te schieten. Alleen de slimheid, de gochme, de leepheid, het effectief ontbrak in de laatste paas, waarin bijvoorbeeld Jan Hak in plaats van al de bal breed te geven op Boam Drie zelfzuchtig was en daardoor werd het 0-2 niet gemaakt. Lisse dat ook dacht een penalty te moeten hebben nadat er een duwfout was richting Marcus Scholten, werd niet gegeven door arbiter Franklin Berg, die niet zo snel de fluit hanteert, maar veel door laat gaan. Daar hou ik wel van. Niet te snel elke keer de wedstrijd stilleggen. Dus vandaar dat de 0-1 nog op het scorebord staat. Dat is natuurlijk een hele broze voorsprong. Dat is uiterst penibel. Dat is nog zeker niet zalig gemaakt. En ook nog niet gericht op de platte kar. Want er wordt al over gesproken al heel snel als een ploegendeel goed doet. Maar de platte kar komt meestal pas ergens in april of zeg maar mei tevoorschijn als er een team kampioen gaat worden. Dat kan wel een eerste helft zijn. Kan ook een lager helft zijn. Een junior helft al. Dat maakt allemaal niet uit. Maar goed, de tweede helft is van start gegaan. RBC dat heeft in eerste helft weinig klaargemaakt. Eén schot op goal van hun spits, zeg maar. En dat is Jelte Pal. Die ging over de goal heen bij Sven Verzwijveren. Geen wissel zo te zien. Het zonnetje begint al onderuit te gaan. Ja, Roosendaal. Als je richting Roosendaal gaat, zie je vlakbij Vendert. Oftewel Feyenaard. Vendert, volgens de Brabanders. De plaats waar de grootste volkszanger aller tijden vandaan komt. Wat betreft Brabant, dan is het Frans Bauer. Ook mijn familie komt daar, woont daar onder meer. Dus ik kom daar ook regelmatig. En dan kan ik die man best absoluut niet verstaan. Maar wij kunnen ze ook niet verstaan. Dus
0: ja, Jan Kees, jouw familie woont overal volgens mij. Je moeder komt uit Heerlijn. En,
1: klopt. Ik ben echt een wereldburger. En zo
0: ik merk het, ik merk het.
1: Ik hou ook van iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Zo zit de wereld in elkaar en zo zou de wereld moeten zijn. We moeten geen ruzie maken.
0: Nou, praat hem even vol. Dan ga ik even kijken of ik hem kan vinden.
1: Ja, we moeten namelijk verder met elkaar. We kunnen natuurlijk wel ruzie gaan maken, maar iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Helaas, te vroeg overleden, Nelau, de zanger van The Scene. The Scene trouwens treedt ook tegenwoordig weer op. En die doen dat met Siep van der Ploeg. Inderdaad, Siep van der Ploeg. Ja, die kennen wij ook inderdaad. Die had het over een mooie dag, maar dan op zijn Vries. Oftewel, de zanger van de Kast is tegenwoordig de zanger van de Scene. En ik zou zeggen, ga een keer naar zo'n band, want dan hoor je heerlijke muziek. Alleen moet je dan wel in je ogen dicht doen. En dan denken we aan T. Lau, die fantastische tekst schrijven. Niet alleen van de Scene muziek, maar ook achter de geweldige band, de Truckener Keks. Dus we kunnen een tijdje doorgaan. Maar goed.
0: Nou, weet je wat we doen, Jan Kees? Zullen we hem gewoon draaien?
1: Heerlijk, ga ik even genieten.
0: De Scene dus, met Iedereen is van de Wereld, met Telau. Ja.

0: ja, de scene dus met Taylor Lau, die ons dus ontvallen is met een van hun grote hits. Iedereen is van de wereld. Snel weer terug naar het voetbal, want FC Lisse is nog steeds aan het voetballen in Roosendaal tegen de plaatselijke RBC. En de stand is 0-1 in het voordeel van de Lissenaren. Jan Kees Vaas, het woord is aan jou.
1: Ja, de vraag is, als Lisse, wil je niet winnen? Wil je niet de wedstrijd beslissen? Wat een kans net weer voor de Yellow Hak. En die kreeg de kans om een presenteerblaadje naar partief uit te verdedigen van de RBC. Stond dus oog in oog met de keeper van RBC, Nick Frits. Maar ja, had die bal alleen maar langs Frits moeten schuiven. Maar Hak heeft vandaag zijn dag niet. Is zeker niet de groeten van Hak of gehakt dag. Want ja, hij had de bal gewoon moeten scoren. Dat deed hij dus niet. En dan blijft RBC in de wedstrijd. En komt RBC zelfs in de aanval. En is het Jaden Zeisling die ten koste van de gele kaart een tegenstander net buiten de 16 moet vloeren. Dus eerst gele kaart voor de wedstrijd van Zeisling. De vrije trap die overbleef, daar resulteerde niks uit. En de Lisse nog steeds op 1-0 voorsprong. Nu zorgvuldig combinerend via Handoui op Omar El Baat. Helemaal aan de andere kant van het veld. We zitten natuurlijk in een stadion. Een stadion wat overigens wel een likje verf nodig heeft. Maar dat heeft de zijde. En Lisse mag nu een cornerbal nemen vanaf de rechterkant. Neemt daar de tijd voor. Het is een linkspoot, in dit geval Handoui, die dat gaat doen. Laat hem dan even nog... hij laat toch weer aan Remy van Ekeres over. Nou, dan moet hij alsnog gaan komen. Gaat hij dus naar Martis. Die neemt de cornerbal over. Komt hij terug op Handoui. Handoui weer naar Martis. Geenbare spel schijnbaar. Martis geeft voor. En dan wordt hij dan ingeschoten door op afstand van Scholten, maar van de lijn afgehaald. Ja, dan was het dus de mogelijkheid nummer 6. Ja, Lisse vorige week tegen Achilles Veen ook heel veel kansen gemist. En dat breed je een keer op dat je dan punten laat liggen, omdat je verzuimt de score uit te breiden en dus de effectiviteit te benutten. Maar goed, Lisse weer de aanval. Weer die Martis, nu aan de rechterkant gekomen, tikt er tegen de nummer 5 aan van RBC. Dat is Jordi Ewa Mena. En dan kan RBC weer gaan uitbreken. In dit geval doen ze dat via de keeper. Nick Frits heeft de bal in bezit. Nick Frits dribbelt richting de 16. En komt dan bij de laatste man. En dat is dan de aanvoerder ook, Wesley Spierings, die dan weer naar de zijkant gaat. Prachtige naam, ik zei het al achterin bij RBC. Claudio Ventura, Thiago en Leonardo Rocha de Almeida. Ja, dat zijn misschien wel mensen met een verische achtergrond. Weer nu op Paul de spits. Die gaat dan verder naar Daniel Alexandrov. En dan komt de RBC nu aan de rechterkant. Komt er vooral hoop voor, gaat naar de andere kant. Er wordt nog binnengehouden. Ja, Lisse moet nu echt op haar tellen passen. Want de bal wordt weer in de sessie gebracht. Weggekoopt door uiteraard Gijs de Bruin. En dan een hele mislukt schot. Die misschien nog ingehouden wordt. Ja, wordt zeker nog niet ingehouden. Mislukschot vanaf zeg maar zo'n meter of 20 van Sven Verswijver. Ja, als je zo'n tegenstander ziet als RBC die geen indruk maakt, loop je het risico als FC Lisse dat je jezelf in slaap laat sussen, dat je niet de trekker openhaalt en dat je niet de wedstrijd beslist. Maar goed, voorlopig zitten we in de 55e minuut. Het willen knijpen zou eigenlijk voorbij moeten zijn als je 0-2 en 0-3 maakt. RBC gaat in ieder geval een dubbele wissel toepassen. Hier bij RBC Lisse met nog 35 minuten te spelen. 0-1.

0: Ja, echt zo'n workout plaat. I'm Gonna Get You van Bizarre Inch. En ja, wat ik zeg, als je lekker ochtendgymnastieken of lekker aan het aerobicsen bent, is dit zo'n heerlijke plaat, of misschien wel lekker op de fiets. Of wie weet, als je aan het voetballen bent. Maar ja, bij het voetballen heb je nooit muziek op de achtergrond. Alleen tijdens de warming-up of in de rust. Misschien zouden ze dan beter gaan voetballen met een beetje muziek op de achtergrond. Jan Kees Vaas, wie het zal zeggen. Maar FC Lisse staat wel 0-1 voor, maar het maakt de kansen niet tegen RBC.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Misschien nu dan, maar die bal was wel heel moeilijk hoor. Ja, Sesso tikte hem door, maar Jelle Hak schoot hem over. En ja, R.E.M. staat dus voor Rapid Eye Movement, maar ook voor een band, R.E.M. En die heeft ooit een lied gemaakt, The Man on the Moon. Prachtige band, R.E.M. En ik zie daar de maan inderdaad al aan, ja, verderop hier aankomen. En dat betekent dat de zon ondergaat en dat dus de maan tevoorschijn komt. En of dat is ook een staat gaat opleveren via het mannetje op de maan, die Rapid Eye Movement. Nou, dat zullen we dus zien. Listen nu al even in balbezit. Even weer terug naar Jaden Zeisling, die zojuist dus een gele kaart ontving. Die gaat naar Bradley Martens. Natuurlijk heb RBC twee keer gewisseld. Of dat resultaat oplevert, dat weten we niet. Maar Lisse heeft ongetwijfeld te horen gekregen dat ze effectiever moeten zijn. Maar ja, ze hebben nog steeds niet die 0-2 op het scorebord gebracht. Vorig jaar ook al een probleem trouwens. Ze scoorden ze best wel veel, maar ze misten ook veel te veel kansen. Nu is er El Amdoui. Maar El Amdoui, die alleen ervoor doorgaat, richting de 16 gaat, is nog heel ver weg. Moet dan kappen en dan krijgt hij natuurlijk niet op zijn linkerbeen. Het is inderdaad kunstgras, zoals hij kleed uit. Maar stond ook tegen een overtalsituatie. En in zijn eentje kan hij niet alles klaarmaken. Lisse heeft natuurlijk wel wisselmogelijkheden. Kijkt al een man die afgelopen week in de oefenwedstrijd drie keer wist te scoren. Overkomstig van Jong ADO, maar een achtergrond bij Valk 68. Dan hebben we het over Jarno Slootweg. Zijn vader speelde ooit bij Krik Boys. Pieter Slootweg, natuurlijk ook Wout Heemskerk. Kjell Aldewereld, Wessel Spolder, Jordi Koeleman en Lars Raus. En natuurlijk als reservekeeper Uursang Lisser. En dat is Lars Wassenaar. Maar goed, die zal waarschijnlijk niet inkomen zolang Sven Verswijver niet geïnteresseerd raakt of uit het veld wordt gestuurd. We gaan maar even niet vanuit. Nu weer Omer El Bater, rechtsback van FC Lisse. Achter mij zitten ook de spelers die geblesseerd zijn bij FC Lisse. Ik aan Milan Palina, aan Rodi van de Putten en aan Janita Pinas. Ook nog geweest afwezig is toen Kevin van de Zwet. We hopen dat hij uiteindelijk toch nog weer terugkomt op de voetbalvelden. Kevin van de Zwet is door zijn techniek, zijn inzicht, zijn vernuft een sieraad voor de amateur voetbalvelden. Maar helaas heeft het noodlot hem regelmatig partij gespeeld, waardoor hij op dit moment hersteld is van een knieblessure. Maar goed, zit intussen in minuut 61. Ik zei al, het laat zich een beetje in slaap tussen. Misschien is het onder de indruk van de maan. De man op de maan. De Rapid Eye Movement. Lopen ging in 61 minuten gespeeld. 0-1.
0: 0-1 dus daar bij RBC tegen FC Lisse. Gaan wij even met u, want we lopen alweer richting 8:30. De eindstanden doornemen met de vandaag gespeelde wedstrijden. Laten we dan beginnen in die derde divisie B. Dat is Achillesveen Noordwijk. Mooie overwinning van de Noordwijkers, want het werd 0-4. Excelsior Maassluis Groenester werd 3-1. Zwaluwe wint niet van UNA, want het speelt gelijk 1-1. En TOGB tegen Portugal. Mooie overwinning voor de nieuwkomer Portugal, want het wint met 1-3 van TOGB. Uit dus in Berkel en Rode Reis. En VVSB speelde vanavond tegen UDI-19 thuis. Maar ja, verloor helaas die wedstrijd met 0-2. En ja, ik kan u vertellen dat hier de studio hartstikke mooi wordt schoongemaakt door de medewerkers van het NH Leeuwarden. Dus we zitten hier in een hele schone studio. En nu ook bezig natuurlijk die wedstrijd waar we live bij zijn, is de wedstrijd RBC tegen FC Lisse. De tussenstand daar 0-1. Die wedstrijd om 7 uur begonnen. Morgenmiddag nog in de derde divisie B. Om 2 uur de wedstrijd Geemert Goes. En EVV uit Echt tegen Dongen. En Blauw-Geel 38 ontvangt FC Rijnvogels. En dan denk ik, FC Rijnvogels, dat is natuurlijk een zaterdagclub. Want die horen wel de zaterdag. Nee, dat zijn ze niet. Want in de statuten staat dat zij ook op zondag mogen voetballen. En datzelfde geldt, Jan Kees, ook voor FC Lisse. Ook jullie moeten af en toe op zondag aan de bak.
1: Ja, geen principiële zaterdagclub. En dat betekent dat Lisse 8 keer op zondag moet spelen. Ze hebben wel kunnen regelen dat er 2 wedstrijden naar de zaterdag zijn gegaan. Dus vanavond bijvoorbeeld RBC Lisse. Toen oorspronkelijk op zondagmiddag, maar is nu naar 7 uur gegaan. En in april moeten ze ook nog een keer bij Dongen voetballen, ook in Brabant. En dan is het om 6 uur. Maar ja, is het aantrekkelijk 7 uur? Denk het, als jij supporter straks naar huis gaat. Dus dat is zeg maar net na 9 afgelopen. Dan heb je nog een aardige reis te ondergaan. En dan ben je ongeveer 11 uur thuis. Ja, voetbal hoort eigenlijk toch gewoon om 3:30 uur 's middags ook gespeeld te worden. Maar goed, dit is geen principiële zaterdagclub. En dat is ook Rijnvogels niet. Dat kwamen ze pas achter toen dus het echte weekendvoetbal kwam. Hè. Dus zaterdag en zondagclubs door elkaar heen. Want vroeger had je natuurlijk aparte zaterdag en aparte zondagafdeling. Ja, veel supporters zijn er helemaal niet blij mee. Maar het is zoals het is, zeg allemaal. En dat betekent dus dat je ook wedstrijden moet spelen om 7 uur. Het is ook heel lastig voor de mensen die een radio-uitzending maken. Noordwijk vanmiddag om 14:30 gespeeld. Dat betekent dat je 2 uur al begon met de uitzending. Nou, uurtje rust tussen 5 en 6. En dan is om 6 uur weer een uitzending die met VVSB begint. En dan ook nog om 7 uur met FC Lisse. Dat zijn dus een hele lange uitzendingen. Ook voor de mensen die als vrijwilliger fungeren. En daarom pet je af voor de vrijwilligers van Holstreek Omroep. En dat er maar velen mogen bijkomen. Nou, Lisse intussen in minuut 64. En het feit al... Die overmacht is eigenlijk een beetje verdwenen. Ze hebben ook RBC gewisseld. Een man die eigenlijk wel de basis had verwacht, maar die veel scoorde in de oefencampagne. Dan hebben we het over de nummer 19, Timo Reguet. Moeilijke naam, maar hij had best wel veel doelpunten gemaakt al in de voorbereiding. Maar stond toch niet in de basis vandaag. En mag nu laten zien waarom dat ten onrechte is, want hij is erin gekomen. Nu Scholten, die gaat hem natuurlijk een hak geven. Hak duwt zijn tegenstander, maar mag dat doen volgens arbiter Franklin Berg. En dan is Hak natuurlijk aan de bal, dan moet hij in de sessie spelen. Komt niet bij Jaap Zetslo terecht. Ja, wat kan Lisse doen? Sloot werd eventueel inbrengen. De man die dus al 5 keer scoorde in de oefencampagne. En vorig jaar ook 1 wedstrijd bij Jong ADO, dat hij 4 keer het doel trof. Dus misschien dat nog een oplossing is. Nu een schot van Andoui. En die gaat ten nauw nood naast de goal bij de keeper van RBC. En dat is Mick Frits. Nou, de lichten zijn ontstoken hier in het Atex Stadion van RBC Roosendaal. Ik zie nog geen spelers van... FC Lisse aanstal te maken om in te vallen. Dus misschien ook geen reden toe aan de kant. Lisse moet ook dit seizoen natuurlijk 34 wedstrijden spelen. En spelen voor de beker. Dat is dinsdag 1 september in Overijssel tegen... Ja, toch wel een bekerfighter kun je zeggen. Dat is SC Kenenmuiden. Word je ook niet vrolijk van door de week. En dan zeg ik alweer, het is niet anders. FC Lisse moet nog naar de klok kijken. Als het op 1-0 voorsprong blijft en de wedstrijd dus nog niet beslist heeft. 66 minuten gespeeld. Tijd weer voor een leuk muziekje. Maar we hebben een DJ in de studio, dus die weet er alles van.

0: Ja, Nick Keurzaamheid. I won't let the sun go down. I mean, nou ja, als ik naar buiten kijk, Jan Kees zei het al, zie ik heel langzaam dat de zon toch achter de wolken verdwijnt en langzaam aan het zakken is en dat we langzaam naar het maanlicht gaan. Ja, FC Lisse 0-1 voor bij RBC. Gaan ze die wedstrijd over de streep trekken? We gaan het horen van Jan Kees, want hoe lang heb je nog te gaan?
1: Nog 20 minuten. En ik heb al eerder gezegd, zijn voetbalwet, dat wil zeggen, als je de kansen niet meer nut, dan gaat de tegenstander dat doen. Want de wedstrijd had al lang een breed beslist moeten zijn in het voordeel van FC Lisse. Maar goed, het mag blij zijn dat het nog 1-0 voor staat, want daar was dan die kans. Ik zei het al, ik had hem eigenlijk in de basis verwacht, nummer 19. En dat is dan Thibaut Rigouet. Hij was inderdaad los. Hij was daar vandoor. Ging op weg naar Sven Verswijveren. Maar Sven Verswijveren is een hele goede keeper. En dan is een keeperstrainer. Die keeperstrainer ook belangrijk. Dat is Colin van Velzen bij FC Lisse. Bij VSB trouwens hebben ze ook een nieuwe keeperstrainer. Die komt, die woont van de Lisse, die woont bij mij in de buurt. En dat is Jan Splinter. Maar goed, die van Verswijveren wist de bal te keren. En daarbij raakt ook nog Janus Dijssel kortlinks geblesseerd. En Lisse moet nu met Hangenburger die voorsprong verdedigen. Ja, het Zetsloot is geen verdediger, hè? Dat is een aanvaller. En wat doet een aanvaller als hij gaat verdedigen? Doet hij altijd verkeerde dingen. Dus hij komt er boven de achterlijn heen. En dan krijgen we dus een cornerbal in het voordeel opnieuw van RBC. Terwijl Jarno Slootweg al een minuutje op 3 staat te wachten langs de zijlijn om in te vallen. De lange spits van FC Lisse gekomen van Jong ADO. Met de verledenheid al bij, als verledenheid basis hebben de bij Valken 68 aan het Duivrak in Valkenburg. Ook alweer gemeente Katwijk. En daar een prachtig schot, maar goed gered door de Zwijveren. Valken 68, die speelt komend seizoen in de vierde divisie. En die zitten niet in de afdeling van ECC, maar in de afdeling 4B. En dan heeft Katwijk, gemeente Katwijk, dus drie ploegen uit in de tweede divisie. Rijnsburgse Boys, Katwijk en Kwik Boys. Eén ploeg in de derde divisie, Rijnvogels. En één in de vierde divisie, Valken 60. In plaats van, denk ik, 80.000 inwoners. Vijf ploegen op divisieniveau. Hoe gekker, hoe kan je het hebben wat betreft het amateurvoetbal. Die zit dus wel weer aan de bal. Dat gaan ze dan doen met Hak. Steeds die wissel niet geweest met Slootweg. Hak heeft teruggespeeld naar Handoui. Handoui naar Martis. Dat is allemaal leuk en aardig. Staan te kijken van, ja, hoe moeten wij door die verdediging heen van de RBC? De bal is af en toe gewoon stil. Dat is dus dat je gaat nadenken van, ja, wat gaan we nu in godsnaam doen? Nu wel weer Martis die wat probeert, maar dit heeft niet de ruimte meer die ze in het veld hadden. Trainer van RBC, Lippel, succestrainer. De man die ook RBC bloed heeft in de aderen, want hij is hier ooit begonnen als jeugdspeler, later ook jeugdtrainer geweest. En hij heeft er grote successen meegemaakt. Lippel heeft inderdaad de zaak achterin dichtgetimmerd aan de rechterkant. En daardoor krijgt Lisse minder mogelijkheden om juist aan die kant door te breken. Terwijl de biertjes om me heen gaan, want die wordt, het is Brabant, hè? Je ziet gewoon, alle kanten zie je bier. Maar goed, dat wordt bij Brabant. Brabantse geruchten. Brabant houdt van het leven. En Brabant neemt gewoon een lekker biertje. En dat is dan in dit geval een heerlijk bruin biertje. Nou, nu even een blessurebehandeling weer voor een speler van zowel RBC als voor FC Lisse. Ik zit even te kijken wie daar op de grond ligt. Zo te zien is dat Martis. En dan gaan we kijken dat, wie er naar de kant gaat. Want Slootweg staat nog steeds aan de kant om in te vallen. Het is nu al een minuutje of 6-7. Maar de trainer van Lisse denkt ook, ja, Martis is niet helemaal fit. Maar Martis staat ertussen weer op. Dan moet je volgens de regels een minuut naar de kant. En dan mag je daarna weer inkomen. En dan gaan we even kijken wie er in komt. Of wie eruit gaat bedoelen. Jan Slootweg gaat er in ieder geval inkomen. En dan zou je denken, dan gaat misschien Scholten wel naar de kant. Want dat is eigenlijk een gelegenheidsspits. En Slootweg is echt een spits. Maar nog niet is het besloten om nummer 6 er ook klaarstaan. Lars Rauws gaat er ook in komen, want je moet de slot op de deur hebben. Nou, voorlopig gaat het spel nog even verder nu met Remy van Ekerets. Die komt op het hoofdrecht van Zijsseling. Raakt hem kwijt. En Ekerets is er al voor door. Die heeft power en snelheid. En speelt hem dan heel snel richting Oberalbaat. Goede slijding van Oberalbaat. Zorgt ervoor dat de aanval wordt onderbroken. Maar de aanval is nog niet. Was niet verkeerd. Nu weer bij De Bruin. Maar nog steeds niet is het gevaar geweest. Komt de bal weer in de 16. Ekerets gaat hem dan doorspelen naar Ewa Mena. En daar staat achter de pal. Ja, laat Van Ekerets hem lopen. En dan schiet een RBC-speler tegen een medespeler op. Dus nu is het gevaar echt geweken. En mag Lisse een achterbal nemen. Ja, even kijken, want er komen nu twee wissels in. Eindelijk mag hij erin gaan komen, zo te zien. Jarno Slootweg. En uiteraard de man met zoveel ervaring. Weer eens 400 wedstrijden op tweede, dan wel derde divisieniveau. Lars Rauws. En dan geeft dat Pieter aan dat de eerste geschrijver de bal moet nemen. Slootweg nog steeds in ieder geval is. Dat heb ik nooit eerder gezien. Iemand die bijna 10 minuten klaar staat om in te vallen. Waardoor omstandigheden is de wissel nog niet geweest. Nu breken het dan, maar Lisse heeft totaal niet meer de grip op de wedstrijd. Volledig uit handen gegeven, omdat ze niet die 2 dan wel 0-3 wisten te maken. Goed, Handoui, een technische vaardig speler, neemt even rust. Even kijken wat er met de bal moet gebeuren. En dan naar maatje van Rekeris. Rekeris wipt hem over zijn tegenstander heen. En ja, op 6 kopt hem dan uit. En nu ga ik dan kijken. Eigenlijk de wissels. Nee hoor. Wordt nog op het bord gekeken van Brian Burger, de assistenttrainer van FC Lisse. Ook door Levert Steenson. Ze zijn het niet helemaal mee eens over eens wie er nou in moet komen. Ook, zo komen er steeds meer wissels van Lisse die klaarstaan. Want er staan nu wissel 3 van klaar. Wout Heemskerk. Maar nog altijd geen Slootweg erin. Ga net zo lang door. Als Slootweg erin komt, dan gaan we muziek draaien. Maar goed, voorlopig heeft RBC de bal weer in bezit. Is het aanvoerder en dat is Wesley Spierings. Die op zijn eigen helft is gekomen. En die speelt dan naar de zijkant, naar de linksback. Dat is Marvin Reuvers. Die combineert met Osama Boeja-Glaven. Dus toch weer helemaal terug naar de keeper Nick Frits. RBC zoekt naar een uitweg, zoekt naar een opening. Andoui heeft de bal overgenomen. Gaat dan de tegenstander opzoeken. Probeert een schaar. Gaat nog een keer met een schaar. Dan met Scholten. Scholten keert. Scholten draait. En dan komt het schot. En wordt prima gered. Schot in dit geval van Remy van Rekeren. Het stopt door de keeper van RBC Nick Frits. Eindelijk is eindelijk hebben we er heel lang op gewacht. 10 minuten maar liefst. Heeft Jarno Slootweg warm gelopen. En nu gaat het dan gewist worden. Jaden Zijsseling gaat naar de kant. Marcus Scholten gaat naar de kant. En Svet Sloot gaat naar de kant. Dat betekent in de spits Jarno Slootweg. Dan komt als verdediger komen erbij. Wesley, we kijken Wout Heemskerk moet zeggen. En Las Raus moet inderdaad met zijn ervaring het slot op de deur worden achterin. Zal dus naast Gijs de Bruin worden geposteerd. En dan zal, Wout Heemskerk wel normaal gesproken op de linkerkant komen te staan. Nou goed, we hebben gewisseld, dus het is tijd voor muziek.
2: De omroep van

0: Their wax met right between the eyes. Gaan wij eventjes, voordat we naar de slotfase gaan van de wedstrijd RBC tegen FC Lisse in de derde divisie B, waar het 0-1 staat in het voordeel van de Lissenaren, gaan we even kijken naar de tweede divisie. Want daar is bijna het hele programma afgewerkt vanmiddag. De Koninklijke HFC ontving de ploeg uit Barendrecht. En dat werd 1-2. GVVW tegen AFC werd 2-3. Veel gescoord dus in die tweede divisie. Want ook de volgende wedstrijd, Rijnsburgse Boys tegen Jong Sparta, werd 3-6. En dan de amateurs van Volendam tegen Spakenburg. Dat werd 2-1. HC Hardenberg ontving Jong Almere City. Dat werd 2-1. IJsselmeervogels verlies van Quick Boys met 0-1. Katwijk Hoek eindigde in 1-1. En Kloetingen tegen Gozakker Boys. Dat werd 3-3. En morgenmiddag nog de wedstrijd om 2:00 tussen Roda Raalte en de Treffers, de ploeg van Theo Jansen. En dan hebben we het over de Treffers natuurlijk. Maar laten wij ons gaan richten op de laatste 10 minuten officiële speeltijd van de wedstrijd RBC FC Lisse. Met dus die prettige tussenstand van 0-1. Het woord is aan Jan Kees.
1: Ja, Lisse heeft nog een keer gewisseld. Omar El Bader aan de kant gegaan. En zijn vervanger een speler die eerst stage liep bij Lisse. Maar volgens die stage heeft goed even afgerond en daardoor een contract heeft gekregen. Want als contract hij zit bij de A-selectie en heeft dan Wessel Spolder, die staat nu rechtsback. Het centrale duo achterin is nu de Gijs de Bruin met Lars Raus. En ook daarbij aan de linkerkant zien wij Bradley Martens ondersteund door Wout Heemskerk. Dus zijn zo'n beetje vijf verdedigers. Maar Lisse in de spits nu Jarno Slootweg, die de echte spits is. Maar geschoold is eigenlijk een aanvallende middenvelder, maar doet heel goed als zeg maar de schaduwspits. Dus Lisse moet in ieder geval zorgen dat die nul op het scorebord blijft staan. Dus aantal tegendoepen, dan weer sowieso de wedstrijd. Maar ook hopende op een bevlieging van nog altijd de aanwezigen Mo Handoui en Jeroen Hak. En wie weet kan Jarno Slootweg in ieder geval zijn eerste goal maken in de competitie. Maar nu voorlopig Gijs de Bruin roeit de bal naar voren zonder te kijken. Dan is het dan meestal een tegenstander die de bal weet op te vangen. Nou, we hebben wissel 4 al erop zitten. Maar Lisse is 3 tijd. En dan ook nog wissel Spolder. Nu is het weer een aanval van RBC. Wordt dan omgehaald door Lars Raus. Die natuurlijk 6 jaar afwezig was bij FC Lisse. Was op weg trouwens, voordat hij de VSB ging, het all-time record te breken van de meest gespeelde wedstrijden voor de FC Lisse. En dat is uiteindelijk gebroken door Rick Vermeulen. Maar goed, Lars heeft bij elkaar genomen. Ik zei het al, als je VSB en Lisse optelt, kom je aan zo'n 400 wedstrijden. Dat is een imposant aantal. En hij opent weer. Dat betekent dat hij nog een belangrijke waarde kan zijn voor FC in Lisse. Nou, nu weer RBC, dat de nummer 7 aanspeelt. Dat is in de persoon van Lloyd Hendricks, een van de 5 spelers die in de ploeg komen. Wordt inderdaad onderschept door Hobo Amdoui. Nou, we zullen eens kijken hoe sterk die eerste conditioneel loopt dan met de bal naar voren. En wordt even aangetikt. En dan is het weer een ingooi, in dit geval voor de FC Lisse. En dan komt er ook nog wissel 5 aan. Dat is, even kijken op het plaatje, Kjell Alderweireld, ook een speler gesproken vanuit de stage gekomen en die gaat erin komen voor Mo Handoui. Mo Handoui dus op dit moment de matchwinnaar. De man die vorige week ook al scoorde. 3 goals nu heeft gemaakt. Maar Latif van Noordwijk is de topscorer van de derde divisie B. Met 4 treffers in 2 wedstrijden. Afkomstig van GVV naar Noordwijk overgestapt. En die heeft het daar heel goed. Mo Handoui heeft zijn waarde bewezen. Was een prima doelpunt. Al vrij vroeg in de wedstrijd. Is dat de enige boven de wedstrijd. Dan is Lisse spekkoper. Want dan halen ze dus 3 punten in Roosendaal. Waar vorig jaar de teller op 0 bleef staan. Nu is het uitstekende actie daar nog een keer verhak. Maar dan komt hij voor. En daar is Slootweg. Dat is een bal die moet je gewoon inschieten. Maar ja, dan is het nog heel niet de scherpte die hij afgelopen dinsdag op veld 9 had. Het natuurgrasveld van FC Lisse, trainingsveld. Waar hij gewoon 3 keer de bal in te lopen. Nu had hij het bal ook weer op het intikken. In dit geval was het een uitstekende actie dus van Jeroen Hak. En dan hebben we achterin de man verzet. Meterswerk, kilometerswerk. Gijs de Bruin. Die waar nodig een sliding inzet. En dan de bal weet weg te werken. En dan is het de RBC dat nu al zijn spelers naar voren ziet gaan. Want ja, ze staan heel achter. Ze moeten proberen die 1-1 te maken. Van Ekeris op het middenveld te komen. Heeft de bal, speelt dan op Raus. Raus dan naar Toon Zetsloot. Dan kunnen we gewoon zeggen nu Zetsloot. Want Jaap Zetsloot is gewisseld. En dan is het Hak die even temporiseert. Dus ook is een voetbalterm. Spolder krijgt de bal. Spolder terug naar Hak. Hak moet er nog steeds weer terugspelen. Spolder, slimme bal van Spolder op Hak. Nou, nu moet dan Hak de 16 binnenkomen. Wat doet hij? heeft het dan niet goed voor. Ja, dat is ook weer zo'n actie dat je denkt, even goed opletten. Aan de kant, ja, Hak heeft heel veel meters verzet. De moedheid komt dan ook. Is kunstgras, daar zijn de meeste spelers ook niet bedreven in. De bal maakt dan iets andere omwentelingen, iets andere snelheid dan je bij natuurgras gewend bent. En dan is de bal alweer helemaal bij Sven Verzwijver. Dan gaat hij terug naar Martis. Martis is samen met Heemskerk het zonnetje deur aan de linkerkant. Heemskerk speelt dan prima

hele verfijnde technicus. En dan is het lastig voor Heek. Van Heekens moet dan gaan verdedigen. Heemskerk staat daar, krijgt hem niet weg. Rauws speelt hem voor even weg. En dan komt die bal weer bij Reurings. Reur gaat hem schieten. Van Bint schieten. Blijft smoren in de verdediging van Nissen. Nog niet weggewerkt. Komt hij hoog voor. En daar is de bal. Die gaat achterlangs. Rauws. Dat is denk ik mooi om te zien. Is 34 jaar. Is nog zo fanatiek. Wat is handen. Schreeuwt zijn spelers niet alleen naar voren. Maar geeft ook aan. Jongens. Geef dit niet uit handen. Blijf. Dat constant blijft knokken. Blijf beseffen dat ook al had je de rest al lang moeten beslissen. Dat je ook met 1-0 nog steeds 3 punten binnenhaalt. En dan start je met 2 wedstrijden gespeeld. En 6 punten. Vorig jaar was het 2 gespeeld. 4 punten. En toen kwam de wedstrijd bij Noord-Rijn. Die is ook wel een beetje gelukkig. Maar goed. Is nog niet te slagen. In de voorbereiding niet verloren. En ook in de competitie zat nu de voorstaat niet verliezende. Nu misschien van Spolder. Nou, die gaat aardig de 16 binnen. Hij gaat nog eens keren. En draaien en dan wordt de bal mogelijk tot corner verwerkt. Het is inderdaad een corner. En die gaat vanaf de linkerkant worden genomen. Schokken, schokken, schokken. Dat doet Remy van Ekeres. Want die denkt ook, ik heb de tijd. Dat betekent nu 88. En dan gaat de tijd in het voordeel weg. Ik ken voor FC Listen. Schokken, schokken, schokken. Dat was Remy van Ekeres. Hij is ook moe. Hij heeft zijn werk gedaan. Misschien minder dominant dan we gewend zijn. Maar hij heeft in ieder geval op het middenveld uitstekend gespeeld in die zin dat zij ervoor gezorgd hebben dat RBC niet veel kans kreeg. Van Ekeres nu even slim wachtend op het voetje van een RBC-speler. En dan gaat die bal uit en dan zitten we in minuut 89. Ja, het kan niet altijd lang meer duren. Ik zei het al, weinig blessurebehandelingen. Dus Listen lijkt op weg naar 3 belangrijke punten in Roosendaal, in Brabant. Op zaterdagavond 22 augustus. Een mooie zomeravond met de eerste omstandigheden die ideaal het voetbalweer bevatten. Want het is droog geweest. Tot een uur geleden scheen de zon 20 graden. Het was uitstekend om te voetballen. Nou, Gijs de Bruin denkt ook, ik neem geen risico. Sloot de bal hoog naar voren. Sloot echt moet dan gaan, een duel aangaan met zijn tegenstander. Staat eigenlijk op het eiland. Want de meeste specialisten hebben kunst tot kunst verleven het verdedigen. Want ik zei het al, RBC gaat nog 1 keer aanvallen. Dat doen ze in Spierings. Dan gaat de bal naar de zijkant. Dat is in dit geval Reeuwijk. Die moeten dan nog weer langs Spolder zien te krijgen. Nou, Spolder is natuurlijk een jonge hond. Wil graag wijzen. Wil laten zien dat hij ook bij deze selectie niet alleen hoort. Maar uiteindelijk ook in de basis zal komen. En dan moet je gewoon inzet tonen. En in ieder geval zorgen dat die bal niet achter Zwijver Zwijver terechtkomt. Spolder die hem dan nu ook maar naar voren schiet. En minuut 90 gaat aanbreken. Dat betekent dat we nog een zure tijd krijgen. Hoe lang weten we niet. Laten we hopen voor Lisse, voor de supporters die met de bus zijn gekomen vanuit Lisse om een spelers ondersteunen dat het zo blijft. Het is Zwetsloot die op Rekeners de bal weet weg te werken. Rekeners, ja, die denkt de nummer 22 te foppen, maar die laat zich niet in de luur leggen. Dat is Nick van Claudio, Ventura, Thiago. En dan moet die bal nu aan de zijkant. Zit in de blessuretijd al, wordt hoog voorgegeven. Hij moet Martens koppen, maar krijgt het niet de bal weg bij Reguel. Die is slimmer met zijn lichaam, sterker met zijn lichaam. Zwetsloot moet dan de 16 ingaan. En ten koste van een cornerbal krijgen we nog. Zwetsloot geeft aan dat hij op is. Hij ligt daar op de grond. Moet even worden opgelapt. Want hij heeft kramp. Wordt even gedaan door Martens. Ja, even de spieren rekken. Zwetsloot heeft een drukke baan in de agrarische sector. En dan moet je dat combineren met toch wel een top amateurverbal. 3 keer trainen en ook nog voetbal op zaterdag. Dat vergt veel voor de jongen. Maar hij is wel daar dat hij even idee had om te stoppen, maar is er toch weer doorgegaan. En hij is loyal van FC Nissen. Hij is niet alleen aanvoerder, maar haalt eigenlijk altijd wel een 7. Nou, Gijs de Bruin, het vuurpaal naar voren. Die komt toevallig ook nog terecht, maar de enige speler die voor is naar Nissen. En dat is Jaron Hak, die gaat nog 1 keer de sprint aan. Hij is snel Hak, wordt onderuit gehaald en daar komt een overtreding. En is dat dan, ja, laat hopen dat het, ja, dat is een gele kaart. De bank van Nissen schreeuwt om rood. Hak vindt dat hij doorgebroken speler is. En dat vindt Arbiter niet. Dus ja, dan is er iemand die in dit geval de beslissing heeft. En dat is de arbiter. En die gaat door het leven met de naam Frekelin Berg. Nou, Frekelin Berg in ieder geval wel ervoor gezorgd dat Lissen een vrije trap neemt op de helft van RBC. En ook de mensen thuis in Lissen zullen denken van, wanneer kan ik mijn eerste biertje openen? Mijn glaasje wijn en de heerlijke nachten straks met mijn vriendin, dan wel met mijn vriend gaan beleven. Met het idee, Lissen heeft 3 punten gehaald. Nou, zover is het toch niet. Dus die erotische dromen laten we nog even worden. Nou, Slootweg krijgt wel eens een duel, maar het is geen overtreding. Rauws

0: zet zijn lichaam er goed in, maar kan niet bij de bal. En dan is het toch nog weer Recouet. En die is snel. Maar Martens is ook snel. Hakt de bal. En hij heet, geen hak, maar heet Martens, maar hakt die bal. Martens tot een ingooi. En we zitten in minuut 92. Ja, ik weet het niet. Ik kan niet zeggen dat Berg te lang laat doorvoetballen. Want ik weet het echt niet. Pieter. En dan is er nog één keer RBC. Die met de nummer 12 de bal mag ingooien. Ja, komt de bal hoog voor. Dan is het een vuurpijl wel zwaar van al de wereld. Maar die moet worden gepakt door, althans dan zou je denken, door Verzwijveren. Verzwijveren heeft het nog steeds niet. Hij, een beetje een rare actie van Verzwijveren. Hij wilde de bal pakken, maar dat lukt niet. Ik dacht dat uiteindelijk Heemskerk de bal wegschoot. En dan moet Lisse wel oppassen dat ze niet in het de fuik lopen van de RBC. De verrekeners die vecht en knokt. Dat het een lust is, want die denkt ook, ik wil weer graag wel 3 punten halen. Maar het is nu, bal weer in de 16, wordt dan bijna weggewerkt. Komt dat 1-1? Nee, of wat een mogelijkheid. Daar had de 1-1 moeten staan. Lister was echt weg. En daar, ik heb hem al net opgehemeld. Recouet had niet idee, niet door hoe vrij die stond. Hij had alleen nog maar de keeper voor zich te zwijven. Hoefde maar alleen maar langs de zwijver heen te schieten. Hij zag niet goed waar de goal was. En daar ontstond Lister werkelijk in de dying seconds aan de 1-1. Maar dat hebben ze nogmaals allemaal zichzelf te verwijten door die vele kansen die ze hebben gemist tijdens de wedstrijd. En nu zijn ze naar aanval gekomen en is het de slootleg. Gaat hij dan toch scoren? Geeft hem af, gaat dan schieten. Nou, nog een keer koppen en dan is het de keeper van de RBC. Zitten we in minuut 94. Het is opgelopen. Lisse wint. Aantal verdachten zijn lang. Ja, ze komen pas langzaam op gang. Ja, maar dan. Ja, maar dan. Oftewel, Brabant huilt. Maar Lisse lacht. Lisse wint met 1-0. Ik ga met een goed gevoel naar huis. En straks open de bierkranen in Lisse. Gooi de waterbier maar op de tafel. Geniet van het leven. Lisse heeft 3 punten. Hoe maakt niet uit. Ze zijn binnen. Lisse, ze zijn binnen. Bedankt.
1: Nou ja, Kees, bedankt voor jouw verslag van vandaag. Want ja, 9 uur ook voor jou was het een lange dag natuurlijk. Maar goed, als je 3 punten meeneemt als Lisse zijn, dan vind je het allemaal niet zo heel erg. In ieder geval, dat was dus de wedstrijd RBC tegen FC Lisse. Die eindigde in 0-1. Nou, begin van de middag, 2 uur vanmiddag begonnen we, of 2:30 om precies te zijn, begonnen we toen met de wedstrijd tussen Achillesveen en Noordwijk. Dat werd 0-4, dus een mooie overwinning van de Noordwijkers. Dan hadden we vanavond om 6 uur de wedstrijd VVSB Uli-19. Helaas voor VVSB eindigde dat in 0-2. En zojuist won FC Lisse dus uit bij RBC in Roosendaal met 0-1. Dat betekent voor de derde divisie B dat Noordwijk en FC Lisse allebei bovenaan staan na 2 wedstrijdjes op dit moment. Ja, de rest gaan we allemaal niet met u doornemen. Het is allemaal nog pril in het seizoen. Morgen zijn we er niet met Bollenstreek Sport. Volgende week zaterdag zijn we er wel weer vanaf 2 uur met dan weer een hele rits wedstrijden. Want dan komt ook SCC erbij. Dus dan hebben we 4 of 3 wedstrijden op zaterdagmiddag. 2 uit de derde divisie B en eentje dus uit de 4e divisie met SCC. Dat allemaal volgende zaterdag. Ik wens u nog een heel fijn weekend en graag tot een volgende keer. Dag.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout. Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
1: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie.

0: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die hier rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
14: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort.

0: elkaars slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 12 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer, in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig, het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
5: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
6: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
4: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen.
14: Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
15: An hour dance, trance and house music. Trance Live.
16: Exciting and entertaining. Get on up. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
17: Ladies and gentlemen,
18: brothers and sisters,
16: the party starts here.
19: Sunday morning, 12 o'clock, dance, trance, house music.

0: Wemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Wemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op wemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden...

0: werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
6: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollestreek.
7: Met muziek en informatie voor

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor